Esther, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Na deze gebeurtenissen verleende Ahasveros, de koning, aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, een hoge waardigheid. Hij verhief hem en liet hem hoger zetelen dan alle andere rijksgroten aan zijn hof. Alle dienaren van de koning in de koninklijke poort vielen voor Haman op hun knieën en bogen zich voor hem, want zo had de koning het ter ere van Haman bevolen. Maar Mordekai knielde niet en boog niet. Daarom zeiden de dienaren van de koning in de koninklijke poort tegen Mordekai: waarom overtreedt u het bevel van de koning? Dag in dag uit spraken zij hem zo toe, maar hij luisterde niet naar hen. Toen vertelden zij het aan Haman. Ze wilden wel eens zien of Mordekai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk gezegd dat hij een Judeër was. Toen zag Haman dat Mordekai niet knielde en niet voor hem boog. En Haman was een en al woede. Hij nam er echter geen genoegen mee om alleen de hand aan Mordekai te slaan. Ze hadden hem immers verteld tot welk volk Mordekai behoorde. Daarom zette Haman er zijn zinnen op om alle Judeërs in het rijk van Ahasveros te verdelgen, het volk van Mordekai. In de eerste maand, de maand Nisan, in het 12e jaar van Ahasveros de koning, wierp men ten overstaan van Haman het poer, dat is het lot, over alle dagen en over alle maanden, tot en met de 12e, de maand Adar. En Haman zei tegen Ahasveros de koning: er is één enkel volk dat onder de volken in alle provincies van uw koninkrijk verspreid is en dat zich afzondert. Hun wetten verschillen van die van de alle andere volkeren, en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. Het zou de koning niet passen deze lieden te laten begaan. Als het de koning goeddunkt, laat hem dan een bevelschrift uitvaardigen om ze uit te roeien. 10.000 talenten zilver zal ik dan aan de uitvoerders afdragen om in de schatkist van de koning te storten. De koning schoof de zegelring van zijn hand, gaf die aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de Jodenhater, en zei tegen hem: dat geld wordt u gegeven en ook dat volk, doe er maar mee wat u goeddunkt. Daarna werden de koninklijke schrijvers ontboden. Het was de eerste maand, de 13e dag. Geheel volgens de aanwijzingen van Haman werd een bevelschrift opgesteld voor de satrapen van de koning, voor alle provincies, voor de rijksgroten van alle volken, voor iedere provincie in haar eigen schrift, voor ieder volk in zijn eigen taal. Het werd in de naam van Ahasveros de koning opgesteld en met de ring van de koning verzegeld, waarna de verzending van de brieven naar alle provincies van de koning aan de ijlboden werd toevertrouwd. Alle Judeërs moesten vervolgd worden, gedood en uitgeroeid, van jong tot oud, met kinderen en vrouwen, op één en dezelfde dag, de 13e van de 12e maand, de maand Adar, en hun bezittingen moesten aan plundering worden prijsgegeven. Dit is de tekst van de brief. Artaxerxes, de grote koning, schrijft als volgt aan de bestuurders van de 127 provincies van Indië tot Ethiopië en aan de onder hen gestelde plaatselijke bestuurders: ik, die regeer over vele volken en de hele wereld beheers, had mij voorgenomen, niet omdat ik mij door machtswellust liet meeslepen, maar omdat ik altijd redelijk en welwillend te werk wilde gaan, om mijn onderdanen onder alle omstandigheden een ongestoord bestaan te verzekeren en de door alle mensen verlangde vrede opnieuw te bevestigen, zodat mijn koninkrijk veilig bereisd kan worden, van grens tot grens. Welnu, toen ik mijn raadslieden vroeg hoe dit verwezenlijkt kon worden, heeft Haman, die bij ons uitmunt door zijn bezonnen oordeel, die zich steeds even toegewijd als onwrikbaar trouw heeft getoond en zo de tweede plaats in het koninkrijk heeft gekregen, ons onder het oog gebracht dat zich onder alle stammen van de wereld een kwaadwillig volk verspreid heeft, dat door zijn wetten tegenover elk ander volk staat en de verordeningen van de koning doorlopend met minachting bejegend, met het gevolg dat er afbreuk wordt gedaan aan het door ons zo onberispelijk gevoerde beleid.
Wij hebben inderdaad vastgesteld dat dit volk, en alleen dit volk, voortdurend met iedereen op gespannen voet staat en zich apart houdt door volgens vreemde wetten te leven, afkerig is van ons bestuur en de zwaarste misdaden bedrijft, zodat ons koninkrijk niet tot stabiliteit kan geraken. Wij hebben daarom verordend dat degenen die u nader worden aangeduid in het schrijven van Haman, onze gevolmachtigde in bestuurszaken en onze tweede vader, dat zij allen met vrouwen en kinderen volledig worden uitgeroeid door het zwaard van hun vijanden, zonder enig mededogen en zonder pardon, op de 14e dag van de 12e maand, de maand Adar van het lopende jaar. Zo zullen zij, die kwaadwilligen, vroeger en nu, op één dag naar de onderwereld gejaagd worden. Dat zal ons voor de toekomst een altijd stabiel en ongestoord bestuur verzekeren. De tekst van het bevel moest bij wijze van wet in alle provincies uitgevaardigd worden en ter kennisname aan alle volken gebracht worden, zodat ze op de bewuste dag gereed zouden zijn. Op een aansporing van de koning haasten de ijlboden zich weg. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd. De koning en Haman gingen zitten drinken, maar de stad Susan was in rep en roer.

Esther, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8. Mordekai vernam wat er gebeurd was en scheurde zijn kleren doormidden, hulde zich in zak en as en ging de stad in, luidkeels en bitter wenend. Voor de koninklijke poort bleef hij staan, want in rouwkleren mocht men de koninklijke poort niet binnen. Ook in al de provincies waar het besluit en het bevel van de koning bekend werd, maakten de Judeërs groot misbaar. Zij vasten, weenden en jammerden, en velen lagen op zak en as. Toen Esthers kameniers en eunuchen haar op de hoogte kwamen stellen, schrok de koningin hevig. Zij liet kleren brengen om Mordekai mee te kleden, in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij nam het niet aan. Toen ontbood Esther Hatak, een van de eunuchen van de koning, die hij haar als dienaar had gegeven, en stuurde hem naar Mordekai om naar het hoe en het waarom te vragen. En Hatak ging naar Mordekai op het stadsplein voor de koninklijke poort. Mordekai vertelde Hatak alles wat hem overkomen was. Hij wist hem ook nauwkeurig te zeggen hoeveel geld Haman beloofd had om aan de schatkist van de koning af te dragen voor het uitroeien van de Joden. Hij gaf hem ook een afschrift van de tekst van het in Susan uitgevaardigde bevelschrift om hen te verdelgen. Hatak moest dit aan Esther laten zien, haar op de hoogte brengen en haar opdragen naar de koning te gaan, om zijn clementie in te roepen en de zaak van haar volk bij hem te bepleiten. Denk eens terug, zo liet hij haar zeggen, aan de tijd dat je in ellende verkeerde en hoe je toen door mijn hand werd gevoed. Haman, de eerste man na de koning, heeft voor onze dood gepleit. Roep de Heer aan, pleit voor ons bij de koning en red ons van de dood. Hatak kwam bij Esther terug en bracht haar de woorden van Mordekai over. Daarop stuurde Esther Hatak met het volgende antwoord naar Mordekai. Alle dienaren van de koning en de bewoners van de provincies van de koning weten dat iedere man of vrouw die ongeroepen naar de koning in de binnenhof komt, maar één maatregel te verwachten heeft, de doodstraf. Alleen degene aan wie de koning de gouden scepter toereikt, blijft in leven. En ik ben al in geen 30 dagen meer bij de koning geroepen. Deze woorden van Esther werden aan Mordekai overgebracht. En Mordekai liet aan Esther het volgende antwoord geven. Denk maar niet dat jij als enige van alle Judeërs gespaard zult blijven, omdat jij in het koninklijk paleis woont. Integendeel, als jij op dit moment blijft zwijgen, komt er voor de Judeërs toch uitkomst en redding van een andere zijde, maar jij en het huis van je vader gaan dan te gronde. Wie weet of je niet voor een moment als dit tot de koninklijke waardigheid gekomen bent. Hierop liet Esther aan Mordekai het volgend antwoord brengen. Roep alle Judeërs die in Susan wonen bijeen en vast voor mij. 3 etmalen lang moeten jullie niet eten of drinken, overdag niet en 's nachts niet. Ik zal zelf ook vasten met mijn kameniers en dan ga ik naar de koning tegen de wet in. Als ik omkom, dan kom ik maar om. Mordekai ging weg en voerde alles uit wat Esther hem had opgedragen. En Mordekai wendde zich smekend tot de Heer. Met al de werken van de Heer in gedachten bad hij. Heer, Heer, U, koning die over alles heerst. Aan Uw macht is alles onderworpen. En als U Israël wil redden, is er niemand die U tegenwerkt. U hebt de hemel en de aarde gemaakt en alles wat er onder de hemel te bewonderen valt. U bent Heer over iedereen en er is niemand die zich tegen U, de Heer, zal verzetten. U doorziet alles. U weet, Heer, dat ik niet uit hoogmoed handelde, niet uit verwaandheid en niet uit eerzucht, toen ik voor die opgeblazen Haman niet op de knieën viel. Ik had immers de zolen van zijn voeten graag gekust als ik daarmee Israël had kunnen redden. Als ik zo gehandeld heb, dan was dat eerder om een mens niet hoger te eren dan God. Ik wil voor niemand knielen dan voor U, die mijn Heer bent, en het is dus geen hoogmoed wanneer ik zo handel. Welaan dan, Heer God, Koning, God van Abraham, spaar Uw volk, want ze loeren op onze ondergang en hebben er hun zinnen opgezet om ons, Uw erfdeel van oudsher, te vernietigen. Veronachtzaam Uw eigendom niet, dat U voor Uzelf uit Egypte hebt vrijgekocht. Verhoor mijn gebed. Erbarm U over Uw erfgoed en laat onze droefheid in vreugde veranderen.
Laat ons leven om de lof van uw naam te zingen, Heer, en sluit niet de mond van hen die u prijzen. En heel Israël riep uit alle macht, want zij zagen hun dood vlak voor zich. Ook koningin Esther nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. Ze legde haar statiekleren af en trok rouw- en treurgewaden aan. In plaats van fijne reukwerken strooide zij as en drek op haar hoofd. Ze kastijdde haar lichaam streng en overal waar zij vroeger een weelde aan sieraden droeg, liet zij nu haar verwarde haren hangen. En zij bad als volgt tot de Heer, de God van Israël. Mijn Heer, onze koning, u bent de enige. Kom mij te hulp, ik die alleen sta en geen andere helper heb dan u, want ik ga een groot gevaar tegemoet. Vanaf mijn geboorte heb ik in de stam waaruit ik voortkom gehoord dat u, Heer, uit alle naties, Israël en uit al hun voorouders, onze vaderen, hebt aangenomen als een blijvend erfdeel en dat u voor hen alles hebt gedaan wat u beloofd had. Wij echter hebben tegen u gezondigd en u hebt ons aan onze vijanden uitgeleverd, omdat wij hun goden geëerd hebben. U bent rechtvaardig, Heer. Nu echter is onze bittere slavernij hun niet meer genoeg. Zij hebben tegenover hun afgoden op handslag beloofd de toezegging uit uw mond te verijdelen, uw erfdeel te vernietigen, de mond te snoeren van hen die u prijzen, de luister van uw huis en uw altaar uit te doven, de mond van de naties te openen om hun waangoden te prijzen en eeuwige eerbied af te dwingen voor een vergankelijke koning. Geef uw scepter, Heer, niet prijs aan hen die niet bestaan en laat ze niet lachen om onze ellende. Keer hun plan tegen hen zelf en stel de man die tegen ons begonnen is aan de kaak. Gedenk ons, Heer, openbaar u in het uur van onze nood en geef mij moed, u, koning van de goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig woord in de mond als ik tegenover de leeuw sta. Verander zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man die ons bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan u, Heer. Van alles draagt u kennis en u weet ook dat ik het eerbetoon van de wettelozen verfoei en het bed verafschuw van de onbesnedenen en van alle vreemdelingen. U weet dat ik niet anders kan en dat ik een afschuw heb van het teken van mijn waardigheid, dat ik op mijn hoofd draag op de dagen dat ik mij vertonen moet. Ik walg ervan als van een doek vol menstruatiebloed en ik draag het nooit op de dagen dat ik rust heb. Uw dienares heeft niet gegeten van de tafel van Haman en ik heb geen feestmaal van de koning eer aangedaan en ik heb niet gedronken van de offerwijn. Sinds de dag dat ik hierheen ben overgebracht, tot vandaag toe, heeft uw dienares haar vreugde alleen gevonden in u, Heer, God van Abraham. God, u die macht hebt over iedereen, aanhoor de stem van de wanhopigen. Red ons uit de hand van de boosdoeners. Red mij uit de angst.

Esther. Hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 14. Op de derde dag hield zij op met bidden, deed haar slavinnenkleren uit en trok haar statiegewaad aan. Zo, in haar volle luister, riep zij de hulp in van de alziende God en Redder, en zij ging met haar twee kameniers op weg. Op de ene leunde zij als een verfijnde dame, de andere kwam achter haar aan en droeg de sleep van haar kleed. Over haar gezicht lag de blos van de hoogste schoonheid, en zij zag er opgetogen en innemend uit, maar haar hart kromp ineen van angst. Nadat zij al de deuren was doorgegaan, kwam zij voor het aangezicht van de koning. Hij zat op zijn koningstroon, bekleed met al zijn statiegewaden, een en al goud en kostbare stenen, en hij was zeer ontzagwekkend. In vlammende razernij sloeg hij vol heerlijkheid zijn ogen op en keek haar aan, ziedend van woede. De koningin wankelde, verbleekte, raakte bewusteloos en vond steun tegen het hoofd van de kamenier die voorop liep. Toen vermurwde God het gemoed van de koning. Ontdaan sprong hij op van zijn troon, nam haar in zijn armen tot ze weer bijkwam en bemoedigde haar met vriendelijke woorden. "Wat is er, Esther?" zei hij. "Ik ben je broeder, wees gerust. Je hoeft niet te sterven, want onze verordening geldt alleen voor het gewone volk. Kom maar dichterbij." Hij hief de gouden scepter op en raakte daarmee haar hals aan. Hij kuste haar en sprak, "Zeg het me maar." Esther antwoordde, "Toen ik u zag, Heer, was u als een engel van God, en mijn hart sidderde van ontzag voor uw heerlijkheid. Wat bent u bewonderenswaardig, Heer, en uw aangezicht is een en al schoonheid." Terwijl ze zo sprak, viel de koningin weer flauw. De koning wist geen raad en al zijn hovelingen trachten haar bij te brengen. Op de derde dag ging Esther, als koningin gekleed, naar het binnenhof van het koninklijk paleis en bleef voor het verblijf van de koning staan. De koning zat op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang. De koning zag koningin Esther in het voorhof staan en zij vond genade in zijn ogen. Hij reikte haar de gouden scepter aan die hij in zijn hand hield. Esther kwam dichterbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg, "Wat is er, koningin Esther? Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther zei, "Als het de koning goeddunkt, zou de koning dan vandaag, samen met Haman, naar de maaltijd willen komen die ik voor hem bereid heb?" Daarop beval de koning, "Ga onmiddellijk Haman halen, dan kunnen wij aan de uitnodiging van Esther gevolg geven." Zo kwamen de koning en Haman naar de maaltijd die Esther bereid had. Al wijn drinkend, zei de koning tegen Esther, "Wat is uw verlangen? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther antwoordde, "Mijn verlangen en mijn verzoek is, als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning en als het de koning genoegen doet, mijn verlangen te vervullen en mijn verzoek in te willigen, zou de koning dan met Haman naar de maaltijd willen komen die ik voor hen zal bereiden? En dan zou ik morgen de vraag van de koning willen beantwoorden." Vrolijk en opgewekt ging Haman die dag uit. Maar toen hij in de koninklijke poort Mordekai zag, die niet opstond en die zich niet voor hem verroerde, werd Haman ziedend kwaad op Mordekai. Hij hield zich echter in. Thuisgekomen riep hij zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich. Hij vertelde hun hoe indrukwekkend rijk hij was, hoeveel zonen hij had, wat voor hoge waardigheden hem allemaal door de koning verleend waren en hoe deze hem boven de rijksgroten en de dienaren van de koning verheven had. Bovendien heeft koning Esther, zo voegde hij eraan toe, aan de door haar bereide maaltijd, behalve de koning, niemand uitgenodigd dan mij alleen. En ik ben het die ook voor morgen bij haar gevraagd ben, samen met de koning. Maar dat alles geeft mij geen voldoening, zolang ik die Judeër Mordekai in de koninklijke poort zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden tegen hem, "Laat ze een paal gereed maken, 50 el hoog, en vraag dan morgenochtend aan de koning dat ze daar Mordekai aan ophangen. Dan kun je vrolijk met de koning aan tafel gaan." Dat voorstel vond Haman een goed idee. Hij liet de paal gereed maken.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Esther, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 14. Die nacht kon de koning niet slapen. Daarom beval hij de kroniek van de gedenkwaardige feiten te brengen en daaruit liet hij zich voorlezen. Zo kwamen ze aan de plaats waar vermeld stond dat Mordekai twee eunuchen van de koning had aangeklaagd, Bigthan en Teres, behorend tot de dorpelwachters, die een aanslag beraamd hadden op Haasveros, de koning. De koning vroeg, welk eerbewijs en welke onderscheiding zijn daarvoor aan Mordekai gegeven? De hovelingen die de koning dienden antwoordden, er is hem niets gegeven. Daarop vroeg de koning, wie is er in het voorhof? Nu was net Haman in de buitenhof van het koninklijk paleis gekomen, om de koning te vragen om Mordekai op te hangen aan de paal die hij voor hem had neergezet. De hovelingen van de koning antwoordden, Haman staat daar in de voorhof. Laat hem binnenkomen, zei de koning. Haman kwam binnen en de koning vroeg hem, wat moet er gebeuren met een man aan wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf, aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? Daarom antwoordde Haman de koning, een man aan wie de koning eer wil bewijzen? Voor die man moet men een koningsgewaad brengen, een gewaad dat de koning heeft gedragen en een paard dat de koning heeft bereden en dat op zijn kop de koninklijke kroon draagt. Het kleed en het paard moeten toevertrouwd worden aan een van de rijksgroten van de koning, aan een van de edelen. Zo moet dan de man, aan wie de koning eer wil bewijzen, gekleed worden. En men moet hem op dat paard over het stadsplein laten rijden en voor zich uitroepen, dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarop zei de koning tegen Haman, haal meteen dat kleed en dat paard en doe zoals je hebt voorgesteld met de Judeër Mordekai die in de koninklijke poort zit. Laat niets achterwege van wat je hebt voorgesteld. Haman haalde het kleed en het paard, kleedde Mordekai en liet hem over het stadsplein rijden, terwijl hij voor hem uit riep, dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarna keerde Mordekai terug naar de koninklijke poort, terwijl Haman zich naar zijn huis haastte, jammerend en met het hoofd bedekt. Haman vertelde zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden alles wat hem overkomen was, waarop zijn raadgevers en zijn vrouw Zeres tegen hem zeiden, als die Mordekai, tegen wie je het nu de eerste keer hebt afgelegd, tot de stam van de Judeërs behoort, zul je niet tegen hem op kunnen, maar onherroepelijk onder zijn ogen ten val komen. Ze waren nog niet uitgesproken, of daar kwamen de eunuchen van de koning al aan en brachten Haman met bekwame spoed naar de maaltijd die Esther bereid had. Everything I am.

Esther, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 10. Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: "Wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Koningin Esther antwoordde: "Als ik genade heb gevonden in uw ogen, koning, en als het de koning goeddunkt, geef mij dan het leven, dat is mijn verlangen, en ook het leven van mijn volk, dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen." Toen sprak Ahasveros de koning en hij zei tegen koningin Esther: "Wie is die persoon? Waar is die persoon die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald?" Esther antwoordde: "Het is een harteloze boosdoener. Het is Haman, die schurk daar." En Haman kromp van schrik ineen voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, viel Haman neer op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: "Nu ook nog de koningin geweld aandoen in mijn eigen huis?" De koning had die woorden amper uitgesproken of men bedekte het gezicht van Haman. Garbona, een van de eunuchen van de koning, zei: "Er is ook nog de paal die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordekai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman 50 el hoog." De koning beval: "Hang hem daaraan op." En ze hingen Haman aan de paal die hij voor Mordekai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning.

Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

bidden wij nog met de heilige zuster Faustina. O zeer barmhartige God, oneindige goedheid, vandaag roept de hele mensheid het vanuit de afgrond van haar ellende uit tot uw barmhartigheid, tot uw mededogen, o God. Met de krachtige stem van de ellende schreeuwt ze het uit. Genadige God, wijs het gebed.

van de ballingen van deze aarde niet af. O Heer, goedheid die ons begrip te boven gaat. U die door en door bekend bent met onze ellende en die weet dat we door onze eigen kracht niet tot u kunnen opklimmen, wij smeken u, kom ons met uw genade voor en blijf uw genade in ons vermeerderen, zodat wij uw wil gedurende ons hele leven en in het uur van de dood trouw mogen doen. Laat de almacht van uw barmhartigheid ons beschermen tegen de pijlen van de vijanden van onze redding, zodat we als uw kinderen in vertrouwen op uw wederkomst op die dag die alleen aan u bekend is, wachten. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart zijn.

Jezus, Maria, Jozef. Van 1 tot 10 augustus 1904. Geestelijke oefeningen ter voorbereiding van het priesterschap. Gehouden in het klooster van de paters passionisten San Giovanni e Paolo op de Montecelio. 1. In deze eerste dagen heb ik weinig tot stand gebracht, maar de plaats waar ik mij bevind en de mensen die ik om mij heen zie, wekken echter zeer verheven gevoelens bij mij op en brengen mij tot ernstige gedachten. Ik heb vooral nagedacht over de heilige gelijkmoedigheid, waaraan ik ook aandacht besteed heb in mijn andere oefeningen. Maar wat de praktijk betreft, heb ik het nooit tot iets gebracht. God behoedt mij ervoor dat ik niet tot ernstige zonden verval, die ik stellig heel gemakkelijk zou kunnen begaan. Ik beweer wel dat ik naar volmaaktheid streef, maar in werkelijkheid zou ik willen dat de weg naar volmaaktheid door mij en niet door God uitgestippeld werd. Ten slotte wordt dit feit bevestigd door mijn vrees en onrust van dit jaar betreffende de studie en het gevaar uit Rome teruggeroepen te worden en ook door andere zaken waarop ik nog terug zal komen. Intussen, zeggen is gemakkelijker dan doen. Mijn gelijkmoedigheid moet bestaan uit grote geesteseenvoud en offerbereidheid en uit weinig filosofie. Ik moet vooral bidden en op God vertrouwen. Ik moet oppassen om vooral wanneer de dingen niet gaan zoals ik wil, mijn hart niet bij de eerste de beste uit te storten. Of het moest bij degene zijn die mijn geestesleven leidt, of die mij op de een of andere manier kan helpen. In het praten met anderen verlies ik al mijn verdiensten die ik mij zou kunnen verwerven. De heilige blijdschap moet mij daarboven nooit verlaten, want bij ieder gebeurtenis leven wij in hem, bewegen wij in hem en zijn wij in hem. En ik moet ervoor oppassen mij niet in beslag te laten nemen door een andere gedachte die in tegenspraak is met wat ge doet, doe dat goed. Wat zal er in de toekomst van mij worden? Zal ik een goed theoloog worden, een bekend jurist, een dorpspastoor of een eenvoudige arme priester? Wat gaat mij dit alles aan? Ik moet niets van dit alles, maar meer dan dit worden, volgens de goddelijke beschikking. Mijn God is alles, Deus meus et omnia. Om het even, de goede Jezus zal er wel voor zorgen dat van mijn eerzuchtige idealen, mijn droombeelden om in de wereld een goed figuur te slaan, niets terechtkomt. Daar God mij bemint, moet ik ervan overtuigd zijn dat er voor mij geen enkel plan zal bestaan waaraan de eerzucht te pas komt en dat het voor mij dus geen nut heeft mij daarover het hoofd te breken. Ik ben een slaaf. Ik kan niets beginnen zonder de wil van de Heer. God kent mijn aanleg, weet alles wat ik wel en niet kan doen voor zijn eer, voor het welzijn van de kerk, voor het heil van de zielen. Het is dus niet nodig dat ik hem raad geef in de persoon van zijn vertegenwoordigers, die mijn superieuren zijn. Wanneer ik de eerste jaren van het leven van de heilige bestudeer, lijkt het soms dan niet of zij zich op een weg begeven hebben die geheel tegengesteld is aan die waarop hun natuurlijke aanleg, hun prachtige deugden hen scheen te moeten brengen. En toch werden zij heiligen. En wat voor heiligen? Hervormers van de maatschappij, stichters van beroemde orde. Zij bezaten de heilige onverschilligheid. Zij stonden gereed het woord van God te beluisteren, die ook tot hen sprak, zoals hij tot mij spreekt.
Zij wogen datgene wat geschieden moest niet af aan hun eigen liefde, maar met gesloten ogen legden zij zich met gloed toe op alles wat God van hen wilde. Zie toe, mijn beste, zie toe en handel overeenkomstig het voorbeeld. In alles. Mijn hele doen en laten is gewoonweg eigenliefde. Als ik alleen mijn eigen inzichten volg, dan werk en zwoeg ik zonder iets te bereiken. Als ik inderdaad een groot, groot priester wil worden, dan moet ik afstand doen van alles, zoals Jezus aan het kruis en alle gebeurtenissen van mijn leven, de hogere beschikkingen ten overstaan van mij, beoordelen vanuit mijn geloof. Laten wij in vredesnaam de kritiek terzijde laten. O heilige eenvoud, o heilige eenvoud. 2. Ik kom terug op het onderwerp van de gelijkmoedigheid, omdat dit per slot het moeilijkste voor mij is. Laat ik mezelf eens onderzoeken. In dit jaar bestonden mijn tekortkomingen in het algemeen uit het gebrek aan ijver, waarvoor niet eens erg gewichtige omstandigheden golden. In het bijzonder betreur ik de verstarring in de gebeden, speciaal bij de communie en de meditatie, die bijna voortdurende verstrooidheid. De geringe zorg bij het nagaan van de geestelijke groei. Kortom, eigenlijk een voortdurende lauwheid. Voor alles was er de bezetenheid tot studie, met op de keper beschouwd het doel een goed figuur te slaan op het examen tegenover de beoordelaars uit de kerkelijke wereld. En dan de verstandelijke inspanning van de eigenliefde, die bang en angstig was voor de bedreiging dat ik teruggeroepen zou worden, hetgeen de schone hoop die ik in gelukkige dagen had gekregen deed vervliegen. Deze hoop is op zichzelf iets heel moois, maar niet zonder zwakke zijde wat betreft de manier waarop deze tot stand kwam. God, die zag hoe mijn hart begon te twijfelen en in beroering kwam, heeft mij een beetje mijn gang laten gaan. En wat daaruit voortgekomen is, weet ik maar al te goed. Laat het gebeurde een les voor de toekomst zijn. Laten wij niet voortgaan van dag tot dag, maar van uur tot uur. Ik moet mij door God met leidzaamheid en ook met zelfopoffering laten leiden.

geen uitzonderlijke en absolute waarde toe te schrijven. De studie is een oog, het linkeroog. Als het rechteroog ontbreekt, wat is dan één oog, ofwel de studie alleen waard? Wat ben ik dan nog met mijn doctoraal examen? Niets. Een arm, onwetend mens. Wat zou ik met de studie alleen voor de kerk bereiken? Ik moet dus de opvatting die ik over de studie heb herzien. Ook hier is evenwicht, harmonisch inzicht en werken nodig. Studeren zonder mij ooit rust te gunnen, dat is altijd goed. Alles echter naar maat en orde. Men moet wijs zijn in bedachtzaamheid. Geleerd moet ik zijn, maar zoals de heilige Franciscus van Sales. Wat betekenen nu per slot die mensen die knap genoemd worden? Wat weten zij? Heel weinig. Ik spreek natuurlijk niet over hen die geleerd zijn in de strikte betekenis van het woord. Hoe wijs is dus het woord van onze heilige vader Pius X aan de jonge seminaristen? Mijn zonen, studeer, studeer veel, maar wees vooral goed, heel goed. In het vervolg zal ik ook met een groter uithoudingsvermogen studeren. Maar om precies te zijn, meer nog dan voor de examens, zal ik altijd proberen voor het leven te studeren, zodat de studie mij tot een tweede natuur wordt.

Filip. De lekenbroeder die mijn kamer schoonhoudt en mij aan tafel bedient, de goede broeder Tommaso, geeft mij heel wat stof tot nadenken. Hij is niet zo jong meer, heeft prettige manieren. Hij is lang en gaat gekleed in een heel lang zwart gewaad.

gewaad waarover hij nooit spreekt zonder te zeggen dat het een heilig gewaad is. Hij is steeds vrolijk en spreekt slechts over God en de goddelijke liefde. Hij kijkt nooit iemand in het gezicht en in de kerk voor het Allerheiligste Sacrament ligt hij geheel uitgestrekt, onbewegelijk als een standbeeld op de naakte vloer. Hij kwam uit Spanje naar Rome om passionist te worden. En hij leeft gelukzalig als ieders dienaar, eenvoudig als iemand zonder verheven idealen, zonder schitterende droombeelden, een arme lekenbroeder voor het gehele leven. O, vergeleken bij de deugd van broeder Tommaso beteken ik werkelijk niets. Ik zou de zoom van zijn pij moeten kussen en naar hem moeten luisteren als naar een meester. En toch ben ik bijna priester, overstelpt door talloze gunsten. Waar is mijn geest van berouw, van nederigheid, mijn bescheidenheid, mijn behoefte aan gebed, mijn ware wijsheid? Ach, broeder Tommaso, broeder Tommaso, hoeveel dingen leert gij mij niet? Hoeveel arme lekenbroeders, hoeveel onbekende kloosterlingen zullen eens in het Rijk van God in glorie schitteren? En waarom zou ik niet evenveel bereiken? O Jezus, geef mij de ware geest tot berouw, tot opoffering, tot versterving. 5. De eerwaarde rector heeft mij gevraagd om gedurende de uren van de wandeling een jong protestant te begeleiden die zich hier voorbereidt om in de katholieke kerk te worden opgenomen. Arme jongen, wat heb ik een medelijden met hem. Hij is een goede jongen, maar tijdens de 9 beste jaren van zijn leven, hij is nu 18 jaar, werd hij totaal doordrongen van de leer die de protestanten zo goed op hun manier weten te onderrichten. Er is geen enkel vooroordeel tegen de katholieke kerk dat hij niet kent. Er is geen artikel van de gehele ketterse leer waarvan hij niet op de hoogte is. Al geeft zijn gezelschap mij enige afleiding, toch is het voor mij ook van belang dat ik de vinger kan leggen op een ander groot gevaar dat ons geloof in Italië loopt, dat zo belaagd wordt door verschillende sekten. De kinderen van de duisternis behartigen hun belangen met meer overleg dan de kinderen van het licht. Datgene waartoe ik intussen wilde komen is de grote plicht die ik heb God te danken voor de grote gaven van het geloof. Het is voldoende enige uren met een protestant om te gaan om het gehele belang hiervan te begrijpen. Daarom zei steeds zijn lofzang in mijn mond. Ook hiervoor en vooral hiervoor. En wat moet er dan geworden van die arme ongelukkigen die buiten de kerk staan? Medelijden moet men met hen hebben, arme stakkers, en heel veel voor hen bidden en zich uit alle macht en van ganser harte toeleggen op hun bekering. 6. Laten wij denken aan het priesterschap en laten wij er ernstig over denken. Ik ben hier in deze heilige retraite juist met deze bedoeling. Het is een gewichtige taak, de plechtigste handeling van mijn leven. Als ik van de hoogte van deze berg, waarvan ik binnen weinige dagen de top zal bereiken, mij achterwaarts wend om te zien naar de schreden, puntjes, puntjes. Hier eindigen, onvoltooid, de eenvoudige aantekeningen van deze geestelijke oefeningen. Maar hier hielden de heilige indrukken van deze dagen, die zo zegenrijk waren, niet op. Na een tijdsverloop van 8 jaar, ik schrijf in 1912, staan deze indrukken nog helder voor mijn geest.
En mogen de Heer mij deze nooit laten vergeten. Bovenal rijpte toen steeds sterker een levendig verlangen in mijn geest. Een voornemen om mij met mijn gehele wezen over te geven in de handen van Jezus. Dicht bij zijn heilig hart, opdat, wanneer ik mijn eigen ik geheel en al zou afleggen, mijn goddelijke meester op zijn teken over mij als een zeer volgzaam mens, als een nuttiger instrument tot heil, namelijk tot het grote heil van de kerk, zou kunnen beschikken. Niet op plaatsen en op de wijze waaraan mijn eigen liefde de voorkeur zou geven, maar eenvoudigweg blindelings mij overgevend aan de wil van de superieure. Om de retraite voor mij nog nuttiger te maken, kwamen er in de laatste dagen nog zeer gloedvolle redenvoeringen bij, die een van de knapste paters voor ons hield. Wij waren met een tiental wijdelingen uit verschillende landen en van verschillende priestercolleges. Er was onder andere een Florentijn, leerlingen van het Capranica College, een Portugees, Don Nicola Turki, die vroeger, in 1901, mijn medestudent was aan het Romeins seminarie. Een andere priesterkandidaat uit Rome, enzovoorts. Van veel nut was voor mij de dagelijkse oefening van de kruisweg, die wij alle iedere dag in de kapel hielden. Het beurtelings gedurende de maaltijden lezen van het leven van de juist zalig verklaarde Gabriël van de Moeder der Smarten. De avonddienst in de rijke kapel waar het lichaam van de heilige Paulus van het kruis begraven ligt. Het was een novene van Maria ten hemelopneming. En het grote voorbeeld van verheven ernst dat de paters gaven. Ik herinner mij nog de indruk die ik iedere nacht onderging wanneer zij opstonden voor de mette en het geluid van hun voetstappen als zij in hun lang zwart gewaad door de donkere gangen liepen. Maar wat speciaal mijn aandacht trok was de verhevenheid van de christelijke gedenktekenen op die eerbiedwaardige plaats. Vanuit mijn venster aanschouwde ik het Colosseum, het Lateraan en de Via Appia. Vanuit de tuin kon men het Palatijn zien en de Monte Celio, met alle christelijke monumenten die deze heuvel bekronen, de kerk van de heilige Gregorius enzovoort. Naast de plek waar ik verbleef was de basiliek van de heilige Johannes en de heilige Paulus, waarnaar ik iedere avond afdaalde, zoals ik zei, voor de novene van Maria ten hemelopneming. Onder de basiliek in de Clivus Scauri bevindt zich het huis van de martelaren. Naast mijn kamer bevond zich de kamer waar de heilige Paulus van het kruis stierf. Daar oefenden wij ons in de namiddag in het celebreren van de heilige mis. Alles daarboven op die heuvel sprak mij ten slotte van heiligheid, edelmoedigheid en offervaardigheid. O Heer, hoe dank ik u mij voor mijn onmiddellijke voorbereiding tot het priesterschap naar die heilige plaats gezonden te hebben. Op de vooravond van de gelukzalige dag van mijn priesterwijding voldeed de goede pater Aloysius van de Rozenkrans, die de aanstaande priesters terzijde stond en die mij veel bewijzen van welwillendheid gegeven had, aan mijn wens en vergezelde mij bij het bezoek aan enige gewijde plaatsen. Ik begaf mij dus met hem naar de kerk van Sint-Jan van Laterano om in die basiliek te bidden en mijn geloofsbelijdenis te hernieuwen. Toen ging ik de heilige trap op en vandaar ging ik naar de kerk van de heilige Paulus buiten de muren. Wat zei ik die avond aan de Heer bij het graf van de apostel der volkeren? Het geheim van mij voor mij.

De dageraad van het zalige feest van de heilige Laurentius brak aan. Mijn vice-rector, monseigneur Spalverini, kwam mij afhalen aan het klooster. Zwijgend liep ik door de stad. In de kerk van Santa Maria in Monte Santo, op de Piazza del Popolo, voltrok zich de onvergetelijke ceremonie. Alle bijzonderheden van deze gebeurtenis staan mij nog voor de geest. Monseigneur Cepetelli, de provicaris, diende mij het priesterschap toe aan het altaar, assisteerde enige leerlingen van het Caprani College. Toen ik mijn ogen opsloeg nadat alles afgelopen was en ik de eed van trouw aan mijn eigen bisschop had uitgesproken, zag ik de gezegende beeltenis van de Heilige Maagd, waarop ik eerst, ik beken het, niet had gelet, mij als het ware vanaf het altaar toelachen, terwijl zij mij door haar blik een gevoel van zoiets als zoete zielerust, van goedheid en van zegen gaf, alsof zij wilde zeggen dat zij tevreden was, zodat zij mij daarom altijd zou beschermen. Zij wekte tenslotte bij mij een golf van zalige vrede op, die ik nooit meer zou vergeten.

Goten op de Aziatische hunnen. De waker groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Heruulse krijgers sloten zich in de 5e eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoaker, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de magister militum Ricimer, zijn belofte om Odoaker en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoaker, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd. Maar op 4 september 476 zette Odoaker ook de jonge keizer Romulus Augustulus. Wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af. En hij werd zelf koning. En zo hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan. In de geschiedschrijving is het een harde datum. Een belangrijke overgang, maar zij die toen leefden hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er was reeds zeer veel invloed van de barbaren, zoals ze genoemd worden. Ricimer, de machtige legerleider waar we het al over hadden, hij was Germaan, de zoon van een vorst van de Sueven en een Visigotische prinses. En Odoaker liet de Romeinse bestuurlijke instellingen en praktijken intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het Westen naar Byzantium. Met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux, leider, aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol en onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen en uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God?
zou Oudewaker nog hebben uitgebracht.

Waarop Theodorik antwoordde: "Dit heb jij ook mijn mensen aangedaan." Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt, wonderdoener en stichter van de school Clonard in Ierland. Hij werd rond 470 geboren in het zuidoosten van Ierland. Op jonge leeftijd werd hij toevertrouwd aan de zorg van Sint Fortune, die hem volgens de overlevering naar Wales stuurde om zich onder de grote heiligen van dat land verder te bekwamen in heiligheid en goddelijke kennis. Na een langdurig verblijf daar in Wales, volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar, keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerkenstichtend, totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland. In het officie van Sint Finian wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. In de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Leray, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen. Maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten. En kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven. Soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Se pater coslon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, echei pros epuranion agios elaon,

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. U kon zo net de oudste hymne horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe machthebbers, maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk.
Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen, en dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend. Maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Net als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skiet, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek. Zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome. Ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje.
Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte. Pas in de 10e eeuw werd zij standaard gebruikt in de pauselijke kanselarij. Dionysius hield zich ook intensief bezig met de berekening van Pasen, een vraagstuk dat de vroege kerk sterk bezig hield. En die ook in onze tijd in ecumenische dialoog niet onbelangrijk is. Juist in dit werk over de paasberekening gebruikte hij voor het eerst systematisch de jaartelling vanaf de incarnatie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt hij vereerd als heilige. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470.

Op 3 januari stierf de heilige Toedrich. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het bestuur van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Toedrich zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Matier Toedrich en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn.

De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emily in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Kelon, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige ervan.

Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan, dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in 485 opnieuw in zijn ambt, dat hij behield tot aan zijn dood.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk te maken.

Een Buddha Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum. Een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te poneren.

Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe.

In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren.

In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patricier en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden, in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 13e zondag door het jaar. De openingspsalm, die kan u vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 692. En de psalmen, die vindt u terug op bladzijde 776. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God, immers, is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht, en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat Hij ons hoort en neemt ons aan, en leidt ons aan Zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land, waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat Hij ons die Hem tot lof, op de welaangename tijd, de psalmen zingen, straks verblijd, en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. De boom des levens is het kruis van onze Heer. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden, die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in 's Heren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. Des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet, De wind blaast hen weg als kaf. Geen goddeloze houdt stand in het oordeel. Geen zondaar waar vromen bijeen zijn. De Heer immers kent de weg van de vromen. De weg van de zondaars loopt dood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De boom des levens is het kruis van onze Heer. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Waarom zijn de volken rumoerig? Beramen de naties verzet? De heersers der aarde komen in opstand, de machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun boeien verbreken. Hun ketenen werpen wij af. Die woont in de hemel, hij lacht. De Heer drijft de spot met hen. Dan vaart hij uit in zijn gramschap en slaat hen met schrik voor zijn toorn. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij, gij zijt mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel. Schenk u de aarde als eigendom. Breek hun verzet met ijzeren scepter. Sla hen in stukken als potten van klei. Wees nu verstandig, gij vorsten, heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag. Kust hem bevend de voeten. Wekt ge zijn toorn op, dan zijt ge verloren. Snel is zijn woede ontbrand. Gelukkig degenen die hem vereren, hun toevlucht nemen tot hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Gij, Heer, zijt mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Heer, hoe talrijk zijn zij die mij kwellen. Dreigend komen zij op mij af. Overal hoor ik ze roepen. Redding bij God vindt hij niet. Toch zijt gij, Heer, mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Altijd wanneer ik roep tot de Heer, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Veilig kan ik gaan rusten en slapen. Ik zal weer opstaan, want hij staat mij bij. Duizenden vijanden zal ik niet vrezen. Ook al dringen zij wild om mij heen. Heer, richt u op en kom nader. Kom mij te hulp, mijn God. Gij die mijn vijand de kaak verbrijzelt. Gij die de tanden der zondaars breekt. Ja, bij de Heer is redding. Zegen dan, Heer, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, zijt mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Vermaand elkander met alle wijsheid. Uit het boek Nehemia. Toen Sanballat hoorde dat wij bezig waren de muur te herstellen, werd hij toornig en in zijn grote woede hoonde hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en het leger van Samaria zei hij: "Wat zijn die stakkers van Joden toch aan het doen? Zijn zij echt aan het bouwen? Denken ze al aan inwijdingsoffers? Zullen zij er ooit mee klaarkomen? Die verkoolde stenen uit de puinhopen, zullen zij die weer tot leven wekken?" Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei: "Laat ze maar bouwen. Morgen komt er een jakhals en die springt zo een gat in hun stenen muur." Hoor toch, onze God, hoe wij een mikpunt van spot zijn geworden. Laat hun hoon op hun eigen hoofden neerkomen. Stuur ze in ballingschap en geef ze aan uitbuiting prijs. Bedek hun schuld niet en delg hun zonde niet uit voor uw aanschijn. Want ze hebben de bouwers gekrenkt en wij zetten de bouw van de muur voort. De muur kwam over heel de omtrek tot op halve hoogte klaar, want het volk werkte vastberaden door. Toen Sanballat en Tobia, als ook de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van Jeruzalems muur gestaag vorderde en dat de bressen geleidelijk aan gedicht werden, waren ze hevig verontwaardigd. Zij sloten een bondgenootschap om samen Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en stelden een wacht in die dag en nacht de dienst moest doen. Maar de Judeërs klaagden: "De opperlieden kunnen het niet aan. De puinhopen zijn te groot. Wij zijn niet in staat de muur af te bouwen." Onze vijanden zeiden: "Zonder dat zij van iets weten of iets bemerken, moeten wij ze overvallen, ze doden en een einde maken aan het werk." En de Joden die onder hen woonden, drongen er bij ons van alle kanten wel 10 keer op aan: "Kom bij ons terug." Daarom plaatste ik bij de lager gelegen delen van de stad, op de onbeschermde plaatsen achter de muur, het volk, ingedeeld in families en gewapend met zwaarden, speren en bogen. Ik keek rond en richtte vervolgens het woord tot de notabelen, de magistraten en het overige volk: "Wees niet bang voor hen. Denk aan onze grote, ontzagwekkende Heer en strijd voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bezit." Toen onze vijanden vernamen dat wij op de hoogte waren en dat God hun plan verijdeld had, kon ieder zijn werk aan de muur hervatten. Van die dag af werd de arbeid verricht met slechts de helft van mijn mannen. De andere helft betrok de wacht, gepantserd en gewapend, met speren, schilden en bogen, en stelden zich met hun leiders op achter het volk van Juda dat aan de muur bouwde. De opperlieden droegen met de ene hand het materiaal en hielden in de andere hand een speer. De bouwers hadden bij het werk een zwaard aan hun lenden gegord. De bazuinblazer hield ik in mijn buurt en ik zei tot de notabelen, de magistraten en het overige volk: "Het werk is omvangrijk en ligt erg gespreid. Wij zijn over heel de muur verdeeld, op grote afstand van elkaar. Als u dus het signaal van de bazuin hoort, moet u zich bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden." Terwijl de helft van hen met speren de wacht hield, verrichten wij dus het werk, van het krieken van de dag tot aan het eerste licht der sterren. In die tijd gaf ik het volk ook bevel dat ieder met zijn werkvolk in Jeruzalem moest overnachten. Zo waren ze voor ons een wacht in de nacht en een werkploeg overdag. nog ik, nog mijn broers, mijn gevolg of de mannen van de wacht. Niemand van ons was ooit uit de kleren en allen waren steeds met de speer gewapend.

Heer, gij zijt een toevlucht geweest voor de geringen, een houvast voor de armen in nood. De heerlijkheid van de Heer is onze schuts en bescherming. Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat. De heerlijkheid van de Heer is onze schuts en bescherming. Uit de verhandeling van Hilarius, bisschop van Poitiers, gestorven in het jaar 367, over Psalm 122. Wat is er gezegd dat ons reden tot blijdschap geeft? Toch zeker het volgende: wij trekken naar Gods huis. Vandaar onze vreugde. Hier komt onze uitgelatenheid vandaan, omdat er gezegd is dat wij het huis van de Heer moeten binnengaan. Wat het huis van de Heer is, blijkt uit een andere psalm, waar staat: want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar. Voor eeuwig zal ik hier rusten, hier woon ik, dit is mijn keus. En daarmee wordt in elk geval niet bedoeld dit aardse bouwvallige Jeruzalem, maar het vrije en hemelse. Omdat ook dat Jeruzalem Sion heet. Door daar te wonen, het is immers het huis van God, zijn ook wij geen ballingen meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Vandaar onze vreugde als wij horen dat wij op weg zijn naar het huis van de Heer. Om te vermijden dat men in onwetendheid of onzekerheid blijft omtrent dit huis, waar wij volgens de woorden van de psalm naartoe gaan, wordt dan gezegd: nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden. Hiermee verkondigen zij iets ondubbelzinnigs, iets wat niet bepaald onbekend is. Het huis waarop hier wordt gezinspeeld is het zo lang verwachte huis dat door velen uitverkoren is. Want de schrift zegt: één ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. En ergens anders staat: het huis waar gij woont heb ik lief, Heer, de plaats waar uw glorie verwijlt. Dat is dus het zo lang verwachte huis. Het is hetzelfde huis waarover wij met vreugde horen dat zijn grondvesten bestaan uit 12 levende edelstenen. Verder dat die stenen bij het begin van de bouw door Mozes in zijn wetgeving uitgehouwen zijn. Dat ze later bewerkt zijn door de profeten in hun lijden, door de Heer in zijn sterven, door de apostelen in hun marteldood en door de Geest in zijn wonderkracht. Dat zijn de bouwers. Dat zijn hun bouwwerken en dat is de hier bedoelde stad. Dat zijn de voeten die zijn poorten mogen binnentreden, namelijk de wachters aan wie de sleutels van dit huis gegeven zijn. Er staat immers geschreven: ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen. Zalig zijn de voeten van hen die de aard van dit huis verkondigen aan mensen die het niet kennen. Door de profeet worden zij terecht geprezen. Hoe welkom zijn de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen. En opdat men niet zou menen dat dit betrekking heeft op het aardse Jeruzalem, staat er het volgende: Jeruzalem dat gebouwd wordt als een stad. Er staat niet een stad, maar als een stad. De bouw van die aardse stad, het opbouwen van de tempel en het opstellen van de tabernakeltent, is een voorafbeelding van die andere, eeuwige en hemelse stad.
En de bouw van onze hemelse stad moet zich voltrekken door alle eeuwen heen tot aan de voleinding der tijden en door alle geslachten heen. Om die redenen heeft de schrijver het over de bouw van de stad zonder tijdsaanduiding met de woorden: het wordt gebouwd als een stad. En de bouw duurt totdat, zoals de apostel zegt, heel het heidenvolk is binnengegaan en heel Israël gered is. Dat horen we in de brief aan de Romeinen. De kerk is één lichaam. Zij bestaat niet uit een samenvoeging van verschillende lichamen. Er is geen sprake van vereniging van afzonderlijke ledematen tot een vaag geheel of een vormeloze massa. Die eenheid bestaat bij de gratie van de eenheid van geloof, van de vereniging in liefde, van de eensgezindheid in handelen en willen en van de ene gave van het sacrament aan allen. En daarom zijn wij allen één. Daartoe spoort Paulus ons aan met de woorden: ik bezweer u, broeders en zusters, wees één van denken, één in de liefde. Naar de eerste brief, naar de Korintiërs. En dan is bereikt wat er geschreven staat in de Handelingen der Apostelen. De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel. Pas dan zijn wij de stad Gods, het heilige Jeruzalem. Want Jeruzalem wordt gebouwd als stad, tot één geheel aan één gesloten.

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. En loven en prijzen wij God dan samen met het Te Deum Laudamus.

Laat ons bidden. Heer onze God, het woord van Jezus, uw dienaar, roept ons op hem te volgen en niet om te zien naar wat achter ons ligt. Maak ons geschikt voor het rijk Gods, dat wij als trouwe dienaars zijn roep aanhoren en uw wil volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde.

0: aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 5. Uit Psalm 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Tante Blandina liep de binnenplaats op en wuifde met haar reusachtige struisvogelveer. Ik smelt zowat tot een plasje. Wat wordt het hier heet? Ze ging naast Kariline zitten en doopte haar vingers in de warme vijver. Wat heb je daar? Voorzichtig draaide Kariline het kistje om en liet het aan haar tante zien. Haar lichtgroene ogen gingen wijd open. Waar heb je dat gevonden? Van grootmoeder gekregen. Echt? Echt. Ze deed de deksel open en rolde de tekeningen uit voor haar tante. Blandina zuchtte diep. Ze was altijd briljant. Ze droogde haar handen af aan haar omslagdoek en reikte naar de tekening van een villa. Zo briljant. Een enkele traan liep over haar bleke wang, terwijl ze het verouderde vel papyrus met eerbiedige vingers vasthield. Karoline's moeder was 9 jaar jonger geweest dan Blandina. En door alles, misstanden binnen het gezin, waren ze naar elkaar gegroeid. Ze waren meer dan zussen geworden, vriendinnen, familie en een thuis in één. Blandina keek haar nichtje aan en even zag Kariline liefde opwellen in die fletse ogen. Blandina's mond verzachtte en ze streek met haar hand over Karilines krullen, alsof ze Kariline nu pas echt zag als de dochter van haar zus, het kind van haar geliefde Gemina. Even kreeg Kariline hoop. Hoop dat voor één keer de liefde zou blijven, de liefde zou winnen. Maar zoals altijd rimpelden de hoeken van Bladina's fletse groene ogen al vlug weer. Haar mond vormde een strakke lijn en ze trok haar hand terug. Kariline wist dat de oude pijn iedere genegenheid in het hart van haar tante verzwolg. Kariline wist dat haar moeder haar ter wereld had gebracht met veel tranen en bloed en dat haar smartelijk gegil door de hele buurt had gehalmd. Gemina's leed had Blandina geschokt en ze had met afgrijzen toegekeken terwijl het mollige lichaam van de baby haar geliefde zus aan flarden had gescheurd. Vlak na de geboorte had de dierbare vrouw die Blandina het enige ware geluk had geschonken dat ze ooit had gekend, haar dochter in zwakke, trillende armen gehouden en haar mooi genoemd. Zo mooi. Ze had het meisje de naam Kariline Gemina gegeven, haar hoofdje gekust en vervolgens haar zus opgedragen voor het kind te zorgen. Tot slot had ze het kindje met haar laatste krachten verteld dat ze van haar het meest hield van alles op de wereld en dat haar vader ook van haar zou houden zodra hij haar zag. Hij zou meer van haar houden dan ze zich kon voorstellen. En toen had Gemina hen met een zucht verlaten. Ze had Kariline en Blandina door haar dood beide wees gemaakt. Zij het op verschillende manieren. Blandina had haar verteld dat ze naar het lange lijfje van haar kaneelbruine nichtje gestaard, dat levendig spartelde en huilde in de armen van de verpleegster, en wat ze ook voor elkaar waren, welke liefde en goedheid en samenhorigheid hen samen zou moeten binden, de band brak. Ze had niet naar Gemina's dochter gekeken. Ze had de moordenaar van haar zus gezien. Desondanks
had ze haar belofte aan Gemina gehouden. Ze had Karilinee opgevoed, in haar onderhoud voorzien, haar beschermd tegen kwaad, maar haar liefde voor haar nichtje was aangetast door de wetenschap dat ze verantwoordelijk was voor de dood van Gemina. En daardoor had ze nooit helemaal blij kunnen zijn met het bestaan van Karilinee. Karilinee begreep het. Ze begreep het echt. Ze voelde zich ook schuldig en het schuldgevoel dat ze meestal kon wegdrukken, stak de kop op en begroef zijn scherpe klauwen in haar hart. Ze kromp in elkaar. Hoe kon ze het tante Blandina kwalijk nemen dat ze haar verantwoordelijk hield voor de dood van haar zus? Ze was de oorzaak van haar moeders dood geweest. Met pure wilskracht duwde ze het schuldgevoel weg, diep weg en sloot het weer op. Zoals altijd liet het een holle plek achter, een leegte die nergens door werd gevuld. Ze hief een trillende hand om haar tante's wang te strelen. Ze hield enig van u, tante Blandina, dat weet ik gewoon. Blandina's tranen biggelden over haar wang, drupte van haar kin. Ze hield ook van jouw kind, meer dan van wat ook. Karilinee knikte. Dat geloofde ze. Jarenlang had ze gedacht dat de enige mensen ter wereld die van haar konden houden verloren waren. Dat er niemand meer was om haar lief te hebben met de oprechte verbondenheid waar ze naar gesmacht had, sinds ze haar opwachting had gemaakt in deze gebroken wereld. Haar grootouders hadden niet eens de moeite genomen om haar te bezoeken, totdat duidelijk was geworden dat Blandina een kinderloze weduwe zou blijven en Karilinee hun enige kleinkind was. Haar grootvader had haar uiteindelijk laten komen, de wanhopige daad van een man met een uitstervende familielijn. Maar hij duldde haar amper. Niet één keer in al die jaren dat ze hem kende had hij haar wang gekust, haar hand vastgehouden, door haar haar gewoeld. Maar nu wist ze dat haar vader nog leefde, en dat veranderde alles. Op haar sterfbed had haar moeder beloofd dat hij van haar zou houden, en ze zou niet liegen, zeker niet als ze stervende was. Niet als het haar laatste woorden waren. Daar was Karilinee van overtuigd. Haar moeder had tot in het diepste van haar wezen geloofd dat de vader van haar kind van zijn dochter zou houden. En Karilinee geloofde de woorden van haar stervende moeder. Ze rolde de tekeningen voorzichtig op, stopte ze in het kistje en sloot de deksel. Ze was geen weeskind. Ze was niet ongewenst. Ze was niet verlaten. Haar vader zou haar lief hebben. Ze zou hem vinden en het bewijzen. Het duurde 2 dagen totdat het Karilinee weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. Toen Nathema haar arriveerde, trok ze met een zwierig gebaar het laken weg. Prachtig, zei hij. Kushitis. Oud zo te zien. Waar komt het vandaan? Het is van mijn moeder geweest. Karilinee opende het kistje en haalde de tekeningen eruit. Ze heeft er een aantal overgetekend van bestaande gebouwen, maar de meeste zijn haar eigen ontwerp. Nathema haars mond viel open. Van je moeder? Hij trok een papieren rol naar zich toe en bestudeerde hem zorgvuldig, waarbij hij met zijn vingers over de tekening streek. Ze doen me denken aan jouw werk, zei hij tenslotte. Vind je? Hij knikte.
Er is iets in de algemene stijl, die mengeling van goed structuurgevoel en schoonheid. Dat hebben jullie allebei. Hoewel jouw werk verfijnder is, gedetailleerder. Ja, ik heb langer kunnen studeren. Zij stierf toen ze pas 21 was. Caroline draaide aan de linten om haar middel. Ik heb nooit geweten dat ze net zoveel van architectuur hield als ik. Waar heb je deze gevonden? Ik heb ze van mijn grootmoeder gekregen. Dat zal je grootvader niet goedkeuren. Caroline haalde haar schouders op. Heb je nieuws voor me? Nathema haar rolde met zijn ogen. Het is 2 dagen geleden, je moet wel geduld hebben. Caroline had verwacht met gevaar te moeten kampen tijdens de geheime zoektocht naar haar vader. Met moeilijkheden, met bedreigingen zelfs. Je kon tenslotte niet tegen een man als haar grootvader ingaan zonder enige vorm van wraak te ondervinden. Ze begon te beseffen dat niets van dat alles te vergelijken was met vertwijfeld moeten afwachten. Ze wilde tegenwerpingen maken, ze wilde uitvaren tegen Nathema haar vanwege zijn moeizame onderzoek en eisen dat hij een beetje opschoot. Maar voordat ze een woord kon uitbrengen, trok hij een van haar moeders tekeningen naar zich toe en boog zijn hoofd om die van dichtbij te bestuderen. Hij liet zijn vinger eroverheen gaan. Je moeder gebruikte een ongewoon dikke papyrus voor sommige hiervan. Ik vraag me af waarom. Denk je dat dat de kwaliteit van haar werk ten goede kwam? Caroline liet zich niet voor de gek houden. Na jaren van vriendschap doorzag ze Nathema haars overduidelijke poging om haar af te leiden. Aan de andere kant was alles wat met haar moeders werk te maken had een beetje afleiding waard. Ze boog zich over de tekening. En voor het eerst viel haar op wat Nathema haar zo snel had opgemerkt. De papyrus leek uitzonderlijk dik. Dat is vreemd, mompelde ze. Hij grijnsde zelf voldaan. Ze rolde het stuk papyrus op en wuifde ermee naar hem. Het maakt je langzame voortgang niet goed. Zoek een aanwijzing voor me, een spoor, wat dan ook, Nathema haar. Heb geduld, zei hij nog eens. Hij pakte haar hand. Caroline, laten we God om leiding vragen. Net als zij was Nathema haar in het geloof onderwezen door Philippus. Maar hij was een betere leerling geweest. Caroline slaakte een zucht en viel op haar knieën. Nathema haar begon met stilte. Een stilte die zich uitstrekte. Ze wist dat zijn geest een weg zocht naar een ander rijk. Een plaats van vrede. Een koninkrijk waar de zaken van de aarde vervaagden en God alleen bleef. De stilte maakte Caroline onrustig. Haar gedachten raasden door haar hoofd. Ze wilde doorgaan met vragen en God vertellen wat ze wilde. En beter nog, ze wilde opstaan en iets doen. Nathema haar begon zijn gebed met eenvoudige woorden van dankbaarheid. Hij had iets weg van een kind dat zijn moeder een boeketje van onkruid brengt of plakkerige vingertjes liefdevol om zijn vaders nek slaat. Caroline werd rustiger en was zich ervan bewust dat Nathema haars gebed een verfijnder parfum droeg voor God dan alle spisserijen in de winkel. Toen Nathema haar God eindelijk vroeg haar te helpen, drong de tederheid in zijn woorden door tot in haar hart. God, toon uw dochter de weg. U kent het verlangen van haar hart. Verleen haar dat,
als dat uw wil is, en bescherm haar aan alle kanten. Nadat Nathema haar kort daarna was vertrokken, bleef Carilliné nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper. Het vertrek was op de een of andere manier veranderd door Nathemahars aanwezigheid. Veilig geworden. Een toevluchtsoord. Omdat ze nog niet terug wilde naar de vreugdeloze huiskamers van haar grootvader, bekeek ze haar moeders tekeningen nauwkeuriger. Waarom had ze voor enkele tekeningen zulke dikke vellen gebruikt? Het was alsof ze voor elke tekening 2 of 3 stukken papyrus aan elkaar had geplakt. Voorzichtig trok ze aan de rand van een tekening. Vervolgens spleet ze het papperig vel met haar nagel en ze hapte naar adem, ontzet dat ze de papyrus had gescheurd. Maar toen zag ze dat er inderdaad 2 afzonderlijke vellen papyrus aan elkaar waren geplakt. Eerst wilde ze het erbij laten. Ze kon de bibliotheek in Caesarea bezoeken om te ontdekken wat het voordeel was van 2 vellen papier gebruiken zoals haar moeder had gedaan. Maar het viel haar op dat het midden van de tekening nog iets dikker was dan de randen. Carilliné werd door nieuwsgierigheid bevangen. Opnieuw begon ze voorzichtig aan de randen van het vel papyrus te trekken. En het lukte al snel om de 2 vellen van elkaar te scheiden. Het verbaasde haar dat de lijm alleen langs de randen van het vel was aangebracht. Niet meer dan de lengte van een halve vinger dik. Toen ze bij het binnenste gedeelte kwam, lieten de vellen papyrus gemakkelijk los en onthulde een 3de vel. Carilliné hapte naar adem toen ze besefte dat het onverwachte vel in feite een brief was, verstopt in haar moeders tekening in het slimme zakje dat ze had gecreëerd. Met trillende vingers bevrijdde ze de brief en ze begon te lezen. Vie Truvia, je trouwe vriendin, aan mijn lieve Gemina. Groeten uit een heet en vochtig Rome. Wat zou ik graag willen dat je hier was, zodat we ons samen over mijn grootvaders boeken konden buigen om de verdiensten van zijn leer te bespreken. Carilliné verstijfde. Haar moeders vriendin heette Vitruvia, de vrouwelijke versie van... Kon het waar zijn? Was haar moeder bevriend geweest met de kleindochter van de befaamde Vitruvius? De Vitruvius die de schrijver was van de schitterende reeks boeken over architectuur die ooit geschreven was? Met een bonzend hart las Carilliné verder en al gauw raakte ze ervan overtuigd dat de man tegen wie ze meer dan 10 jaar had opgekeken haar familie beter kende dan ze ooit had durven dromen. Een groot deel van Vitruvius' brief betrof de constructie van nieuwe gebouwen en het belang van functionaliteit, schoonheid en stabiliteit. 1 passage echter maakte Carilliné aan het lachen. Ik weet dat mijn grootvader geloofde dat de ontwerpen van de natuur horen te dienen als model voor de juiste verhoudingen. En dat het menselijk lichaam bovenal perfectie in verhoudingen vertoont. Maar als hij mijn jammerlijk smalle borst en weelderige heupen had kunnen zien, had hij zich nog wel eens achter de oren gekrapt over zijn overtuiging dat de proporties van het lichaam een voorbeeld van perfectie zijn. Sinds we elkaar 12 maanden geleden hebben gezien, ben ik dikker geworden en op alle verkeerde plaatsen. Ik kan die punten warm, quadratusbrood waar ik zo dol op ben, maar niet weerstaan.
Jij bent ongetwijfeld nog net zo mooi als altijd. Zo vlug als ze durfde, begon Carilliné de randen van de rollen waarvan de ongewone dikte wees op een nieuwe verborgen brief los te wikken. Ze pulkte de lijm voorzichtig los om het voorblad van de tekening niet te beschadigen en het lukte haar om de brieven los te maken die 25 jaar in hun geheime vak gevangen hadden gezeten. In totaal vond ze er 4, geschreven in Vitruvia's elegante Latijn. De eerste 3 waren grotendeels in dezelfde geest. Vitruvia besprak architectuur, had het over de militaire loopbaan van haar grootvader, droomde van de mogelijkheid dat zij tweeën op een dag als vrouwen hun eigen waardige monumenten konden ontwerpen en bouwen en sprak het verlangen uit om spoedig met haar vriendin te worden herenigd. Carilliné had het gevoel dat ze in een aangrenzende kamer het gesprek van de jonge vrouwen opving. Ze las de woorden steeds opnieuw en deze glimp in haar moeders verborgen leven bezorgde haar een warm gevoel. Vitruvia's brief was anders van toon en duidelijk gehaast geschreven, die 4e brief. Zonder aanhef was ze van wal gestoken. Ik hoop dat onze vriendje dit zonder uitstel in handen kan spelen. Jazeker. Vlucht naar Rome en ik zal doen wat ik kan om je te helpen. De volgende keer dat we elkaar zien, zul je een getrouwde vrouw zijn. Ik kan je het niet kwalijk nemen dat je je hart volgt, gezien wat je allemaal over hem hebt geschreven in je heel lange brief. Egypte zal nu wel met een papyrus tekort te kampen hebben. Is hij een man die jou waard is? Maar ik vrees voor je veiligheid. 1 ding leert iedereen in Rome van kinds af aan. Raak nooit verwikkeld in een ruzie met de heerser van een rijk. Als jouw geliefde zijn koningin mishaagt door met jou te trouwen, is niet te voorspellen op welke wijze ze wraak zal nemen. Ik geloof niet dat je iets zult hebben aan het feit dat zijn moeder een oude en dierbare vriendin van de koningin is. Eerder het tegendeel. Je loopt de kans dat ze zich erger verraden zal voelen door een vriend dan door zomaar een vreemde. Dus alsjeblieft, laat je niet pakken. Kom snel en we zullen samen een paleis bouwen. Ach, jij eens een voorname bibliotheek dan. Ik weet hoeveel je van je boeken houdt. Als je maar komt en veilig bent. Ik schrijf geen namen voor het geval deze brief in de verkeerde handen terechtkomt. Carilliné blies uit. Ze had niet alleen een kostbare blik kunnen werpen in haar moeders leven en hart. Ze had nog een aanwijzing gevonden voor de identiteit van haar vader. Zijn moeder was een oude vriendin van de koningin. Hoeveel beambten in het paleis konden dat beweren? Stellig niet veel. Hij moest minstens 45 zijn, misschien ouder. Als ze deze bijzonderheid eenmaal met Nathemahar had gedeeld, zou het een kwestie van dagen zijn, uren zelf, totdat ze hem vond.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hoofdstuk 6. Mijn tijden zijn in uw hand, uit Psalm 31, vers 16a. Nathemahar trok een donkere wenkbrauw op toen hij Vitruvius' brieven bekeek. Slimme verstopplaats. Zonder jou had ik die brieven nooit gevonden. Jij was degene die de ongewone dikte van de papyrus opmerkte. Carilinee sloeg haar handen ineen. Snap je niet wat dit betekent, Nathemahar? Gewapend met dat stukje informatie zul je mijn vader kunnen vinden. Je kent het Hof van Koesh niet. Iedereen beweert vrienden te zijn met de koningin. Ja, maar niet iedereen kan zeggen dat ze een goede vriend zijn. Nathemahar zuchtte. Een berg goud en je kunt alles zijn wat je maar wilt. Nathemahar. Goed, ik zal doorgaan met zoeken. Alleen, verwacht niet te veel. Het is niet zo makkelijk als jij je voorstelt. Ik moet voorzichtig te werk gaan. Je bent bang dat ik in iets gevaarlijks verwikkeld zal raken. Maar Nathemahar, hoe hachelijk kan het zijn om één man te vinden? Welk schandaal mijn ouders ook veroorzaakt hebben met hun huwelijk, het is allemaal 25 jaar geleden gebeurd. Het zal niemand meer iets kunnen schelen. Carilinee, luister naar Vitruvius' raad. Ook als je besluit om mijn advies in de wind te slaan. Je vader heeft de Kandake woedend gemaakt door zijn besluit werk te maken van je moeder. En ik zal je dit zeggen over onze koningin. Ze is geen vrouw die zoiets vergeet. Hoe lang geleden ook. Denk maar niet dat ze een warme hereniging tussen jou en de man die je verwekt heeft wenst. Carilinee beet op haar lip. Wat haar ouders aan het begin van hun huwelijk uit elkaar had gedreven, dat haar moeder zwanger en alleen naar Caesarea was gestuurd en ieder spoor van haar vader was uitgewist, had evenveel te maken met de Kandake als met haar grootvader. Nathemahar had gelijk. Haar grootvader had niet genoeg invloed aan het hof om alle roddels in verband met het oude schandaal de kop in te drukken. Enkel de koningin had zoveel geheimhouding kunnen arrangeren. Haar mond werd droog. We zullen haar gewoon uit de weg moeten gaan. Daarover zijn we dan eens. En daarom ga ik voorzichtig te werk. Geef me tijd, ik zal discreet naar hem zoeken. Carilinee verborg haar gezicht in haar handen. Een nieuwe gedachte viel haar in en doorboorde haar als een mes. Stel dat ze Nathemahar in gevaar bracht door hem onder druk te zetten, haar vader te vinden. Stel dat Nathemahar door haar smeekbeden in conflict kwam met zijn koningin. Ze keek met een ruk op en pakte zijn hand. Vergeef me, lieve Nathemahar. Natuurlijk moet je discreet zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig en ga zo langzaam te werk als nodig is. Nathemahar keek haar vorsend aan. Er valt niets te vergeven. Ik begrijp hoe dringend het voor je is. Carilinee schudde haar hoofd. Je moet niet luisteren als ik je opjut. Soms spreek ik voordat ik heb nagedacht. Doe wat jij het beste vindt. Ik vertrouw je met mijn hele hart. Boven alles moest ze ervoor zorgen dat haar vriend veilig was. Hij moest zijn welzijn niet op het spel zetten omwille van haar. Nog wilde ze dat hij zijn positie als hoofdschatbewaarder en een van Koesh's belangrijkste beambten in gevaar bracht. Carilinee had zulke beperkingen daarentegen niet. De Kandake was haar koningin niet.
De kleur van haar huid ten spijt was Carilliné een Romeinse. En geen Cushitische koningin zou haar in de weg staan. Niet goed, zei Arcamani, gevolgd door een lang verhaal in het Meroïtisch. Carilliné pikte de woorden belangrijke beambte en op bezoek op. Kan nu niet naar het paleis gaan, zei hij, niet veilig.

Misschien 5. Beambten praten graag. Carilinee liet haar schouders hangen. Ze was al 6 dagen in Koes. Nog eens 5, dan zat ze op 11. Dan had ze nog maar 3 dagen om haar vader te vinden. Zou ze hem in zo'n korte tijd kunnen lokaliseren? Laat me halen zo gauw je kunt, zei ze tegen haar Kamani. Je weet waar je me kunt vinden. Carilinee wreef over haar pijnlijke slapen terwijl de jongen vertrok. Met elke stap liep ze tegen een muur op. Kwam ze weer een onneembare hindernis tegen. Ze zat vast tussen de wil van haar grootvader en de macht van de Kandake en kon niet anders dan wachten. Ondanks alles wat ze wist over haar vader, ondanks het feit dat hij op ditzelfde moment ergens aan het hof werkte, kon ze niet bij hem komen. Ze kon wel gillen. Toen Arkamani's boodschap eindelijk kwam, was Carilinee er klaar voor. Ze had een inlandse tunica gekocht op de markt. Een eenvoudig, rechthoekige stuk geelbruin linnen met een gleuf voor het hoofd. Versierd met verspreid oranje borduursel en korte franjes aan de zoom van de lange rok. Veel vrouwen in Koes droegen alleen een lange rok en sieraden als bedekking. De rest van hun bovenlijf was onbedekt. Boeren droegen nog minder. Carilinee had besloten dat haar nieuwe tunica en goedkope Koeschitische sieraden gemaakt van struisvogel-eierschaal volstonden om onopvallend het hof te betreden. Ze kon zich niet voorstellen dat haar eerste ontmoeting met haar vader of welke ontmoeting met haar vader dan ook zou plaatsvinden terwijl ze niets anders droeg dan een rok. Carilinee trok haar geoliede haar zo strak naar achteren dat haar hoofdhuid er pijn van deed en draaide de krullen in een strakke knot bovenop haar hoofd in een poging er als een geboren Koeschitische uit te zien. De vrouwen van Meroë droegen hun haar vaak kort geknipt, maar sommigen droegen het in een soortgelijk knotje als zij nu in elkaar had geflanst. Met het dunne, ijzeren stokje en het houten pijpje dat ze samen met haar tunica had gekocht, bracht ze kool aan om haar ogen. Ze stopte haar voeten in blauwe leren sandalen die aan de voorkant sloten met een kleurige, met kraaltjes afgezette wreefband en schikte haar mouwband nog 1 keer voordat ze het huis uitglipte. Zoals afgesproken stond Arkamani aan het eind van de laan die naar het huis van haar grootvader leidde op haar te wachten. Ze stopte hem een paar honingcakejes van tante Blandina toe. Hij had ze al in zijn mond voordat ze haar begroeting had uitgesproken. Hoe komen we binnen? Vroeg ze. De stroom meroïtische woorden bleek te ingewikkeld voor haar en ze keek de jongen met toegeknepen ogen aan. Hij grijnsde. Als bediende, honingdame. Ze knikte en volgde hem over het lange pad. Koeschieten zagen er het nut niet van in om hun wegen te plaveien en vonden dat de Romeinen gek waren dat ze zoveel tijd besteden aan de grond waarop ze liepen. Afgezien van een korte stenen weg met hoge stoepen waren de wegen in de stad Meroë landwegen. Tegen de tijd dat ze bij het paleis aankwam, zaten haar voeten onder het stof. 2 grote paleizen beheersten het landschap van Meroë. Het ene werd bewoond door de koning en het andere door de koningin. De koningen van Koes, van wie hun volk geloofde dat ze zonen waren van de god Amon, hadden heerschappij over het complexe godsdienstige leven van hun land. Priesters werkten nauw samen met de koning om de bescherming van hun vele goden te verkrijgen en zich te verzekeren van een goede oogst en gezondheid voor het volk van Koes. Het dagelijkse bestuur van het koninkrijk werd beneden de waardigheid van de koningen geacht. In plaats daarvan was het de koningin moeder die de alledaagse facetten van de regering regelde.
politiek, diplomatie...

Handel en economie waren allemaal onderdeel van de heerschappij van de Kandake. Carilliné wist dat haar grootvaders bemoeienis met Kush de belangen van Rome betrof. Belasting en handel. Daar was niets heiligs aan. Hij had dus niets te maken met de koning. Het paleis waarop hij in zijn geheime gesprek met haar grootmoeder had gedoeld, was ongetwijfeld dat van de Kandake. De hoofdwoning, die het politieke centrum van de koningin was, was een volmaakt vierkant van gele zandsteen dat onder het krachtige zonlicht van Meroë een gouden tint kreeg. Het was bescheiden van formaat, maar had mooie verhoudingen. De ingewikkelde versieringen, olifantenkoppen bovenop de zuilen en uitsnijdingen van krokodillen en vervlochten slangen hadden iets wils, alsof ze bezoekers ervoor wilden waarschuwen dat degene die binnen deze muren regeerde niet bepaald meegaand was. En ze gaven het overigens beschaafde gebouw iets primitiefs. Carilliné slikte. Haar keel was uitgedroogd. Ze moest het hol van de leeuw betreden. En dan, ze had 11 dagen gewacht op dit moment. 11 dagen alleen om deze verboden muren binnen te wandelen. Maar eenmaal binnen kon ze moeilijk op elke man van middelbare leeftijd afstappen en vragen of hij soms haar vader was. Ze zette de gedachte opzij. Had Nathema haar God niet gevraagd om haar te leiden? Ze zou improviseren als de noodzaak zich voordeed. De hoofdingang van het paleis van de Kandake bevond zich aan de zuidkant. Arkamani ging haar voor naar de noordkant van het gebouw, waar ze een klein hek zag dat werd bewaakt door 2 persoonlijke wachters van de Kandake. Het hek dat bestemd was voor de bedienden. In plaats van de soldaten uit de weg te gaan, liep Arkamani vrijpostig op een van hen af. Carilliné hield haar adem in en keek strak naar de grond terwijl Arkamani rap sprak. Tot haar verbijstering wuifde de wachter hen na, een vluchtige blik naar binnen. Carilliné keek Arkamani met open mond aan. Een van je ooms? Hij lachte. Nee, slechts een neef. Ze waren een smalle gang binnengegaan. Kom, deze kant op. Door een reeks lange gangen trok hij haar mee naar een centrale binnenplaats. Ze waste hun voeten met water uit een turquoise bassin dat tegen een muur stond en trokken hun sandalen weer aan. In Rome zouden ze het paleis op blote voeten dienen te betreden. Hier in Meroë waren blote voeten een teken van armoede. Iedereen in het paleis werd verondersteld schoeisel te dragen. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Carilliné. Bedienen. De jonge vrouw staarde naar Carilliné. Ik heb haar nog nooit gezien. Nieuw als een baby, zei Arkamani, haar eerste dag. Opschieten. Anders wordt het haar laatste dag. Neem die gang daar. Carilliné boog haar hoofd en draafde achter Arkamani aan. Wat moet ik met die vijgen doen? Aanbieden aan iedereen die er belangrijk uitziet. De gang leidde naar lange, smalle kamers. De eerste paar vertrekken leken vol mensen. Carilliné probeerde te doen alsof ze hier hoorde en bood vijgen aan verveeld kijkende mannen die wachten op een audiëntie bij de koningin. Ze hield haar kin tegen haar borst gedrukt en haar ogen neergeslagen.
Ook andere bedienden liepen met grote bladen in hun handen rond in de ontvangstkamers. Caroline merkte de eenvoud op van hun kleding en schoenen, waaraan, in tegenstelling tot wat zij aanhad, iedere versiering ontbrak. Ze hoopte dat haar eigen kledingstukken niet zodanig opvielen dat ze eruit gepikt zou worden of verhoord. Maar er gebeurde niets ongewoons. Niemand sloeg alarm of niemand noemde haar een oplichter. Aan de andere kant werd ze ook niet omhelst als een lang verloren dochter. Ze hield haar blad onder de neuzen van meer mannen in een ander smal vertrek en begon zich een dwaas te voelen. Wat had ze eigenlijk verwacht te bereiken door naar het paleis te komen? Ze duwde de vijgen onder de neus van een potige man. In plaats van een vijg te nemen, begon hij in rap meroïtisch tegen haar te schreeuwen en schudde een vinger in haar gezicht. Caroline deed haastig een stap naar achteren. Zenuwachtig als ze was, kon ze zich niet concentreren op wat er werd gezegd en daardoor verstond ze geen woord van wat hij zei. Arkamani schoot haar te hulp en verontschuldigde zich met een buiging. Een buiging tegenover de toornige beambte. Caroline ving genoeg op om op hetzelfde moment te buigen en achteruit te wijken. "Wat heb ik verkeerd gedaan?" piepte ze toen ze veilig in de gang waren. "Je stond te dichtbij," fluisterde Arkamani. "Het is oneerbiedig om te dichtbij te komen. Weet je dan niets, honingdame?" Caroline veegde met de rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en probeerde haar dreunende hart te kalmeren. "Zijn er nog andere regels die ik moet kennen?" "Nooit op iemands tenen morsen." "Ja, dat had ik zelf ook al bedacht. Dank je wel." Ze probeerde het trillen van haar vingers te bedwingen en greep de schaal steviger vast. De volgende deur kwam uit op een bergruimte vol olifantstanden. De volgende kamer was ook een bergruimte en bevatte potten met graan en olijven. Ze kwam bij een andere lange ruimte stampvol hovelingen en ze ging de kamer rond. Dit keer bewaarde ze daarbij zorgvuldig een eerbiedige afstand. Ze bestudeerde de gezichten op zoek naar iets bekends. Iets wat haar deed denken aan wat ze zag als ze in de spiegel keek. Maar niets ongewoons trok haar aandacht. Uiteindelijk kwamen ze aan het eind van de gang, waarachter de zuilenzaal die de Kandake gebruikte als troonzaal zich bevond. Caroline wist dat ze te koste van alles het brandbud van de regering van de koningin moest vermijden. Ze was niet zo dom dat ze riskeerde de aandacht van de Kandake te trekken. Ze keek radeloos naar Arkamani. Niets. Ze was voor niets stiekem het paleis binnengedrongen. Toen zag ze de lage treden die naar een bovenverdieping leidde en gaf Arkamani een teken haar te volgen. Hij schudde zijn hoofd. "Privé," zei hij. Iets aan die trap trok haar aan. Caroline beet op haar lip. Ze kon niet met lege handen vertrekken. Ze haalde diep adem en marcheerde vooruit. "Nee, honingdame." "Blijf je maar," zei ze tegen de jongen. "Ik ben zo terug."

U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria, naar het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 13e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 696, gevolgd door de psalmen bladzijde 780. We zijn opnieuw in de eerste week van het getijdenboek. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 783. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat. Hen die op reis zijn begeleid, en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept de zeeman, vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots der kerk bevrijd, zich van zijn schuld, doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd en onze trouw en dankbaarheid. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Reeds bij het ochtendgloren God zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds bij het ochtendgloren God zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia. Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond: geprezen zij God, alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer, hemelse sferen, boden des Heren, prijst hem. Looft hem, wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem. Loof de Heer, zon en maan, sterren des hemels, prijst hem. Loof de Heer, regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem. Loof de Heer, vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem. Looft hem, nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer. Looft de Heer, ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem. Looft de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem. Loof de Heer, heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem. Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond: geprezen zij God, alleluia. Laat Sions volk zijn koning begroeten, alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Alleluia. Uit het boek Apocalyps. Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning, lof en heerlijkheid, en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft.

Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Christus de Heer is de opgaande zon die geen ondergang kent. Hij is het daglicht dat iedere mens verlicht. Laten we hem prijzen en aanroepen. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Schepper der wereld, dankbaar aanvaarden wij deze dag en wij gedenken uw verrijzenis. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Laat uw Heilige Geest ons leren ook vandaag uw wil te doen. Laat uw wijsheid ons leiden ieder uur van deze dag. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Schenk ons op deze zondag de vreugde van het samen zijn rond de tafel van uw woord en van uw lichaam en bloed. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Heer, wij staan voor u om u te danken voor al uw goede gaven. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Amen.

God, het is uw wil dat wij met uw genade kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. De grote vakantie staat voor de deur. De scholen voor de kinderen of kleinkinderen sluiten hun deuren. En hopelijk vallen de rapporten goed mee. Zo is er een uitspraak van Toon Hermans die ik ooit al eens vertelde op de radio. Een buurvrouw vraagt op de stoep aan een kind: en had je een mooi rapport? En het kind antwoordt: ja, een blauwe in een plastic mapje. En Toon Hermans vermeldde erbij: leven, dat is zien. Leven, dat is horen. Leven, dat is weten dat je niet alleen voor punten bent geboren. Om over na te denken, of als excuus als het rapport niet zo goed is. Vakantie is voor velen eens alles achter ons laten. Al onze dagelijkse verplichtingen, beslommeringen. Ontstressen noemt dat dan met een modern woord. Maar voor een christen betekent dit zeker niet om ook onze christelijke plichten zomaar achterwege te laten. En ik zou zelfs willen zeggen, integendeel. Waarschijnlijk komt er zelfs meer tijd vrij voor het intenser en bewuster beleven van ons christelijke geloof. De vakantie start, velen gaan op reis en ik zocht een aantal tips op voor vakantiegangers. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor degenen die vakantie thuis nemen of kleine uitstappen doen. En zelfs voor degenen die geen vakantie kunnen nemen of zelfs misschien ziek zijn. Je kan uit deze tips altijd wel iets uithalen ter verdieping van je geloof. En het is onze vertrouwde katholieke website Aletheia die reeds verscheidene artikels publiceerde met dergelijke tips. En ik heb er voor jullie een aantal bij elkaar gezocht. Want het is wel nodig. Tijdens de school- en werkperiode is er wel in de gezinnen die dagelijkse drukte, zoals kinderen in school afzetten en afhalen, de muziekschool, de sportvereniging, naar en van het werk rijden en noem maar op. Ook vergaderingen, 's avonds of in de weekenden. Maar ook in christelijke gezinnen, bijeenkomsten in de parochie of in gebedsgroepen enzovoort enzovoort. Er is een drukte, enerzijds, maar anderzijds bestaat er dan wel een tijdsindeling, een dagschema, een structuur in de dag, waarin, hoop ik toch, ook tijd voorzien is voor het dagelijkse gebed en op zijn minst voor de zondagsmis. Maar in die vakantieperiode valt er veel weg van al deze drukte. Er ontstaat meer vrije tijd, minder vergaderingen, ook veelal minder samenkomsten, zoals in de parochie enzovoort. En het gevolg is dan dat onze afspraken met God ook dreigen te verminderen. Terwijl het dan juist een periode kan zijn om ons meer naar Hem te richten. Dus de uitdaging is om te genieten van de nodige ontspanning en rust zonder onze relatie met God los te laten. En daarvoor vond ik een aantal tips. Maar ik stel voor deze uitzending niet te zwaar te maken. En daarom gooi ik er zeer regelmatig een mooie melodie ertussendoor.

En hier komt de eerste tip. Trouw en standvastig in het gebed of als het ware God meenemen in je koffers. Besteed elke dag een moment aan het gebed. Daarbij is zeer belangrijk te pogen hetzelfde moment uit te kiezen elke dag om contact met de Heer te maken en om in zijn aanwezigheid te zijn. Een andere tip in verband met het gebed is een gebedshoekje. Vele overtuigde christelijke gezinnen hebben in huis een dergelijk gebedshoekje om samen te bidden. En als u op vakantie een huisje huurt of gaat kamperen, kunt u daar een klein gebedshoekje maken met een icoon, een kaarsje, een kleine bijbel, een rozenkrans, een kruisje enzovoort. Als u thuis blijft tijdens de vakantie, kan u misschien de gebedshoek iets wat herinrichten, aantrekkelijker maken. Alleszins, wees dus trouw aan deze spirituele afspraak, zelfs als je op reis bent. Zo is er nog een andere tip in verband met gebed. Het reizen op zichzelf nuttig maken. Zo zou normaal de vakantie moeten beginnen op het moment dat we ons huis verlaten. De reis op zichzelf naar een bestemming moet ook al vakantie betekenen. Begin daarom uw reis door eerst de tijd te nemen om de zegen van God te vragen op jullie weg, zodat God te allen tijden jullie reisgenoot is. En er wordt een ander voorbeeld gegeven, zoals tijdens het reizen is het misschien mogelijk in de wagen als gezin samen een gebed te bidden. Zoals de rozenkrans bidden, waarbij elkeen een tientje voorbidt. En dan is er nog een heel bijzondere tip. Eerder wat gericht naar de chauffeur. Als je met de wagen rijdt, dan kom je bijna zeker de files tegen. En dit is hier goed nieuws voor diegenen die soms snel zeggen dat ze geen tijd hebben om te bidden. Ja, files kunnen een prachtige kans zijn, schrijft de auteur, om in heiligheid te groeien. En daarbij komt nog dat die heiligheid kan bevorderd worden door naastenliefde te tonen aan andere automobilisten, ondanks de irritatie die veelal opkomt. Het oefenen van geduld en christelijke naastenliefde is een zeer mooie deugd en soms een zwaar offer, maar offer

Tweede tip. Tijd vinden voor de heilige mis en zeker op zondag of zaterdagavond. En er zullen gemakkelijk excuses zijn om de mis te missen op vakantie. Er zijn zoveel afleidingen. Zijn we bijvoorbeeld bereid om een wandeling aan zee op te geven om op zondagmorgen Gods uitnodiging te beantwoorden? En het antwoord op deze vraag is aan ieder van ons in alle vrijheid. Het is daarom misschien een goed idee om u van tevoren bezig te houden met de tijden van de mis, om het al zo onmiddellijk te kunnen inplannen in het programma van de dag die zal komen. Dan zal u ook niet overkomen als een spelbreker die plots het vastgelegde programma komt verstoren met jouw mis, die er dan nog ergens moet worden tussengeschoven. En ik voeg er eraan toe,

Vandaag, met het mobiele internet op de smartphone, kan je websites opzoeken van parochies waar je op vakantie bent en de uren en missen te weten komen. Zelfs ChatGPT is daarbij een bijzondere grote hulp om het snel te vinden, maar vraagt steeds de link erbij om de juistheid te controleren. En waarom ook niet eens een heilige mis plannen in een weekdag tijdens de vakantie? Het is tenslotte ook een getuigenis. We komen daar straks op terug.

Een derde tip is om je toch spiritueel te voeden tijdens de vakantie. Bijvoorbeeld, als lezen op het strand je passie is, waarom kies je dan niet voor een boek waarmee je je spirituele leven kunt verdiepen? Of als je toch die smartphone moeilijk kan laten liggen, waarom bijvoorbeeld niet luisteren naar christelijke podcasts via je smartphone of zelfs naar Radio Maria, tenminste als internet bereikbaar is, maar vandaag de dag is dat bijna continu. Het kan zelfs tijdens een lange reis in een vliegtuig of een trein, of tijdens een grote voet- of fietstocht als je alleen bent. En het was paus Benedictus XVI die ooit voorstelde, zoals hij het noemde, die kleine bibliotheek welke de Bijbel is met al haar boeken even te gaan opzoeken. En hij vernoemde toen een aantal boeken met actuele thema's, zoals het boek Tobit over huwelijk en gezin, of het boek Esther, waarin de Joodse koningin haar volk van uitroeiing redt door haar geloof en gebed, het boek Rut, die Gods voorzienigheid ervaart, of het boek Job, over het grote probleem van het onschuldig lijden, of het boek Prediker over de zin van het leven en de wereld. En tenslotte bestaat er het boek Hooglied, een prachtig symbolisch gedicht over de liefde tussen mensen. En daarna verwees de paus naar het Nieuwe Testament met de evangelies en de handelingen der apostelen. En paus Benedictus eindigde met: dat lijkt voor de vakantie een mooie bezigheid, een boek uit de Bijbel nemen. Dit is het doel namelijk van de vrije tijd die de Heer ons geeft. En zo is er nog een tip die er nauw bij aansluit in verband met de voeding van onze ziel. Spirituele verdieping zoeken tijdens de vakantietijd. En sommige christelijke gezinnen zoeken tijdens het verlof een combinatie van toeristische uitstappen en spirituele begeleiding. En dit kan dan gebeuren in centra van vele christelijke bewegingen, abdijen, gezinspastorale centra, bedevaartplaatsen enzovoort, waar men als gezin of als koppel of alleenstaand zich enkele dagen kan terugtrekken.

Beste vrienden, we gaan verder met enkele tips voor de christenen die op vakantie trekken deze zomer, of thuis vakantie nemen, en zelfs voor degenen die omwille van omstandigheden niet meer kunnen reizen. Er zijn altijd tips bij die voor ieder van ons bruikbaar zijn. Dus, zo wordt aangeraden trouw en standvastig te blijven in het gebed, of als het ware God mee te nemen in je koffers. Om trouw te blijven aan de heilige mis op zondag of zaterdagavond. En tevens om van de vakantieperiode toch wat tijd te nemen tot spirituele voeding. En er waren verschillende mogelijkheden daartoe. Een vierde tip kunnen we omschrijven als het aanschouwen van Gods schepping. Maak van de vakantie gebruik om weer in contact te komen met de natuur, die we soms vergeten, zeker als we in een stad wonen. De prachtige landschappen en dan die korte momenten, bijvoorbeeld na zonsopgang of voor zonsondergang. Allemaal plekken van verwondering en bezinning, waarin we naast de ontspanning die we zoeken, dan nog eerder vrede en vreugde mogen proeven. En de heilige Bernardus schreef: je zult meer vinden in de bossen dan in boeken. Bomen en rotsen zul je dingen leren die je geen meester je zal vertellen. En inderdaad, het aanschouwen van de natuur kan ons leiden naar het grenzeloze en het oneindige in ons en leidt ons naar God, onze Schepper. En zo past deze tip er ook goed bij. Ook ons lichaam behoort tot die wonderen van de natuur. Het dagelijkse werkritme laat soms weinig ruimte over om naar de behoeften van ons lichaam te luisteren. Vandaar ook dat wat fysische inspanningen als sport of fikse wandelingen en dan nog in die mooie natuur tevens een gezonde geest in een gezond lichaam bezorgen. Of blijf je thuis? Dan kunnen klussen en tuinieren ook een bevredigend gevoel geven. En zeker als het allemaal kan gebeuren samen met anderen. En dan eigenlijk nog meer en nog beter als het in het kader gebeurt van een dienstverlening aan behoeftigen in de samenleving.

En zo komen we bij een volgende tip, heel belangrijk in gezinsverband. Zich oefenen in familiale naastenliefde. Vakanties zijn een speciale tijd om te leren leven in eigen gezin of soms ook met een uitgebreide familie of vrienden. En we weten allemaal dat dit bijzonder veel eisend kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om het dagelijkse leven te delen in harmonie met bijvoorbeeld neven en nichten of vrienden, wier ritme soms zeer verschillend is van het onze. Toch is dit waar de Heer op ons wacht, waar Hij ons oproept tot liefde. En uiteraard op de eerste plaats binnen het eigen gezin. Deze vakantiedagen kunnen daarbij een mooie gelegenheid zijn om vrede te sluiten met degenen die ons soms hebben gekwetst, of die wij gekwetst hebben. Ergens kunnen we ook lezen bij de heilige Benedictus: alle gasten die komen moeten worden ontvangen als Christus, want Hij zelf zal op een dag zeggen: ik had honger en jullie gaven mij te eten. En dan denken we ook aan de barbecues, apero's enzovoort met het gezin, met vrienden. En deze illustreren goed de feestelijke sfeer die kenmerkend is voor een geslaagde vakantie. En of we nu gastheer of gast zijn, we verbinden aan vakanties vaak een dimensie van gastvrijheid. Maar we kunnen daarin nog verder gaan. Zouden christelijke vakanties echter niet ook een tijd zijn waarin we ons laten verrassen door het onverwachte? En zo kan het gaan om familie of vrienden die onverwachts langskomen, of gewoon om een kind dat met een veelbetekenende blik een gezelschapsspel meebrengt, maar dan juist op het moment dat we gewoon eens rustig van onze koffie wilden genieten.

En zo komen we aan onze laatste tip. Maar deze tip is en zou eigenlijk moeten een logisch gevolg zijn van het zo goed mogelijk opvolgen van de vorige tips. En deze tip is getuige zijn, evangeliseren. En daarbij is het belangrijkste om op de eerste plaats gewoon getuigend te zijn door zich als christen te gedragen. Het toont meer over wie we zijn dan als we het met woorden zeggen. En we kennen de spreuk: woorden wekken, voorbeelden strekken. Zo moet bijvoorbeeld een christelijk gezin herkend worden aan de liefde die er heerst en die het uitstraalt. Denken we gewoon aan een gebed voor en na het eten, als we ergens gaan eten. Maar er mag ook wel, als een gelegenheid zich voordoet, een zekere moed zijn om te spreken over het geloof. Maar dat moet spontaan gebeuren, op een heel eenvoudige wijze, zonder arrogantie, in respect tegenover de persoon die we ontmoeten. Altijd met nederigheid, omdat ons geloof een geschenk is dat wij uit vrije wil hebben ontvangen. En misschien zijn wij het duwtje in de rug van een of andere persoon die we ontmoeten, dat God nodig had om die persoon tot hem te brengen of terug te brengen.

Zo, ik denk dat het meer dan voldoende is aan tips voor de vakantieperiode. Genoeg om over na te denken. Trouwens, het is zeker niet de bedoeling dat u ze allemaal onthoudt. Maar er zijn zeker een paar puntjes die blijven hangen en voldoende zijn om in praktijk te brengen. En beste vrienden, we zijn weer al aan het einde van deze uitzending, maar er is toch een grote groep van onze luisteraars die we zeker in deze vakantieperiode niet mogen vergeten. En ik bedoel jullie luisteraars die niet op vakantie kunnen gaan, om welke reden ook. En het is Paus Franciscus die dit ooit in herinnering bracht toen hij zei: de zomer is voor oude en zieke mensen een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. En tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid. Dus, beste vrienden, vergeet hen niet. En voor hen heel in het bijzonder een mooi Marialied.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.
1: Met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Als we voor Jezus kiezen, dan plaatsen wij hem voor al onze andere relaties. Maar met Jezus krijg je je familie en je meest dierbare terug, veel mooier en intiemer dan zonder hem. Jezus maakt alle relaties zo geheel anders. Laten wij het water zegenen en terugdenken aan ons doopsel toen Jezus in ons leven binnenkwam. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Moge Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Hij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de haven schenken van het eeuwig leven. We bidden U, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water, dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, het is uw wil dat wij met uw genade kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het tweede boek van de Koningen. Op zekere dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die bij hem aandrong bij haar brood te komen eten. En iedere keer dat hij in het vervolg daar langskwam, sloeg hij af en ging hij er eten. Zij zei tot haar man: luister eens, ik heb gemerkt dat hij, die vaak bij ons langskomt, een heilige man Gods is. Laten we een kleine bovenkamer voor hem maken met muren en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten. Als hij dan komt bij ons, kan hij daar verblijven. Toen Elisa er dus op een zekere dag weer kwam, betrok hij de bovenkamer

legde er zich te rusten. Hij zei aan Gehazi, zijn knecht, wat zou ze willen dat ik voor haar doe? Gehazi antwoordde, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Toen zei Elisa, roep haar. Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei tot haar, volgend jaar om deze tijd zult gij een zoon omhelzen. Woord van de Heer.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, wij allen die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. Wij zijn immers met hem begraven door de doop in zijn dood, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus is opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want de dood die hij stierf, stierf hij voor de zonde, eens voor altijd. En zijn leven leeft hij voor God. Zo moet ook gij uzelf beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine te drinken geeft, al was het maar een beker koud water, omdat hij mijn leerling is, amen, ik zeg u, hij zal zijn loon zeker niet verliezen. Woord van de Heer.

Het valt niet gemakkelijk leerling van Jezus te zijn. Vroeg of laat zal blijken dat de eisen hiervan zeer ingrijpend zijn. Vroeg of laat zijn omwegen of uitvluchten niet meer mogelijk. Vroeg of laat zal Jezus ons vragen duidelijk voor hem te kiezen. Wanneer dit ogenblik er zal zijn, zal er geen plaats meer zijn voor iemand tussen Jezus en ons. Niemand, nog naaste, nog dierbare, nog vader, nog moeder, nog zoon, nog dochter, of wie dan ook, kunnen meer dan Jezus bemind worden. Er zal niemand meer zijn tussen hem en ons. Maar hij zal overal zijn tussen ons en de anderen. En al die anderen zullen voortaan in hem zijn, zo wonderlijk en zacht. Een dergelijke keuze kunnen wij echter uit onszelf niet maken. Maar daarom is zo'n keuze nog niet onvrij. Ze is de vrijheid zelf. Toch is die keuze niet ons werk alleen. Die keuze zal zich vroeg of laat van binnenuit aan ons opdringen. Onweerstaanbaar, onuitputtelijk. Voor Jezus kiezen is nooit het besluit van een zuiver rationeel procedé. Het is ook nooit de realisatie van onze wilskracht. Kiezen voor Jezus valt samen met de liefde. Het evangelie van deze zondag is hier heel duidelijk over. Wie een ander meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Voortaan moeten wij Jezus voor en boven alle anderen beminnen. En liefde overvalt ons altijd onverwacht. Men kan geen liefde afdwingen. Meestal is men al verliefd voordat men het in de gaten heeft. De liefde huipt ons leven binnen. Dat is zo in elke relatie. En dat is ook zo in onze relatie met Jezus. Hij komt en hij is reeds bij ons thuis, voordat wij het weten. Jezus zal zich vroeg of laat aan ons opdringen. In principe blijft het mogelijk zich hieraan te onttrekken. Je kunt zoveel motieven bedenken om je beleefd te verontschuldigen. Maar dan loop je het risico dat de vreugde voor altijd uit je leven verdwijnt. Het is beter je te laten doen door de liefde van Jezus. Andere liefdes verbleken dan wel, maar het zal niet lang duren voordat je deze liefdes terug zal vinden. Heel anders dan voor je Jezus in je leven toeliet. En al die liefdes zullen zoveel mooier zijn, gelouterd, verlicht en doortrokken door de liefde van Jezus. Niets zal ons nog angst aanjagen, zelfs niet het kruis van Jezus, omdat Jezus zomaar in ons leven binnen is gekomen. Zullen wij ook zijn kruis kunnen omhelzen om te komen waar Hij is. Waar ik ben, daar zal ook mijn leerling zijn, zegt Jezus in Johannes 12, 26. Als de liefde van Jezus in je leven opdaagt, zal alles ondersteboven worden gegooid. De liefde en de welbeminde zullen alles bepalen. Voortaan is Jezus je leven. Sint Paulus zei in zijn brief aan de Galaten: ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Galaten 2:20. Het wordt leven voor leven en liefde voor liefde. Vroeg of laat zal de liefde van Jezus zich zo opdringen aan elke christen. En dan zal elke christen alles verliezen om Christus te winnen. Want in Jezus krijg je alles terug. Heel de wereld behoort hem toe. In hem heb je alles. En zelf wordt je door iedereen als een broer of zus herkend. Als je voor Jezus leeft, wordt je bestaan glashelder. En geheel doorzichtig. Dit is de belofte die Jezus ons naliet in dit evangelie. Wie u opneemt, neemt mij op. Jezus' liefde maakt gelijk. Ik leef niet meer.
Hij is het die leeft in mij.

0: Laten wij bidden tot God onze Vader, die ons in Christus zijn Zoon ten leven heeft gewekt.
1: Voor de gedoopten die één met Christus zijn geworden, dat zij zichzelf beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat ons bidden.

Voor degenen die gastvrijheid verlenen, dat zij dankbaarheid mogen ervaren voor hun dienstbaarheid en voor hen die gastvrijheid ondervinden, dat zij vrede en vreugde brengen daar waar zij onderdak vinden. Laat ons bidden.

Voor degenen die in bejaarden en ziekenhuizen verblijven of thuis verpleegd worden. Dat zij mensen vinden die zich van harte bekommeren om hun lot en dat zij Gods bijstand mogen ervaren. Laat ons bidden.

voor de noodlijdenden in onze gemeenschap, dat zij troost en opbeuring vinden door onze christelijke hulpvaardigheid in ons gebed voor hun welzijn. Laat ons bidden.

Voor de intenties van onze gemeenschap. Voor de intenties van Dirk en Monique. En voor onze overleden broeders en zusters. Dat zij, die in het doopsel met Christus gestorven zijn, met hem voor eeuwig mogen leven. Laat ons bidden.

0: heeft het vlees aangenomen en heeft onder ons gewoond. Eenmaal van de doden verrezen, sterft hij niet meer. Maak ons, zo bidden wij, tot een waardige woning voor hem, dat wij hem op kunnen nemen die gij gezonden hebt, anderen opnemen in zijn naam en de hemelse beloning ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vater.
1: Mogen de Heer dat vooruit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: God, het is uw werk dat de heilige mysteriën voor ons vruchtbaar zijn. We vragen u, verleen dat de bijdrage van ons allen aan deze viering in overeenstemming is met uw goddelijke gaven. Door Christus onze Heer.

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken. Altijd en overal. Zo zeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want gij wilt in ons beminnen wat u welgevallig is in uw Zoon. Door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven, die wij verloren hadden door de zonde van onze ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Zie naar ons die hier op deze eerste dag der week voor u verzameld zijn, om in gemeenschap met heel de kerk dankbaar te vieren dat de Heer uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand vragen wij, stort uw geest nu uit over deze onze haven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij overgeleverd werd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij, zoals hij dat heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. We danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon. En we vragen u met aandrang dat we naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de gehele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Lode en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en die leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk de overleden ouders van Monique en van Dirk en ook hun overleden schoonzus. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid. Laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons alle op in uw liefde. Vader, alle intenties van Monique en Dirk, hun kinderen en kleinkinderen en alle zorgen en intenties die hen ter harte gaan, leggen wij open in uw handen. Vertrouwen wij toe aan het goddelijke hart van uw Zoon door de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Want dan zullen wij met haar, de Maagd en Moeder Gods, met de Heilige Jozef, haar trouwe zuivere bruidegom, met de apostelen en martelaren, met de Heilige Irenaeus en met alle die op deze aarde leefden in uw welbehagen mogen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu aan hebben gegeven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid van zonde vrij worden en beveiligd mogen zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de heerlijke wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één met u, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Gott noch bitten. Heer, laat het offer dat wij op hebben gedragen en de gave die we hebben ontvangen ons nieuw leven schenken. Verenig ons in uw liefde die nooit voorbij gaat. Geef dat we vruchten dragen die blijvend zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met u.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag gaan we in het woord spreekt een psalm bespreken. En we lezen psalm 51, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Batseba. Wees mij genadig, God die liefde is. Uw grenzenloze barmhartigheid wis uit wat ik heb misdaan. Was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Laat blijdschap weer volop mijn deel zijn en laat mijn gebeente, dat door u werd gebroken, gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit.

De 11 eerste versen van Psalm 51 kennen de meeste mensen zeer goed. Zeer zeker zij die het getijdengebed bidden. Want elke vrijdagochtend tijdens de lauden wordt deze psalm gebeden. Heel speciaal op vrijdag, omdat dat de dag is dat we het offer van Jezus Christus gedenken. Het offer van Jezus Christus op het kruis, dat bekend staat als een offer van reiniging. Hij heeft onze zonden gedragen om ze weg te doen, om ze te reinigen, om ze te vergeven. Waarbij Jezus op het einde van zijn kruisoffer durft zeggen, het is volbracht. En net ervoor had Jezus gezegd, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Het gaat dus wel degelijk in deze psalm over de zonde. En zoals we misschien ook weten, elke psalm is een gebed, een lied, een gedicht, is eigenlijk iets dat vanuit het hart kan komen om zich tot God te richten met een vraag. En de vraag hier in Psalm 51 is duidelijk. Het is een vraag om ontferming, een vraag om Gods barmhartigheid te ontvangen. Maar enkel en alleen maar nadat men erkent dat men zondig is. En laat nu daar net de moeilijkheid liggen. Onze erkenning van schuld. En van vele zaken die wij misschien doen in ons leven, zeggen wij, maar dat is allemaal niet fout. En toch staat er geschreven in vers 6 van de psalm, ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. God kent de harten. Hij ziet ons. En hij weet, hij is de enige trouwens, die echt weet wat het goede en wat het kwade is. Hij zelf is natuurlijk het goede. En hij wenst dat wij kiezen voor dat goede. Maar soms laten wij ons eigen belang primeren. En dan kiezen wij voor het kwade en niet het goede. En kunnen we iets zondig doen? Zelfs iets dat misschien menselijkerwijze niet zondig is, kan nog altijd in de ogen van God fout zijn. Omdat hij, laten we het gewoon simpel zeggen, het volledige plaatje kent. Maar het vraagt al een heel groot vertrouwen om van God te aanvaarden dat er iets fout is, wat wij misschien menselijkerwijze niet altijd voor het fout zien. En het omgekeerde geldt ook. Wat wij als mensen misschien soms als fout zien, is in Gods ogen misschien niet fout. En zo zien we dat wij in de eerste plaats Gods wet moeten volgen. En als we dat niet doen, dan kunnen we altijd terugkeren tot God als we erkennen dat we klein zijn en zondig om van God de barmhartigheid te ontvangen. Wel, hetzelfde geldt voor David, aan wie deze psalm wordt toegeschreven. Want zo lazen we in de eerste en de tweede vers. Een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was na Davids omgang met Bathsheba. David had gezondigd. Hij had overspel gepleegd. In de ogen van God een zware zonde. En misschien was David gewoon zwak geweest, maar het neemt niet weg dat hij zich moest bekeren. En hij zal erkennen dat hij schuld heeft, want zo zegt hij het zelf. Wis uit wat ik heb misdaan. Ik beken. Ik heb mij misdragen. En dat is de eerste erkenning die wij als mensen kunnen doen tegenover God om de barmhartigheid te ontvangen. Maar pas op, hiermee nodigt God ons niet uit om alleen maar negatief te zijn. En dat zien we ook in de psalm. David is niet negatief. Hij richt zich in vertrouwen nu reeds op de goddelijke barmhartigheid. En natuurlijk, hij ziet zijn zonde voor zich, maar hij rekent vanaf het begin op Gods barmhartigheid. Want zo zegt hij, zijn allereerste woorden, wees mij genadig, God die liefde is.
Zelfs David zegt al wat we voornamelijk in het Nieuwe Testament zullen erkennen, dat God liefde is. In het Oude Testament had men de wet, had men de profeten, en in die wet en profeten komt heel vaak naar voren dat God een strenge God is, een rechtvaardige God. En dat is natuurlijk waar en zal niet weggaan. Maar het is voornamelijk in de openbaring die Jezus Christus brengt, God zelf die mens is geworden, dat we Gods barmhartigheid leren kennen. Ja, de mens is afgedwaald van God, maar wordt terug gericht op de weg naar God toe, dankzij het voorbeeld dat Jezus Christus heeft gegeven. Maar hiervoor moeten we vooral Gods gedachten volgen en niet alleen de menselijke gedachten. En nogmaals, David erkent dat. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. David erkent de suprematie, zeg maar, van het woord van God, van de goddelijke openbaring. En hij vraagt reiniging. De erkenning van de eigen zondigheid is niet iets negatiefs, is niet iets zwarts, iets donkers, maar het geeft vertrouwen in het goede. Het geeft vertrouwen in de reiniging komende van God alleen. De fariseeën zullen in het Nieuwe Testament er moeite mee hebben dat Jezus durft zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar natuurlijk, Jezus kan dat zeggen, want hij is God, die mens wordt om de mens terug naar God te brengen. En hij kan zonden vergeven, hij is het antwoord op de psalm die David vandaag tot God richt. En die wij elke dag opnieuw tot God zouden moeten richten. Niet omdat het negatief klinkt, maar in tegendeel, het spreekt ons vertrouwen uit. En wat vraagt David nog in de psalm? Hij vraagt om gereinigd te worden. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. We gaan even stoppen bij het woord hyssop. Hyssop is een plant dat sinds de oudheid gebruikt werd voor de reiniging. Het is een plant dat een zekere substantie bevat die rein maakt. In de Bijbel komt het woord hyssop 12 keer voor. 10 keer in het Oude Testament en 2 keer in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament wordt het altijd gebruikt om een reinigingsritueel voor te stellen. Er wordt altijd gevraagd bij de reiniging van iets om er hyssop in te doen. Water werd gevraagd en hyssop. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen in het boek Leviticus, hoofdstuk 14, vers 4. Laat de priester voor degene die gereinigd wil worden 2 levende, reine vogels halen en cederhout, karmozijn en hyssop. Hyssop werd toen altijd gebruikt dus voor reinigingsrituelen. 5 keer komt het voor in het boek Leviticus, waar de wet voorschrijft wat men moet doen om gereinigd te worden. In het Nieuwe Testament komen we het woord ook tegen. En in het evangelie zelfs maar 1 keer. En dat is in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 19, vers 29. Dit is tijdens de lijdensweg van Jezus Christus op het kruis. Er staat geschreven, er stond daar een kruik met zure wijn, ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Jezus Christus, hangende op het kruis, zegt, ik heb dorst. En er wordt hem wijn aangeboden, zure wijn, maar ze steken die op een hyssopstengel. We zien hier onmiddellijk het verband met die reinigingsrituelen. Dat wil zeggen dat het ware reinigingsritueel uitgevoerd wordt door Jezus Christus op het kruis. En het is het bloed van Christus dat ons echt rein maakt. Bij David in de psalm is dat dus eigenlijk
nog voor de kruisdood van Jezus Christus als een ware reiniging. David rekent op de goddelijke barmhartigheid, op God die tussenkomt om ons rein te maken. En hij is de enige die dat kan. David vertrouwt daar reeds op. En daarom herhalen we dat Psalm 51 voornamelijk een gebed is, rekenend op de goddelijke barmhartigheid, een gebed dus van vertrouwen op God. Niet van negativiteit over onszelf, maar wel van erkenning van onze eigen kleinheid om uit te kijken naar de grootheid die God aan ons wil geven in zijn barmhartigheid. De laatste vers die we hebben gelezen: wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit. Elke mens heeft zonde begaan. Elke mens doet wel eens iets fout. En misschien zijn dat niet altijd de grootste criminele feiten. Maar de erkenning dat we kleine mens zijn en het grote vertrouwen dat we hebben op Gods barmhartigheid die ons witter maakt dan sneeuw en die ons reinigt met hyssop, wel dat vertrouwen, dat moeten wij in ons hart dragen. En vandaag worden we uitgenodigd tot dat vertrouwen. En we herhalen nog even deze mooie psalmversen. Psalm 51, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Bathseba. Wees mij genadig, God die liefde is. U, grenzenloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb misdaan, was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laat blijdschap weer volop mijn deel zijn en laat mijn gebeente, dat door u werd gebroken, gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw helemaal live verbonden mogen zijn met de Heilige Vader. We gaan samen om 12 uur... en ook met de mensen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein, ondanks deze warme temperaturen ook daar in Rome, het Angelus bidden. En dat volgend op de intense dagen die de paus heeft beleefd samen met het college der kardinalen na het buitengewone consistorie dat werd georganiseerd van 26 tot 27 juni. Alvorens wij ons met hem verbonden mogen weten, gaan wij samen het middaggebed van de kerk bidden op deze 13e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen. Die u kan terugvinden op bladzijde 784. Bladzijde 784 zijn in de eerste week van het getijdenboek opnieuw. En de korte schriftlezing vindt u onderaan bladzijde 786. Daarop volgend dus korte schriftlezing 786. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het de zonen van Aaron, eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het de dienaren van de Heer, eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht, de hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer, de vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. En laat ons bidden. God, het is uw wil dat wij met uw genade kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd zijn wij ondertussen helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein. Samen met de pelgrims die zich hebben verzameld op deze 13e zondag door het jaar. Vlak voor het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, dat wij zullen vieren. Wat ook echt een beetje het feest van de paus is, zeg maar. Als opvolger van de heilige apostel Petrus, alle ogen gericht op de bovenste verdieping van het apostolische paleis, waar het banier met het wapenschild van de paus het raam indiqueert waar hij zo meteen samen met ons het Angelus zal bidden. Voorafgaand horen wij een korte meditatie op de lezing uit het Heilige Evangelie dat we vandaag mochten horen. En daar komt de Heilige Vader. We gaan luisteren naar zijn woorden.
0: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare.
2: Ook in het evangelie van vandaag luisteren wij naar enkele onderrichtingen die ons gegeven worden door Jezus om te leven als getuigen van zijn koninkrijk, waarbij het niet gaat over enkele daden enkel aan de buitenzijde, maar waar het werkelijk gaat over een liefdevolle relatie met hem in onszelf.
0: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me.
2: En om vrucht te kunnen dragen, vraagt de liefde ons drie dingen.
0: Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole.
2: De onthechting. En Jezus die vraagt ons ten eerste dus, zoals hij zegt, hij die zijn vader en moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Hij die zijn of haar zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En dit gebeurt, dit wordt uitgesproken op het moment dat de apostelen zullen uitgezonden worden op missie. En de Heer wil hen bevrijden van alle banden. Maar in werkelijkheid om zich als het ware te kunnen binden aan datgene wat meer belangrijk is. Om volheid van leven te vinden, dankzij de liefde die Christus hen schenkt. Ook dankzij deze liefde kunnen wij zelf op volle wijze het verlaten van het huis van onze ouders kunnen ervaren om zo de huwelijksrelatie aan te gaan. De huwelijksband. Laten we ook denken aan het opgroeien van de kinderen, waarbij ze worden geholpen om
3: gelukkige
2: personen te worden die op weg kunnen gaan met hun eigen talenten, met hun eigen mogelijkheden en om hun eigen keuzes te kunnen maken. Zoals de heilige Augustinus het ook zegt, het is pijnlijk de afstand van diegene die men bemint, maar ook de zaaier moet afstand nemen van datgene wat hij heeft gezaaid. Dit verlies van deze zaadjes die in de aarde worden geworpen, is nodig om ze te laten opbloeien. En in die zin is de liefde dus inderdaad ook een verlies. Iets wat zich misschien soms moeilijk laat begrijpen, in bijzonder in een wereld die elke zin van onthechting daarin verloren is en die zo gehecht is aan het bezitten. De liefde echter draagt vrucht enkel wanneer ze wordt gegeven. Wanneer wij bereid zijn om een beetje van ons eigen te verliezen, om ruimte te maken voor de ander, om een beetje tijd te verliezen, om een vriend te beluisteren, om een beetje van ons comfort te verliezen, om iemand die in een minder goede situatie is te helpen en te delen. Wie het leven enkel behandelt als behorend aan zichzelf, zo zegt het evangelie, zal het in werkelijkheid verliezen. Omdat het zich niet opent naar de vreugde van de liefde en dus steriel wordt. En daarom nodigt Jezus ons uit om het kruis te omhelzen. Om onszelf als het ware op te offeren. Want hij die zichzelf nog nooit heeft gegeven, kan ook deze volheid in leven niet ontvangen. Op dezelfde wijze leven we in de logica van het geven in onze eigen relaties. En ook het verwelkomen van anderen is daarbij belangrijk. De liefde vraagt ons om onszelf voorbij te gaan, om ons te schenken aan de ander.
4: Ave
0: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos.
1: En we horen hier de Heilige Vader in het bijzondere aandacht vragen voor alle slachtoffers die gevallen zijn omwille van de vreselijke aardbeving die Venezuela heeft getroffen.
0: Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares.
1: En drukt daarbij ook zijn spirituele nabijheid uit aan een ieder die getroffen is door deze vreselijke ramp.
0: Manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad
1: en zijn dankbaarheid aan zoveel die hulp bieden en hulp verlenend zijn in deze situatie van nood. Hartelijke groetjes ook aan alle pelgrims, alle Romeinen en alle andere pelgrims uit verschillende landen afkomstig. En dat ondanks deze hitte.
0: De la diocesi de Kumba in Camerun.
1: Dankbaar dat u met zoveel bent gekomen, ondanks deze hitte, zo zei de Heilige Vader. En dan natuurlijk ook begroeting van bijzondere groepen, de gelovigen uit Kumba in Cameroen, ook uit andere landen afkomstig. De jonge religieuzen van de Camelianen. Ook de groep uit Priororo Gargallo, Avola en Bari.
0: Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: En zoals u kon horen ook nog een verwijzing naar het hoogfeest dat wij zullen vieren morgen van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En de paus die begroeten ook nog de scouts uit Rovereto, de jongeren van Maestrino uit Padova, die hun vormsel hebben ontvangen, ook hun eerste communie hebben gedaan. En zo zien we dus weer heel wat blije gezichten op het Sint-Pietersplein. Het is een kort moment, maar ja, als je op een zondag in Rome bent, dan wil je dat niet gemist hebben. Zeker als je daar bent als pelgrim. Een moment van verbondenheid, van luisteren naar de Heilige Vader. En echt ook het beleven van, ja, het katholieke, zeg maar. Die vaderlijke, kinderlijke relatie, als het ware, te ervaren met de Heilige Vader. Dat is toch een bijzonder element. En dat eigenlijk voor iedereen gratis mogelijk is. Ook die generale audienties natuurlijk die gehouden worden bijvoorbeeld op woensdag zijn zo'n momenten waarop dat iedere week mogelijk is. Behalve als de Heilige Vader natuurlijk niet in Vaticaanstad is of in de periode van vakantie. En

We vragen ons ook een beetje af wanneer dat zal zijn. Dat is nog niet officieel bekendgemaakt. Normaal gezien is het zo dat vanaf 1 juli, zeg maar, het een moment is van de vakantie voor de Heilige Vader. Maar we weten dat op 4 juli de paus naar Lampedusa zal afreizen voor een pastoraal bezoek. Ja, dat is dus opnieuw werken, als men het zo mag noemen, voor de Heilige Vader. Gaat hij daarna vakantieperiode inlassen? Naar alle waarschijnlijkheid zal hij naar Castel Gandolfo afreizen. We wachten het een beetje af. En zullen u daarover berichten eens dat het zover is en dat erover wordt gecommuniceerd. Want, zoals ik al zei daarnet, pittige dagen in het Vaticaan met 187 kardinalen waren ze die zich verzamelden rond de Heilige Vader voor het buitengewoon consistorie. Daar hoort u morgen meer over tijdens Radio Vaticaan om 17:30. Daar gaan we onder meer de toespraken van de paus kunnen laten horen, als ook de homilie bij het openen van dit buitengewoon consistorie met de heilige mis in de Sint-Pietersbasiliek. En de kardinalen die hebben dus in 4 sessies nagedacht over enkele thema's, vooral gericht naar het begrijpen van de wereld, namelijk een analyse te maken van in welke tijd leven wij nu, om te zien wat de Heilige Geest aan de kerk wil zeggen in deze tijd. Zo zei de paus ook in zijn openingsrede, die zeer mooi was. Hij sprak daarbij echt uit dat hij nood heeft aan hun steun. Dat het nodig is dat ze dat heel expliciet doen en zelfs publiek. Met andere woorden, om dus de zaken die men wil communiceren aan de Heilige Vader, zij het punten van kritiek of vragen of wat dan ook, dat ze zeker aan hem worden gericht en niet worden in media en dergelijke meer door Vatican Watchers worden uitgespeeld. Dat heeft hij natuurlijk niet letterlijk gezegd, maar dat is iets dat jammer genoeg vaak gebeurt. We hebben nu bijvoorbeeld ook gezien dat eigenlijk gevraagd werd aan alle kardinalen om niet te spreken met de media, op geen enkele wijze, over de inhoud van het consistorie, maar dat het dan toch op een of andere manier gebeurt. Of men beweert toch dat men dan in gesprek kan gaan met iemand die daaraan bezig was en die dan toch een beetje informatie geeft over wat er aan de binnenkant, zeg maar, gebeurt. Wat niet de bedoeling is. Er zijn een aantal publieke momenten geweest. Onder andere de opening, als ook dus de heilige mis. Daar hebben we enkele beelden van gezien. En dan ook het besluit. En ook het Vaticaan heeft daar met een aantal berichtgevingen over gecommuniceerd. En dus wij gaan ons daarop concentreren. Morgen om 17:30 tijdens Radio Vaticaan gaan we daar zeker bij stilstaan. Dan krijgt u een beetje meer informatie over waarover de kardinalen hebben gesproken. En dat gebaseerd is op de informatie van de officiële kanalen. Zo, dierbare luisteraars, wij wensen u van ganser harte een zeer gezegende zondag toe. Hopelijk zullen in de komende dagen die temperaturen wat gaan dalen. Maar vandaag belooft nog een warme dag te worden. Dus zeker genoeg drinken en de nodige voorzichtigheid proberen aan de dag te brengen. De pelgrims die zijn ondertussen ook hun eigen weg verder aan het zoeken. Een grote stroom mensen zie ik hier binnengaan in de Sint-Pietersbasiliek, terwijl de klokken van de campanile te horen zijn. En dat is voor ons signaal om er tussenuit te gaan. Althans, voor nu. U kan zo meteen samen met ons het rozenhoedje bidden. Gevolgd door het programma De Kerkleraars om 1:00.
u gebracht door mijn collega Nele, waar we het hebben over de heilige Petrus Canisius. Dat is voor 1 uur. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

0: Radio Maria.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de rozenkrans te bidden. We zijn hiervoor verbonden met een gezin uit Schilde. En wij bidden en mediteren vanavond de droevige mysteries.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons, Heere, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
3: Schenk alle zielen in de hemel, voor al diegenen
2: die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. De vijf droevige mysteries bieden wij vandaag voor de intenties van Paus Leo, voor de zielen van het vage vuur en we bieden ook voor alle gezinnen. Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons, Heere, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals in het begin en nu en altijd en in eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Mijn Jezus, vergeef ons onze
3: zonden. Doe het ons voor het u van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vrouw, geef u waar mag jij het meest voor u geven.
2: Het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die u vormen, jij hebt het meest nodig hebben.
2: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen en eeuwen. Amen.
2: Mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die van Martië het meest nodig hebben. Het vijfde droevige mysterie, de kruisiging en dood van Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze kontreien en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contra-reformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden en speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige Pater Petrus Faber, een van de eerste Jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven."
In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus, gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de jezuïetenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn

was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was Obone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerden als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswaken en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerdere oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit:
Beter gebed samen met waarheid en aalmoezen samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoezen redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel, zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde, juist voor zachtheid en vriendelijkheid.
Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. Hij schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolas van Floe. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord, kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Of een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen.
De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Carthuizen of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Carthuizer mystici: Johan Lansperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolaas von Hesche, of Hessius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden, vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voorbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later

geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die u in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit 3 delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaias gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in dit sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles is. Het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God, die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden. En inderdaad is.

Het is waar, soms torent hij. Slaat en straft hij de zondaar. Maar juist daardoor toont hij zich als de beste vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt hij en hij geestelt elke zoon die hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht. Als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren. En opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trente. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren, naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerst de hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597,
maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar, waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige Jezuïte-provincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In de muziekuitzending van vandaag gaan we luisteren naar liederen om tot rust te komen. Liederen om te mediteren over Gods liefde voor ons. Liederen die rust kunnen brengen in ons hart. En we starten met het heel mooie lied van Diana Trout en Hillside Recording. Zij zingen een prachtig lied dat de titel heeft Quiet, Still. En de zangeres, Diana Trout, zingt het volgende. Daar gaan we weer. Mijn gedachten racen en ik schijn niet te kunnen winnen. Al die gekke gedachten en gevoelens, het is alsof het nooit eindigt. Totdat ik uw stem door mijn lawaai hoor. Totdat uw stem door mijn lawaai breekt. En ik weet dat ik niet alleen ben. Ik ben niet alleen. U zult mijn gevechten vechten als ik maar stil ben. Waarom zou ik blijven rennen als u hier bent? Ik zal gewoon stil zijn. Ik laat u spreken door de stilte. Hier ben ik. Ik verstop me niet meer. U bent in dit moment hier. Ik zal er niet tegen vechten. Ik zal stil zijn. Dit is Diana Trout met het lied Quiet.

En om tot rust te komen, beste luisteraars, is zelfs gewoon de naam Jezus vernoemen iets dat ons kan helpen om die rust te vinden. En de Emmanuelgemeenschap, beste luisteraars, wel, die heeft een lied dat de titel draagt Jezus. En zij zingen gewoon de naam Jezus. We gaan dus luisteren naar dit mooi meditatief lied van de Emmanuelgemeenschap dat als titel heeft Jésus.

En ook de groep Sela heeft verschillende liederen die ons kunnen helpen om te mediteren, om tot rust te komen. En een van die liederen draagt de titel Hier is rust.

En de zanger Fernando Ortega heeft ook een heel mooi lied tot Jezus. Give me Jesus. Geef me Jezus.

We hebben daar juist al kunnen luisteren naar een lied waar we enkel de naam Jezus aan roepen. En het volgende lied, beste luisteraars, is in meerdere talen gezongen. Ze zeggen eigenlijk één zin. Jezus, ik geloof. In verschillende talen. Het komt van Figli del Divino Amore en de titel van het lied is Jesus, I Believe. Jezus, ik geloof.

En ook bij Hillsong zijn er verschillende liederen die ons kunnen helpen om tot rust te komen, om Jezus centraal te stellen in ons hart en om zo een innerlijke rust te vinden. En een van die liederen die gaan we vandaag beluisteren, beste luisteraars, draagt de titel Remembrance.

De katholieke Franse groep Glorious, die hebben een Engelstalig lied vertaald, Holy Forever van Chris Tomlin. En ze hebben daar een heel meditatief lied van gemaakt. À jamais, tu es saint. Voor altijd bent u heilig.

En Remco Hackert, beste luisteraars, die heeft een iets traditioneler lied een beetje in een modern jasje gestoken. Het is een mooie tekst, u kent het wellicht. De titel van het lied is Heer, ik kom tot u. En het wordt dus gezongen door Remco Hackert.

En dan gaan we, beste luisteraars, deze muziekaflevering afsluiten. Aflevering waar we hebben kunnen luisteren naar liederen die rust in ons hart kunnen brengen en ons dichter bij Jezus brengen. We sluiten af met een zeer mooi lied van de familie Mariens. I love you, Lord. Ik hou van u, Heer. Beste luisteraars, tot volgende week.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus Christus zijn leven voor ons heeft gegeven op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van

verdrietige lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 5. Uit Psalm 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Tante Blandina liep de binnenplaats op en wuifde met haar reusachtige struisvogelveer. Ik smelt zowat tot een plasje. Wat wordt het hier heet? Ze ging naast Kariline zitten en doopte haar vingers in de warme vijver. Wat heb je daar? Voorzichtig draaide Kariline het kistje om en liet het aan haar tante zien. Haar lichtgroene ogen gingen wijd open. Waar heb je dat gevonden? Van grootmoeder gekregen. Echt? Echt. Ze deed de deksel open en rolde de tekeningen uit voor haar tante. Blandina zuchtte diep. Ze was altijd briljant. Ze droogde haar handen af aan haar omslagdoek en reikte naar de tekening van een villa. Zo briljant. Een enkele traan liep over haar bleke wang, terwijl ze het verouderde vel papyrus met eerbiedige vingers vasthield. Karine's moeder was 9 jaar jonger geweest dan Blandina. En door alles, misstanden binnen het gezin, waren ze naar elkaar gegroeid. Ze waren meer dan zussen geworden, vriendinnen, familie en een thuis in één. Blandina keek haar nichtje aan en even zag Kariline liefde opwellen in die fletse ogen. Blandina's mond verzachtte en ze streek met haar hand over Kariline's krullen, alsof ze Kariline nu pas echt zag als de dochter van haar zus, het kind van haar geliefde Gemina. Even kreeg Kariline hoop. Hoop dat voor één keer de liefde zou blijven, de liefde zou winnen. Maar zoals altijd rimpelden de hoeken van Bladina's fletse groene ogen al vlug weer. Haar mond vormde een strakke lijn en ze trok haar hand terug. Kariline wist dat de oude pijn iedere genegenheid in het hart van haar tante verzwolg. Kariline wist dat haar moeder haar ter wereld had gebracht met veel tranen en bloed en dat haar smartelijk gegil door de hele buur had gehalmd. Gemina's leed had Blandina geschokt en ze had met afgrijzen toegekeken terwijl het mollige lichaam van de baby haar geliefde zus aan flarden had gescheurd. Vlak na de geboorte had de dierbare vrouw die Blandina het enige ware geluk had geschonken dat ze ooit had gekend, haar dochter in zwakke, trillende armen gehouden en haar mooi genoemd. Zo mooi. Ze had het meisje de naam Kariline Gemina gegeven, haar hoofdje gekust en vervolgens haar zus opgedragen voor het kind te zorgen. Tot slot had ze het kindje met haar laatste krachten verteld dat ze van haar het meest hield van alles op de wereld en dat haar vader ook van haar zou houden zodra hij haar zag. Hij zou meer van haar houden dan ze zich kon voorstellen. En toen had Gemina hen met een zucht verlaten. Ze had Kariline en Blandina door haar dood beide wees gemaakt. Zij het op verschillende manieren. Blandina had haar verteld dat ze naar het lange lijfje van haar kaneelbruine nichtje gestaard, dat levendig spartelde en huilde in de armen van de verpleegster, en wat ze ook voor elkaar waren, welke liefde en goedheid en samenhorigheid hen samen zou moeten binden, de band brak. Ze had niet naar Gemina's dochter gekeken. Ze had de moordenaar van haar zus gezien. Desondanks
had ze haar belofte aan Gemina gehouden. Ze had Carilinee opgevoed, in haar onderhoud voorzien, haar beschermd tegen kwaad, maar haar liefde voor haar nichtje was aangetast door de wetenschap dat ze verantwoordelijk was voor de dood van Gemina. En daardoor had ze nooit helemaal blij kunnen zijn met het bestaan van Carilinee. Carilinee begreep het. Ze begreep het echt. Ze voelde zich ook schuldig en het schuldgevoel dat ze meestal kon wegdrukken, stak de kop op en begroef zijn scherpe klauwen in haar hart. Ze kromp in elkaar. Hoe kon ze het tante Blandina kwalijk nemen dat ze haar verantwoordelijk hield voor de dood van haar zus? Ze was de oorzaak van haar moeders dood geweest. Met pure wilskracht duwde ze het schuldgevoel weg, diep weg en sloot het weer op. Zoals altijd liet het een holle plek achter, een leegte die nergens door werd gevuld. Ze hief een trillende hand om haar tantes wang te strelen. Ze hield enig van u, tante Blandina, dat weet ik gewoon. Blandina's tranen biggelden over haar wang, drupten van haar kin. Ze hield ook van jou, kind, meer dan van wat ook. Carilinee knikte. Dat geloofde ze. Jarenlang had ze gedacht dat de enige mensen ter wereld die van haar konden houden verloren waren. Dat er niemand meer was om haar lief te hebben met de oprechte verbondenheid waar ze naar gesmacht had, sinds ze haar opwachting had gemaakt in deze gebroken wereld. Haar grootouders hadden niet eens de moeite genomen om haar te bezoeken, totdat duidelijk was geworden dat Blandina een kinderloze weduwe zou blijven en Carilinee hun enige kleinkind was. Haar grootvader had haar uiteindelijk laten komen, de wanhopige daad van een man met een uitstervende familielijn. Maar hij duldde haar amper. Niet één keer in al die jaren dat ze hem kende had hij haar wang gekust, haar hand vastgehouden, door haar haar gewoeld. Maar nu wist ze dat haar vader nog leefde en dat veranderde alles. Op haar sterfbed had haar moeder beloofd dat hij van haar zou houden en ze zou niet liegen, zeker niet als ze stervende was. Niet als het haar laatste woorden waren. Daar was Carilinee van overtuigd. Haar moeder had tot in het diepste van haar wezen geloofd dat de vader van haar kind van zijn dochter zou houden. En Carilinee geloofde de woorden van haar stervende moeder.

legde het in de achterkamer op tafel. Toen Nathema haar arriveerde, trok ze met een zwierig gebaar het laken weg. Prachtig, zei hij. Kushitis. Oud zo te zien. Waar komt het vandaan? Het is van mijn moeder geweest. Kariline opende het kistje en haalde de tekeningen eruit. Ze heeft er een aantal overgetekend van bestaande gebouwen, maar de meeste zijn haar eigen ontwerp. Nathemahar's mond viel open. Van je moeder? Hij trok een papyrus rol naar zich toe en bestudeerde hem zorgvuldig, waarbij hij met zijn vingers over de tekening streek. Ze doen me denken aan jouw werk, zei hij tenslotte. Vind je? Hij knikte. Er is iets in de algemene stijl, die mengeling van goed structuurgevoel en schoonheid. Dat hebben jullie allebei. Hoewel jouw werk verfijnder is, gedetailleerder. Ja, ik heb langer kunnen studeren. Zij stierf toen ze pas 21 was. Kariline draaide aan de linten om haar middel. Ik heb nooit geweten dat ze net zoveel van architectuur hield als ik. Waar heb je deze gevonden? Ik heb ze van mijn grootmoeder gekregen. Dat zal je grootvader niet goedkeuren. Kariline haalde haar schouders op. Heb je nieuws voor me? Nathemahar rolde met zijn ogen. Het is 2 dagen geleden, je moet wel geduld hebben. Kariline had verwacht met gevaar te moeten kampen tijdens de geheime zoektocht naar haar vader. Met moeilijkheden, met bedreigingen zelfs. Je kon tenslotte niet tegen een man als haar grootvader ingaan zonder enige vorm van wraak te ondervinden. Ze begon te beseffen dat niets van dat alles te vergelijken was met vertwijfeld moeten afwachten. Ze wilde tegenwerpingen maken, ze wilde uitvaren tegen Nathemahar vanwege zijn moeizame onderzoek en eisen dat hij een beetje opschoot. Maar voordat ze een woord kon uitbrengen, trok hij een van haar moeders tekeningen naar zich toe en boog zijn hoofd om die van dichtbij te bestuderen. Hij liet zijn vinger eroverheen gaan. Je moeder gebruikte een ongewoon dikke papyrus voor sommige hiervan. Ik vraag me af waarom. Denk je dat dat de kwaliteit van haar werk ten goede kwam? Kariline liet zich niet voor de gek houden. Na jaren van vriendschap doorzag ze Nathemahar's overduidelijke poging om haar af te leiden. Aan de andere kant was alles wat met haar moeders werk te maken had een beetje afleiding waard. Ze boog zich over de tekening en voor het eerst viel haar op wat Nathemahar zo snel had opgemerkt. De papyrus leek uitzonderlijk dik. Dat is vreemd, mompelde ze. Hij grijnsde zelf voldaan. Ze rolde het stuk papyrus op en wuifde ermee naar hem. Het maakt je langzame voortgang niet goed. Zoek een aanwijzing voor me. Een spoor, wat dan ook, Nathemahar. Heb geduld, zei hij nog eens. Hij pakte haar hand. Kariline, laten we God om leiding vragen. Net als zij was Nathemahar in het geloof onderwezen door Philippus. Maar hij was een betere leerling geweest. Kariline slaakte een zucht en viel op haar knieën. Nathemahar begon met stilte. Een stilte die zich uitstrekte. Ze wist dat zijn geest een weg zocht naar een ander rijk. Een plaats van vrede. Een koninkrijk waar de zaken van de aarde vervaagden en God alleen bleef. De stilte maakte Kariline onrustig. Haar gedachten raasden door haar hoofd. Ze wilde doorgaan met vragen en God vertellen wat ze wilde.

En beter nog, ze wilde opstaan en iets doen. Nathemahar begon zijn gebed met eenvoudige woorden van dankbaarheid. Hij had iets weg van een kind dat zijn moeder een boeketje van onkruid brengt of plakkerige vingertjes liefdevol om zijn vaders nek slaat. Karilinee werd rustiger en was zich ervan bewust dat Nathemahars gebed een verfijnder parfum droeg voor God dan alle spicerijen in de winkel. Toen Nathemahar God eindelijk vroeg haar te helpen, drong de tederheid in zijn woorden door tot in haar hart. God, toon uw dochter de weg. U kent het verlangen van haar hart. Verleen haar dat, als dat uw wil is, en bescherm haar aan alle kanten. Nadat Nathemahar kort daarna was vertrokken, bleef Karilinee nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper. Het vertrek was op de een of andere manier veranderd door Nathemahars aanwezigheid. Veilig geworden. Een toevluchtsoord. Omdat ze nog niet terug wilde naar de vreugdeloze huiskamers van haar grootvader, bekeek ze haar moeders tekeningen nauwkeuriger. Waarom had ze voor enkele tekeningen zulke dikke vellen gebruikt? Het was alsof ze voor elke tekening 2 of 3 stukken papyrus aan elkaar had geplakt. Voorzichtig trok ze aan de rand van een tekening. Vervolgens spleet ze het papperig vel met haar nagel en ze hapte naar adem, ontzet dat ze de papyrus had gescheurd. Maar toen zag ze dat er inderdaad 2 afzonderlijke vellen papyrus aan elkaar waren geplakt. Eerst wilde ze het erbij laten. Ze kon de bibliotheek in Caesarea bezoeken om te ontdekken wat het voordeel was van 2 vellen papier gebruiken zoals haar moeder had gedaan. Maar het viel haar op dat het midden van de tekening nog iets dikker was dan de randen. Karilinee werd door nieuwsgierigheid bevangen. Opnieuw begon ze voorzichtig aan de randen van het vel papyrus te trekken. En het lukte al snel om de 2 vellen van elkaar te scheiden. Het verbaasde haar dat de lijm alleen langs de randen van het vel was aangebracht. Niet meer dan de lengte van een halve vinger dik. Toen ze bij het binnenste gedeelte kwam, lieten de vellen papyrus gemakkelijk los en onthulde een 3e vel. Karilinee hapte naar adem toen ze besefte dat het onverwachte vel in feite een brief was, verstopt in haar moeders tekening in het slimme zakje dat ze had gecreëerd. Met trillende vingers bevrijdde ze de brief en ze begon te lezen. Vitruvia, je trouwe vriendin aan mijn lieve Gemina. Groeten uit een heet en vochtig Rome. Wat zou ik graag willen dat je hier was, zodat we ons samen over mijn grootvaders boeken konden buigen om de verdiensten van zijn leer te bespreken. Karilinee verstijfde. Haar moeders vriendin heette Vitruvia. De vrouwelijke versie van... Kon het waar zijn? Was haar moeder bevriend geweest met de kleindochter van de befaamde Vitruvius? De Vitruvius die de schrijver was van de schitterende reeks boeken over architectuur die ooit geschreven was? Met een bonzend hart las Karilinee verder en al gauw raakte ze ervan overtuigd dat de man tegen wie ze meer dan 10 jaar had opgekeken haar familie beter kende dan ze ooit had durven dromen. Een groot deel van Vitruvius' brief betrof de constructie van nieuwe gebouwen en het belang van functionaliteit, schoonheid en stabiliteit.
Eén passage echter maakte Karelini aan het lachen. Ik weet dat mijn grootvader geloofde dat de ontwerpen van de natuur horen te dienen als model voor de juiste verhoudingen. En dat het menselijk lichaam bovenal perfectie in verhoudingen vertoont. Maar als hij mijn jammerlijk smalle borst en weelderige heupen had kunnen zien, had hij zich nog wel eens achter de oren gekrapt over zijn overtuiging dat de proporties van het lichaam een voorbeeld van perfectie zijn. Sinds we elkaar 12 maanden geleden hebben gezien, ben ik dikker geworden en op alle verkeerde plaatsen. Ik kan die punten warm, quadratus brood waar ik zo dol op ben, maar niet weerstaan. Jij bent ongetwijfeld nog net zo mooi als altijd. Zo vlug als ze durfde, begon Karelini de randen van de rollen waarvan de ongewone dikte wees op een nieuwe verborgen brief los te wikken. Ze pulkte de lijm voorzichtig los om het voorblad van de tekening niet te beschadigen en het lukte haar om de brieven los te maken die 25 jaar in hun geheime vak gevangen hadden gezeten. In totaal vond ze er 4, geschreven in Vitruvia's elegante Latijn. De eerste 3 waren grotendeels in dezelfde geest. Vitruvia besprak architectuur, had het over de militaire loopbaan van haar grootvader, droomde van de mogelijkheid dat zij tweeën op een dag als vrouwen hun eigen waardige monumenten konden ontwerpen en bouwen en sprak het verlangen uit om spoedig met haar vriendin te worden herenigd. Karelini had het gevoel dat ze in een aangrenzende kamer het gesprek van de jonge vrouwen opving. Ze las de woorden steeds opnieuw en deze glimp in haar moeders verborgen leven bezorgde haar een warm gevoel. Vitruvia's brief was anders van toon en duidelijk gehaast geschreven, die 4e brief. Zonder aanhef was ze van wal gestoken. Ik hoop dat onze vriendje dit zonder uitstel in handen kan spelen. Jazeker, vlucht naar Rome en ik zal doen wat ik kan om je te helpen. De volgende keer dat we elkaar zien, zul je een getrouwde vrouw zijn. Ik kan je het niet kwalijk nemen dat je je hart volgt, gezien wat je allemaal over hem hebt geschreven in je heel lange brief. Egypte zal nu wel met een papyrus tekort te kampen hebben. Is hij een man die jou waard is? Maar ik vrees voor je veiligheid. 1 ding leert iedereen in Rome van kinds af aan. Raak nooit verwikkeld in een ruzie met de heerser van een rijk. Als jouw geliefde zijn koningin mishaagt door met jou te trouwen, is niet te voorspellen op welke wijze ze wraak zal nemen. Ik geloof niet dat je iets zult hebben aan het feit dat zijn moeder een oude en dierbare vriendin van de koningin is. Eerder het tegendeel. Je loopt de kans dat ze zich erger verraden zal voelen door een vriend dan door zomaar een vreemde. Dus alsjeblieft, laat je niet pakken. Kom snel en we zullen samen een paleis bouwen. Ach, jij je zin, een voorname bibliotheek dan. Ik weet hoeveel je van je boeken houdt. Als je maar komt en veilig bent. Ik schrijf geen namen voor het geval deze brief in de verkeerde handen terechtkomt. Karelini blies uit. Ze had niet alleen een kostbare blik kunnen werpen in haar moeders leven en hart. Ze had nog een aanwijzing gevonden voor de identiteit van haar vader. Zijn moeder was een oude vriendin van de koningin. Hoeveel beambten in het paleis konden dat beweren? Stellig niet veel. Hij moest minstens 45 zijn, misschien ouder. Als ze deze bijzonderheid eenmaal met Natemahar had gedeeld, zou het een kwestie van dagen zijn, uren zelf, totdat ze hem vond.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hoofdstuk 6. Mijn tijden zijn in uw hand, uit Psalm 31, vers 16a. Nathemahar trok een donkere wenkbrauw op toen hij Vitruvius' brieven bekeek. Slimme verstopplaats. Zonder jou had ik die brieven nooit gevonden. Jij was degene die de ongewone dikte van de papyrus opmerkte. Carilinee sloeg haar handen ineen. Snap je niet wat dit betekent, Nathemahar? Gewapend met dat stukje informatie zul je mijn vader kunnen vinden. Je kent het Hof van Koes niet. Iedereen beweert vrienden te zijn met de koningin. Ja, maar niet iedereen kan zeggen dat ze een goede vriend zijn. Nathemahar zuchtte. Een berg goud en je kunt alles zijn wat je maar wilt. Nathemahar. Goed, ik zal doorgaan met zoeken. Alleen, verwacht niet te veel. Het is niet zo makkelijk als jij je voorstelt. Ik moet voorzichtig te werk gaan. Je bent bang dat ik in iets gevaarlijks verwikkeld zal raken. Maar Nathemahar, hoe hachelijk kan het zijn om één man te vinden? Welk schandaal mijn ouders ook veroorzaakt hebben met hun huwelijk, het is allemaal 25 jaar geleden gebeurd. Het zal niemand meer iets kunnen schelen. Carilinee, luister naar Vitruvius' raad. Ook als je besluit om mijn advies in de wind te slaan. Je vader heeft de Kandake woedend gemaakt door zijn besluit werk te maken van je moeder. En ik zal je dit zeggen over onze koningin. Ze is geen vrouw die zoiets vergeet. Hoe lang geleden ook. Denk maar niet dat ze een warme hereniging tussen jou en de man die je verwekt heeft wenst. Carilinee beet op haar lip. Wat haar ouders aan het begin van hun huwelijk uit elkaar had gedreven, dat haar moeder zwanger en alleen naar Caesarea was gestuurd en ieder spoor van haar vader was uitgewist, had evenveel te maken met de Kandake als met haar grootvader. Nathemahar had gelijk. Haar grootvader had niet genoeg invloed aan het hof om alle roddels in verband met het oude schandaal de kop in te drukken. Enkel de koningin had zoveel geheimhouding kunnen arrangeren. Haar mond werd droog. We zullen haar gewoon uit de weg moeten gaan. Daarover zijn we dan eens. En daarom ga ik voorzichtig te werk. Geef me tijd, ik zal discreet naar hem zoeken. Carilinee verborg haar gezicht in haar handen. Een nieuwe gedachte viel haar in en doorboorde haar als een mes. Stel dat ze Nathemahar in gevaar bracht door hem onder druk te zetten, haar vader te vinden. Stel dat Nathemahar door haar smeekbeden in conflict kwam met zijn koningin. Ze keek met een ruk op en pakte zijn hand. Vergeef me, lieve Nathemahar. Natuurlijk moet je discreet zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig en ga zo langzaam te werk als nodig is. Nathemahar keek haar vorsend aan. Er valt niets te vergeven. Ik begrijp hoe dringend het voor je is. Carilinee schudde haar hoofd. Je moet niet luisteren als ik je opjut. Soms spreek ik voordat ik heb nagedacht. Doe wat jij het beste vindt. Ik vertrouw je met mijn hele hart. Boven alles moest ze ervoor zorgen dat haar vriend veilig was. Hij moest zijn welzijn niet op het spel zetten omwille van haar. Nog wilde ze dat hij zijn positie als hoofdschatbewaarder en een van Koes' belangrijkste beambten in gevaar bracht. Carilinee had zulke beperkingen daarentegen niet. De Kandake was haar koningin niet.
De kleur van haar huid ten spijt was Carilliné een Romeinse. En geen Cushitische koningin zou haar in de weg staan. Niet goed, zei Arcamani, gevolgd door een lang verhaal in het Meroïtisch. Carilliné pikte de woorden belangrijke beambte en op bezoek op. Kan nu niet naar het paleis gaan, zei hij, niet veilig. Ze had Arcamani gevraagd haar het paleis binnen te smokkelen. Het was duidelijk dat hij de weg in het paleis kende, aangezien hij zonder moeite geheime boodschappen tussen haar en Atemahar bezorgde. Maar opnieuw schudde hij zijn hoofd. Niet veilig, honingdame. Extra wachters nu in het paleis, begrijp je? Carilliné knarste tanden tot haar kaker pijn van deed. Wanneer is het dan wel veilig? De jongen haalde zijn schouders op. 4 dagen, misschien 5. Beambten praten graag. Carilliné liet haar schouders hangen. Ze was al 6 dagen in Kush. Nog eens 5, dan zat ze op 11. Dan had ze nog maar 3 dagen om haar vader te vinden. Zou ze hem in zo'n korte tijd kunnen lokaliseren? Laat me halen zo gauw je kunt, zei ze tegen Arcamani. Je weet waar je me kunt vinden. Carilliné wreef over haar pijnlijke slapen terwijl de jongen vertrok. Met elke stap liep ze tegen een muur op. Kwam ze weer een onneembare hindernis tegen. Ze zat vast tussen de wil van haar grootvader en de macht van de Kandake en kon niet anders dan wachten. Ondanks alles wat ze wist over haar vader, ondanks het feit dat hij op ditzelfde moment ergens aan het hof werkte, kon ze niet bij hem komen. Ze kon wel gillen. Toen Arcamani's boodschap eindelijk kwam, was Carilliné er klaar voor. Ze had een inlandse tunica gekocht op de markt. Een eenvoudig, rechthoekige stuk geelbruin linnen met een gleuf voor het hoofd. Versierd met verspreid oranje borduursel en korte franjes aan de zoom van de lange rok. Veel vrouwen in Kush droegen alleen een lange rok en sieraden als bedekking. De rest van hun bovenlijf was onbedekt. Boeren droegen nog minder. Carilliné had besloten dat haar nieuwe tunica en goedkope Cushitische sieraden gemaakt van struisvogel-eierschaal volstonden om onopvallend het hof te betreden. Ze kon zich niet voorstellen dat haar eerste ontmoeting met haar vader of welke ontmoeting met haar vader dan ook zou plaatsvinden terwijl ze niets anders droeg dan een rok. Carilliné trok haar geoliede haar zo strak naar achteren dat haar hoofdhuid er pijn van deed en draaide de krullen in een strakke knot bovenop haar hoofd in een poging er als een geboren Cushitische uit te zien. De vrouwen van Meroë droegen hun haar vaak kort geknipt, maar sommigen droegen het in een soortgelijk knotje als zij nu in elkaar had geflanst. Met het dunne, ijzeren stokje en het houten pijpje dat ze samen met haar tunica had gekocht, bracht ze kool aan om haar ogen. Ze stopte haar voeten in blauwe leren sandalen die aan de voorkant sloten met een kleurige, met kraaltjes afgezette wreefband en schikte haar mouwband nog 1 keer voordat ze het huis uitglipte. Zoals afgesproken stond Arcamani aan het eind van de laan die naar het huis van haar grootvader leidde op haar te wachten. Ze stopte hem een paar honingcakejes van tante Blandina toe. Hij had ze al in zijn mond voordat ze haar begroeting had uitgesproken. Hoe komen we binnen? Vroeg ze. De stroom Meroïtische woorden bleek te ingewikkeld voor haar en ze keek de jongen met toegeknepen ogen aan. Hij grijnsde. Als bediende, honingdame. Ze knikte en volgde hem over het lange pad. Cushieten zagen er het nut niet van in om hun wegen te plaveien
en vonden dat de Romeinen gek waren dat ze zoveel tijd besteden aan de grond waarop ze liepen. Afgezien van een korte stenen weg met hoge stoepen waren de wegen in de stad Meroë landwegen. Tegen de tijd dat ze bij het paleis aankwam, zaten haar voeten onder het stof. Twee grote paleizen beheersten het landschap van Meroë. Het ene werd bewoond door de koning en het andere door de koningin. De koningen van Kush, van wie hun volk geloofde dat ze zonen waren van de god Amon, hadden heerschappij over het complexe godsdienstige leven van hun land. Priesters werkten nauw samen met de koning om de bescherming van hun vele goden te verkrijgen en zich te verzekeren van een goede oogst en gezondheid voor het volk van Kush. Het dagelijkse bestuur van het koninkrijk werd beneden de waardigheid van de koningen geacht. In plaats daarvan was het de koningin moeder die de alledaagse facetten van de regering regelde. Politiek, diplomatie, handel en economie waren allemaal onderdeel van de heerschappij van de Kandake. Kariline wist dat haar grootvaders bemoeienis met Kush de belangen van Rome betrof. Belasting en handel. Daar was niets heiligs aan. Hij had dus niets te maken met de koning. Het paleis waarop hij in zijn geheime gesprek met haar grootmoeder had gedoeld, was ongetwijfeld dat van de Kandake. De hoofdwoning, die het politieke centrum van de koningin was, was een volmaakt vierkant van gele zandsteen dat onder het krachtige zonlicht van Meroë een gouden tint kreeg. Het was bescheiden van formaat, maar had mooie verhoudingen. De ingewikkelde versieringen, olifantenkoppen bovenop de zuilen en uitsnijdingen van krokodillen en vervlochten slangen hadden iets wils, alsof ze bezoekers ervoor wilden waarschuwen dat degene die binnen deze muren regeerde niet bepaald meegaand was. En ze gaven het overigens beschaafde gebouw iets primitiefs. Kariline slikte. Haar keel was uitgedroogd. Ze moest het hol van de leeuw betreden. En dan, ze had 11 dagen gewacht op dit moment. 11 dagen alleen om deze verboden muren binnen te wandelen. Maar eenmaal binnen kon ze moeilijk op elke man van middelbare leeftijd afstappen en vragen of hij soms haar vader was. Ze zette de gedachte opzij. Had Nathema haar God niet gevraagd om haar te leiden? Ze zou improviseren als de noodzaak zich voordeed. De hoofdingang van het paleis van de Kandake bevond zich aan de zuidkant. Arkamani ging haar voor naar de noordkant van het gebouw, waar ze een klein hek zag dat werd bewaakt door 2 persoonlijke wachters van de Kandake. Het hek dat bestemd was voor de bedienden. In plaats van de soldaten uit de weg te gaan, liep Arkamani vrijpostig op een van hen af. Kariline hield haar adem in en keek strak naar de grond terwijl Arkamani rap sprak. Tot haar verbijstering wuifde de wachter hen na, een vluchtige blik naar binnen. Kariline keek Arkamani met open mond aan. Een van je ooms? Hij lachte. Nee, slechts een neef. Ze waren een smalle gang binnengegaan. Kom, deze kant op. Door een reeks lange gangen trok hij haar mee naar een centrale binnenplaats. Ze waste hun voeten met water uit een turquoise bassin dat tegen een muur stond en trokken hun sandalen weer aan. In Rome zouden ze het paleis op blote voeten dienen te betreden. Hier in Meroë waren blote voeten een teken van armoede. Iedereen in het paleis werd verondersteld schoeisel te dragen. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op.
Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Carilinee. Bedienen. De jonge vrouw staarde naar Carilinee. Ik heb haar nog nooit gezien. Nieuw als een baby, zei Arkamani, haar eerste dag. Opschieten, anders wordt het haar laatste dag. Neem die gang daar. Carilinee boog haar hoofd en draafde achter Arkamani aan. Wat moet ik met die vijgen doen? Aanbieden aan iedereen die er belangrijk uitziet. De gang leidde naar lange, smalle kamers. De eerste paar vertrekken leken vol mensen. Carilinee probeerde te doen alsof ze hier hoorde en bood vijgen aan verveeld kijkende mannen die wachten op een audiëntie bij de koningin. Ze hield haar kin tegen haar borst gedrukt en haar ogen neergeslagen. Ook andere bedienden liepen met grote bladen in hun handen rond in de ontvangstkamers. Carilinee merkte de eenvoud op van hun kleding en schoenen, waaraan, in tegenstelling tot wat zij aanhad, iedere versiering ontbrak. Ze hoopte dat haar eigen kledingstukken niet zodanig opvielen dat ze eruit gepikt zou worden of verhoord. Maar er gebeurde niets ongewoons. Niemand sloeg alarm of niemand noemde haar een oplichter. Aan de andere kant werd ze ook niet omhelst als een lang verloren dochter. Ze hield haar blad onder de neuzen van meer mannen in een ander smal vertrek en begon zich een dwaas te voelen. Wat had ze eigenlijk verwacht te bereiken door naar het paleis te komen? Ze duwde de vijgen onder de neus van een potige man. In plaats van een vijg te nemen, begon hij in rap meroïtisch tegen haar te schreeuwen en schudde een vinger in haar gezicht. Carilinee deed haastig een stap naar achteren. Zenuwachtig als ze was, kon ze zich niet concentreren op wat er werd gezegd en daardoor verstond ze geen woord van wat hij zei. Arkamani schoot haar te hulp en verontschuldigde zich met een buiging. Een buiging tegenover de toornige beambte. Carilinee ving genoeg op om op hetzelfde moment te buigen en achteruit te wijken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Piepte ze toen ze veilig in de gang waren. Je stond te dichtbij, fluisterde Arkamani. Het is oneerbiedig om te dichtbij te komen. Weet je dan niets, honingdame? Carilinee veegde met de rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en probeerde haar dreunende hart te kalmeren. Zijn er nog andere regels die ik moet kennen? Nooit op iemands tenen morsen. Ja, dat had ik zelf ook al bedacht. Dank je wel. Ze probeerde het trillen van haar vingers te bedwingen en greep de schaal steviger vast. De volgende deur kwam uit op een bergruimte vol olifantstanden. De volgende kamer was ook een bergruimte en bevatte potten met graan en olijven. Ze kwam bij een andere lange ruimte stampvol hovelingen en ze ging de kamer rond. Dit keer bewaarde ze daarbij zorgvuldig een eerbiedige afstand. Ze bestudeerde de gezichten op zoek naar iets bekends. Iets wat haar deed denken aan wat ze zag als ze in de spiegel keek. Maar niets ongewoons trok haar aandacht. Uiteindelijk kwamen ze aan het eind van de gang waarachter de zuilenzaal die de Kandake gebruikte als troonzaal zich bevond. Carilinee wist dat ze te koste van alles het brandbud van de regering van de koningin moest vermijden. Ze was niet zo dom dat ze riskeerde de aandacht van de Kandake te trekken. Ze keek radeloos naar Arkamani. Niets. Ze was voor niets stiekem het paleis binnengedrongen. Toen zag ze de lage treden die naar een bovenverdieping leidde en gaf Arkamani
een teken hart te volgen. Hij schudde zijn hoofd. Privé, zei hij. Iets aan die trap trok haar aan. Caroline beet op haar lip. Ze kon niet met lege handen vertrekken. Ze haalde diep adem en marcheerde vooruit. Nee, honingdame. Blijf je maar, zei ze tegen de jongen. Ik ben zo terug.

U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om op deze zondagavond de Vespers te bidden. Het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag zondag 28 juni. Morgen, maandag 29 juni, vieren we het hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus, apostelen. Dat wil zeggen, beste luisteraars, dat we vanavond de Vespers bidden op de vooravond van dit groot feest. En op deze dag herdenken wij de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beide hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende herderlijke taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het evangelie, dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus aan de weg naar Ostia. De hymne, beste luisteraars, kan u vinden op pagina 1335. De psalmen, vanaf pagina 1575. En de korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 1330. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij hebt de aarde overstraald, o licht uit licht met rode pracht, en gouden glans op deze dag, die door hun bloed ons zegen bracht. Nu tronen beide na hun dood, als rechters, lichtend door hun leer, na kruis en zwaard ontvingen zij de lauwerkrans van God de Heer. Gelukkig Rome, dat door het bloed van beide eens geadeld is. Gij overtreft nu elke stad, alleen door hun getuigenis. Petrus en Paulus, één van hart, bid dat ook wij, in liefde groot, getuigen van geloof en hoop, en bij God leven na de dood. Aan God drievuldig en toch één, zij lof en eer ten allen tijd. Aan Hem alleen komt jubel toe, nu en in alle eeuwigheid. Petrus sprak, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei, Zalig zijt gij, Simon Petrus. Looft nu de Heer alle naties der aarde. Huldigt de Heer alle volken rondom. Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Petrus sprak, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei, Zalig zijt gij, Simon Petrus. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Loof de Heer Jeruzalem, Sion, vereerlijk uw God. Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft Hij gezegend in u.
Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig grijpt zich zijn woord. De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol en rijp strooit hij uit als as. Hij werpt de hagel als bruidkruimels weg, voor zijn verkilling verstijft het water. Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Gij zijt een uitverkoren werktuig, heilige apostel Paulus, verkondiger van de waarheid in heel de wereld. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd, zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt een uitverkoren werktuig, heilige apostel Paulus, verkondiger van de waarheid in heel de wereld. Uit de brief aan de Romeinen. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat Gods eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd, de boodschap over zijn Zoon. Aan u allen in Rome zend ik mijn groeten. God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God de Vader en de Heer Jezus Christus. De apostelen verkondigen het woord van God vrijmoedig en met grote kracht. De apostelen verkondigen het woord van God vrijmoedig en met grote kracht. Zij getuigden van de verrijzenis van

De roemrijke apostelen van Christus waren elkaar trouw in dit leven en zijn ook in de dood niet gescheiden. Laat ons bidden tot Christus, die zijn kerk heeft gegrondvest op de apostelen en de profeten. Heer, kom uw volk te hulp. Gij die de visser Simon hebt geroepen om mensenvisser te worden, kies ook nu uw helpers uit, opdat alle volkeren worden gered. Heer, kom uw volk te hulp. Gij die de storm op zee hebt bedwongen, zodat de boot met de leerlingen niet kon zinken, bescherm uw kerk tegen alle onrust en geef kracht aan de opvolger van Petrus. Heer, kom uw volk te hulp. Gij die na uw verrijzenis de verstrooide kudde rond Petrus hebt bijeengebracht, leid als een goede herder allen naar het ene vaderhuis. Heer, kom uw volk te hulp. Gij die Paulus hebt gekozen tot apostel om uw naam aan de volken bekend te maken, geef dat uw reddend woord aan heel de schepping verkondigd wordt. Heer, kom uw volk te hulp. Gij die de sleutels van het hemelrijk aan uw kerk hebt toevertrouwd, open de poorten van de hemel voor allen die in dit leven hun hoop hebben gesteld op uw barmhartigheid. Heer, kom uw volk te hulp. En bidden we dan samen. Amen.

Laat ons bidden. Heer onze God, help ons op voorspraak van de apostelen Petrus en Paulus. Met hen zijt gij de verheven zending van uw kerk begonnen. Wij vragen u dat zij ons bijstaan op de weg naar het eeuwig geluk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn aangekomen aan de vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Waar we vorige keer nog te gast bij zuster Maria Margaretha van de Engelen in de Karmel van de Rozier, een echt slotklooster waar de zusters het Karmelitaanse spiritualiteit, het Karmelitaanse ideaal, beleven, zeker ook gebed, contemplatie, onthechtheid ook aan de wereld. Ze leggen namelijk de drie geloftes af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En op een steenworp daar vandaan ligt een van de beroemdste winkelstraten van ons land, en zeker de beroemdste van Antwerpen, De Meir. Wel, we gaan toch even richting dat gebruis van het commerciële leven in de stad. Want we komen zo voorbij het Paleis op de Meir. Dat is onze volgende halte. Echt bezoeken kunnen we het paleis niet onmiddellijk, maar het is toch een impressionant gebouw. Dus we gaan er zeker even blijven bij stilstaan, alvorens wij van daaruit verder gaan naar de Sint-Jacobskerk. We nemen u zeer graag mee, trek uw wandelschoenen, maar stevig aan, wij gaan ook vandaag opnieuw op stap.

Alvorens wij langs de Meir verder gaan en ook het paleis van de Meir zullen ontmoeten, komen we nog voorbij een andere belangrijke trekpleister van Antwerpen, het Rubenshuis. En dat is de voormalige stadsresidentie van niemand minder natuurlijk dan Peter Paul Rubens. De beroemde kunstenaar, en hij woonde aan de Wapper 9 tot en met 11 te Antwerpen. Sinds 1946 is het ingericht als stedelijk museum. Hoewel op het moment dat wij er voorbij gingen, was het helaas gesloten. Er is namelijk een renovatie aan de gang vanaf 9 januari 2023 en dat zal 4 jaar lang gesloten zijn. Het diende dus dringend gerestaureerd te worden. De collectie wordt tijdelijk ergens anders ondergebracht. Nu, dat houdt ons zeker niet tegen om toch even stil te staan bij deze stadsresidentie nadat hij in 610 met Isabella Brand huwt. Laat hij een woning verbouwen in de toenmalige Vaartstraat, vandaag dus de Wapper, aan de Herentalse Vaart. Hij had zelf de plannen voor zijn paleis gemaakt, geïnspireerd op Italiaanse Renaissance paleizen. Maar het werd een woning en atelier met een monumentaal portiek op de binnenplaats. Ook de tuin achter het Rubenshuis werd in Vlaams-Italiaanse Renaissance-stijl aangelegd. Architectonisch vormde hij een geheel met de gebouwen en met het tuinpaviljoen in barokstijl. Naast het woonhuis richtte hij een groot atelier in waar leerlingen grote panelen en doeken beschilderden. En een 25.000-tal in totaal. Een echte schilderijenfabriek dus. Maar de meester stond garant voor de kwaliteit. En dit liet Rubens toe hoge prijzen te vragen aan de vele buitenlandse vorsten die hij als klant had. In zijn privéatelier op de bovenverdieping maakte Rubens zelf tekeningen, portretten en kleinere schilderijen en voerde hij een uitgebreide correspondentie met het binnen- en buitenland. Zo zijn er ongeveer 5000 brieven bewaard gebleven, zowel in het Nederlands, het Frans, het Latijn en het Italiaans. En daarna zijn er verschillende andere functies geweest voor het huis, maar dus vooral met de bedoeling om daar de collectie in dit paleis onder te brengen, het Rubenshuis in Antwerpen. U zal dus enkele jaren moeten wachten alvorens het mogelijk zal worden om het huis opnieuw te bezoeken. We gaan verder in onze tocht richting de Meir en het paleis dat men er aan de Winkelstraat kan vinden.

0: Samen met de Keizerlei, de Teniersplaats en de Leistraat vormt de Meir als het ware de verbinding tussen het Centraal Station en het historische centrum van de stad Antwerpen. De Meir is helemaal autovrij en de pre-metro rijdt hier onder de straat. Het is zeker een van de belangrijkste commerciële trekpleisters van Antwerpen. Het oudste gedeelte aan de Huidevettersstraat, thans nog steeds het breedste stuk, was oorspronkelijk in de 13e eeuw enkel een stilstaand water. Vandaar de benaming Meere, waarschijnlijk ook gebruikt als houtdok. Het werd in 1291 tot 1314 bij de tweede stadsvergroting verder uitgebreid tot de Wapper en in 1410 tot aan de Jezusstraat. In 1489 werd een vaart getrokken tussen de Meirbrug en de Wapper met twee bruggen ter hoogte van de Twaalfmaandenstraat en de Klarenstraat, die aansloot op de Herendalse Vaart, via de Wapper en zorgde zo voor zoet water. Vervolgens werd het water in 1541 gedeeltelijk overwelfd en spoedig werd de Meir een voorname aristocratische straat. Terwijl de benaming tijdens de 18e eeuw evolueerde naar Meer, Meir, Place de Meir en Meirplaats. Vanaf 1527 tot het einde van de 18e eeuw prijkte tegenover de Huidevettersstraat een monumentaal kruisbeeld van de talrijke 16e en 17e eeuwse kloosters, de Onze Lieve Vrouwenbroeders, het Sint-Jan Bergmanscollege, de Minimen en de Cellenbroeders is helaas niets meer zichtbaar. Uit de 18e eeuw zijn echter twee prachtige patricierswoningen overgebleven. Het zogenaamde Osteriethuis en het Paleis op de Meir. En daar staan wij nu. De drang naar pronkerig machtsvertoon in de 19e en de 20e eeuw deden het kleine pittoreske verdwijnen voor imposantere representatieve gebouwen. Onder meer talrijke banken en verzekeringsmaatschappijen. Nu goed, we staan dus aan het Paleis op de Meir. Het Koninklijk Paleis op de Meir, moeten we zeggen, want het is een voormalige 18e eeuwse stadspaleis. Het was dus ook een keizerlijke en een koninklijke residentie, tot het in 1969 aan het volk werd geschonken. En we zullen in deze aflevering toch even de ruimte maken om het een beetje te verkennen. Maar als we kijken naar de oorsprong van het gebouw, dat zo tekenend is voor de Meir, het werd opgetrokken in opdracht van de rijke koopman Johan Alexander van Susteren. En die leefde van 1719 tot 1764. Hij vergaarde zijn vermogen met beleggingen in de Oostense Compagnie. En het werd gebouwd door de Antwerpse architect Jan Pieter van Bouwscheid de Jonge. In 1745 liet Van Susteren daarvoor drie panden afbreken op de Meir om er zijn droompaleis op te laten trekken. Nu, de koopman die woonde eigenlijk in een kasteel, in Schravenwezel. Maar hij bouwde ook in de stad Antwerpen een residentie. Nu, helaas heeft hij zijn droomstek nooit volledig afgewerkt gezien, omwille van zijn kinderloze dood in 1764. Na zijn dood werd het goed verkocht aan jonkheer Johannes de Fraula, die zorgde voor de verdere afwerking van de woning, de bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. In 1777 verkocht hij het gebouw aan de graaf Jean-Alexandre Rose de Bessy en zijn echtgenote Marie-Anne-Joseph van de Werve. Hun dochter, Caroline Marie-Joseph, gehuwd met de graaf Charles-François de Broekhoven de Bergijk, erfde het gebouw in 1798 en verkocht het in 1812 aan Napoleon. Het was de gunstige ligging die de aandacht wekte van de Franse keizer Napoleon Bonaparte toen onze gewesten na de Franse revolutie in zijn handen kwamen. Hij betaalde er 170.000 francs voor. Hij liet het paleis ombouwen tot 4 appartementen. Eentje voor zijn grootmaarschalk, de hofdame, de keizerin en eentje voor zichzelf. Hij liet de salons ook verfraaien en inrichten met Franse empiremeubels. Parijse decorateurs, zoals Pierre Fontaine, werden hiervoor belast. Verder liet hij ook meubels uit Frankrijk en uit het Paleis op de Dam in Amsterdam aanbrengen. Kandelaars, wandtafels, meubels van rood-bruin mahoniehout werden vervaardigd, net als ornamenten in verguld brons. Ja, Napoleon zag het groots voor zijn paleis. En u raadt het al, ondanks alle inspanningen heeft hij er nooit verbleven. Want wanneer het paleis klaar was, zat hij al op het eiland Elba in ballingschap. Heel bijzonder is dat het paleis in handen kwam van de Russische tsaar Alexander de I, die er in 1814 zijn intrek nam. Op 28 juni verscheen hij op het balkon om de bevolking van Antwerpen te groeten. Het was een begin van een lange traditie. Na de verdrijving van de Fransen werden de zuidelijke Nederlanden onderdeel van het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En het paleis ging daarbij naar zijn nieuwe koning, Willem de I der Nederlanden. En deze gaf opdracht tot het inrichten van de zaal van de 17 provinciën. 1830, u hoort het al, de Belgische opstand en revolutie. Het paleis wordt opgeëist door het Belgische voorlopig bewind en kwam in de handen van het allereerste Belgische staatshoofd, de regent Érame Louis Surlet de Chauquier. Een jaar later zou het paleis op de Meir het middelpunt zijn van de festiviteiten naar aanleiding van de blijde intrede van de eerste koning der Belgen, Leopold de I. De vorst zou hier regelmatig verblijven. Ook de Britse koningin, Victoria, is 2 maal hier geweest en werd feestelijk ontvangen. Maar ook andere belangrijke gasten hebben hier verbleven, zoals de Britse premier Winston Churchill, die hier op het balkon kwam om het volk te groeten en begroet te worden. Ze gebruikten het ook als ontvangstdecor voor gasten die via de haven in het land aankwamen. Het was koning Leopold II die het paleis liet verfraaien tijdens zijn regeerperiode en hij bouwde onder andere een grote spiegelzaal. Hij gaf de opdracht voor het bouwen van een verbindingsgalerij tussen de twee zijvleugels en modern sanitair werd ook pas in zijn periode geïnstalleerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een tijdje de residentie van koning Albert I... toen hij moest vluchten uit Brussel. En in de jaren 60 achtte de koninklijke huishouding het paleis niet langer geschikt en dacht men eerder aan een culturele bestemming voor het geheel. Het was dan ook koning Boudewijn die het paleis aan het volk schonk en het werd samen met het meubilair in 1969 overgedragen aan het ministerie van Cultuur. Er heeft zich vervolgens een hele restauratieperiode voorgedaan. En in 2010 keerden 150 historisch waardevolle meubels terug op hun oorspronkelijke bestemming. De zalen en de salons op de eerste verdieping hebben een museale functie. Men kon toen het paleis als monument bezoeken, inclusief de empire meubels en de decoraties. Spiegelzaal werd gebruikt voor allerhande evenementen. En dan vroeger het salon van Napoleon, de blauwe zaal, waar de portretten van Napoleon en Leopold II hangen. En op het gelijkvloers is er een winkel van Dominique Persone en een koffie- en theehuis. De opbrengst van de verhuur wordt door de erfgoedorganisatie Herita aangewend voor het onderhoud en de ontsluiting van het monument. Het is toch wel een bijzondere locatie, met toch een bijzondere geschiedenis. Sta mij toe om u even mee te nemen in een kleine rondleiding in dit historische gebouw. Het begint al bij de traphal. Een schitterende façade en een grootse traphal, dat was ook de manier waarop je indruk kon maken op je gasten in de 18e eeuw. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van de bouwheer van Susteren. De monumentale eikenhouten trap stamt nog uit de bouwperiode van het paleis in het midden van de 18e eeuw. Dat herkennen we aan de rococo-motieven op de lambrisering en de treden. De smeedijzeren balustrade wordt vernieuwd tijdens de regeerperiode van Leopold II. Komen wij op de eerste verdieping, waar dus eigenlijk Napoleon dat inrichtte als keizerlijk appartement, dan is de balkonzaal de eerste kamer van 5 salons en heeft in die tijd de functie van wachtkamer. De decoratie is in de typische Empire-stijl. Voor Napoleons tijd kon je in deze ruimte een trap nemen die je naar de Belvedere bracht. En van op dit kleine dakterras kon je van een prachtig uitzicht over de stad genieten. Het balkon vervult een belangrijke rol in de geschiedenis van het paleis op de Meer. U hoorde het al, dit was de plaats waar de Russische tsaar Alexander I verscheen om het volk van Antwerpen te groeten. We gaan een beetje verder naar het Blauwe Salon. In de 18e eeuw is dit salon aangekleed in het blauw. Willem I die maakte er een eetkamer van, waar ook werk van eigentijdse kunstenaars kon worden getoond. Hij is echter te kort koning om dat nog waar te maken. De huidige wandbespanning in zijde is een reproductie. Ze werd gemaakt volgens oude technieken in de nog steeds bestaande fabrieken in Lyon. Het Blauw Salon is de enige ruimte op de eerste verdieping waar nog een originele 18e-eeuwse marmeren schouw staat met de oorspronkelijk gietijzeren haardplaat. Gaan we verder naar het Hollands Salon. In 1829 krijgt de Antwerpse kunstenaar en directeur van de Antwerpse Academie, Mathieu van Bree, de opdracht van koning Willem I om 3 kamers te decoreren. Dit audiëntiesalon wordt het orgelpunt van de herinrichting. 23 portretten van beroemde, vooral Noord-Nederlandse, mannen illustreren het roemrijke verleden van de Verenigde Nederlanden. De namen staan in het Frans, destijds ook de taal aan het hof. En om de grootsheid van de vorst extra te benadrukken, voorziet Van Bree in elk van de 4 wanden een bas-relief, dat een memorabel feit uit de Nederlandse geschiedenis voorstelt. Van Bree voltooit de decoratie van het Hoeksalon in juli 1830. Amper een maand later breekt de Belgische Revolutie uit en Willem I zal het aangepaste salon nooit te zien krijgen. Het Salon van de Keizerin dan. Onder Napoleon worden in het Paleis op de Meer 4 appartementen ingericht, zoals we al eerder zeiden. Ieder appartement bestond uit een serie salons, uitlopend op een slaapkamer. De linkervleugel op de eerste verdieping werd na Napoleons verbouwingen het appartement van de keizerin. Daar rest nu enkel nog 1 salon en de slaapkamer. De gerestaureerde blauwe gordijnen dateren wel degelijk van het begin van de 20e eeuw en zijn dus meer dan 100 jaar oud. Het kleine Empire Salon. Wanneer Napoleon het paleis laat verbouwen, blijft hij dus kiezen voor die Empire-stijl. Meubilair, luchters, pendules en andere siervoorwerpen in deze kamer komen uit Parijse ateliers en uit het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De meeste van deze meubels staan nu opnieuw in het paleis op de Meer. De beschildering van de wanden en het plafond dateert uit de tijd van Leopold II. Net zoals de gordijnen en de kolenemmers. Wanneer je hier binnen gaat, dan krijg je ook een glimp in de slaapkamer van de keizer. Hij slaapt gewoonlijk op een veldbed, maar toch laat hij in zijn Antwerpse appartement ook een slaapkamer inrichten met een gewoon bed. niet wetende dat hij er nooit in zal slapen. De inrichting gebeurt opnieuw volgens de regels van de Empire-stijl. In de ruimte links naast de slaapkamer van Napoleon lag zijn werkkabinet. En in de Belgische tijd wordt deze slaapkamer de slaapruimte van de koningin. En dan misschien last but not least, nadat we voorbij de verbindingsgalerij gaan, zien we ook nog de spiegelzaal gebouwd door koning Leopold II. In Italië zal hij betoverd raken door de balzaal in het paleis van de prinsen Borromeus, gelegen aan het Lago Maggiore. En hij laat in dit Antwerpse paleis de eerste twee salons van het appartement van de keizerin ombouwen tot een grote spiegelzaal voor feesten en banketten. De plafonds worden verhoogd en vervangen door een tongewelf. De zaal baat in lichtblauw en goud en de plafondversieringen zijn geïnspireerd op de oudheid. Dat hij de bouwheer was, dat zien we hier duidelijk, trouwens net zoals men in het Centraal Station van Antwerpen kan zien, de monogrammen van Leopold II. Een beetje een rondleiding in dit historische gebouw dat op de Meir terug te vinden is voor de liefhebbers van geschiedenis. Toch een plaats om even aan te doen wanneer men in Antwerpen rondwandelt, wanneer men door Antwerpen trekt. Van deze geschiedkundige parel gaan wij naar een kerkelijke parel. En gaan we naar de Sint-Jacobskerk hier in Antwerpen. Jammer genoeg, in de periode waarin wij de kerk bezochten, was ze in restauratie. We hopen ze terug te zien op een ander moment, wanneer ze weer in haar volle glorie kan getoond worden aan de gelovigen en aan de bezoekers. Toch gaan we er zeker even binnen en treffen er een oude bekende. Ondertussen ben ik aangekomen in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Zo zetten wij onze weg verder richting de kathedraal van Onze Lieve Vrouw. En dit is een kerk die momenteel in restauratie is. Dus het is helaas niet mogelijk om de indrukwekkende schoonheid van deze kerk helemaal tot ons te laten komen. Toen ik de kerk binnenkwam, zag ik al een oude bekende van ons, eerwaarde heer Pierre-François, die hier momenteel biecht hoort. En zo komen we van het gedruis van de stad, van de drukte van de Meir, terecht in deze kerk, waar trouwens Rubens begraven ligt. Laatste rustplaats van de grote kunstenaar. De kerk werd gebouwd tussen 1491 en 1656 in de stijl van de Brabantse gotiek en toegewijd aan de apostel Sint Jacobus de Meerdere. In de zuider- en westerportalen zien we invloeden van de Renaissance met de bijhorende versieringen. De bouw van de toren werd begonnen omstreeks 1491, maar de kerk werd slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In tegenstelling tot wat men soms beweert, was het nooit de bedoeling om een grotere kerk te bouwen dan de Onze Lieve Vrouwenkerk, wat kan worden afgeleid uit de breedte van de kerk. Uiteindelijk werd het een vijfbeukig bouwwerk, terwijl de hoofdkerk zevenbeukig is. Wat wel de bedoeling was, dat was dat de toren 150 meter hoog diende te worden en daarmee de hoogte van de toren van de kathedraal van Straatsburg overtrof. Hoe hoog de toren van de huidige Onze Lieve Vrouw kathedraal zou worden, was toen nog niet helemaal duidelijk. Een ander bijzonder iemand die verbleven heeft in Antwerpen en een bezoek heeft gebracht aan deze kerk is niemand minder dan de heilige Ignatius van Loyola. En het is natuurlijk een kerk die toegewijd is aan de heilige Jacobus. En in die zin is het een bedevaarderskerk, een pelgrimskerk, op weg naar het graf van Jacobus in Santiago de Compostela. Maar nu is dus slechts een klein deeltje van de kerk zichtbaar. Hier vlak naast mij wordt er eucharistische aanbidding gehouden. Het heilige sacrament is uitgesteld in het tabernakel. En de gelovigen hebben de mogelijkheid om onze Heer Jezus Christus in het allerheiligste sacrament van het altaar te aanbidden. Het contrast tussen De buitenwereld en hier kan niet groter zijn. U hoort ondertussen dat er ook nog rondleidingen worden gegeven. En dat heeft natuurlijk te maken met het grote kunstpatrimonium van de kerk. We gaan kijken of we zo meteen even in gesprek kunnen gaan met eerwaarde heer Pierre-François. En zetten zo onze tocht in Antwerpen verder. Ja, beste luisteraars, zoals ik daarnet al zei, toen we de Sint-Jacobskerk binnenkwamen, zagen we al een oude bekende van Radio Maria, eerwaarde heer Pierre-François. Ik ben even bij hem komen staan, nadat er toch wel enkele biechtelingen hier zijn langs geweest. Eerwaarde, kan u misschien even uitleggen hoe vaak u hier eigenlijk biecht komt horen in de Sint-Jacobskerk?
1: Wel, ten eerste, wat een verrassing voor mij om een bekende figuur te zien ineens in mijn kerk, mijn bescheiden kerk. Ik ben maar hier onderpastoor en parochievicaris, maar ik kom hier heel graag omdat ze meer ruimte geven, vooral om biecht te horen met het Heilig Sacrament uitgesteld, en zoals je gezien hebt. Er is biechtgelegenheid in Sint-Jacob elke zaterdag van 3 tot 5. Alle zaterdagen van het jaar, als ik er niet ben, zorg er altijd voor dat er een vervanger is die mij komt vervangen. Dus de mensen weten dat er biechtgelegenheid hier is. Om een anekdote te vertellen, eens was een gelovige aan het zeuren bij de bisschop. Dingen wat we niet moeten doen natuurlijk. Hè. Hij zei, ah, monseigneur, waar kunt je nog biechten? En monseigneur Bonny zei, ja, je kunt biechten bij de paters conventuele. En je kunt ook in Sint-Jacob elke zaterdag namiddag gaan biechten. Hè. Dus ik denk wel dat de plaatselijke kerk dankbaar is voor deze taak. Trouwens, in de kathedraal hebben ze ook een aantal biechturen erin gehoord, vooral sinds het jaar van de barmhartigheid. De pastoor van de kathedraal is ook ervan overtuigd dat het sacrament van de toekomst er zoveel gebrokenheid bij onze medemensen, zoveel hoogmoed van te denken, we kunnen het zonder God, en daar veel zondigheid mee gepaard, dat wanneer de mensen struikelen en vallen, ze in het donker tasten totdat ze de weg vinden naar de biechtstoel, naar het licht. En dan herleven ze. Ik heb hier magnifieke dingen zien gebeuren door hier biecht te horen. Maar dus dat is wat ik hier doe, elke zaterdag van 3 tot 5. En dan voor een ander publiek, namelijk de grote studenten. Jonge studenten zijn een beetje speels, maar grote studenten, master en doctoraat en zo, die beginnen al wat meer inhoud te hebben. En dan de young professionals, die mensen die werken al. Die zijn nog niet getrouwd en die beginnen zich serieuze vragen te stellen in het leven. Ze ontdekken hoe, als ze stranden in hun christelijk leven, dat de biecht een manier is om ze weer in gang te krijgen. En voor die mensen heb ik de tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, 's avonds, daar hebben we een biechtgelegenheid maandelijks voor dat andere publiek. Dus ik heb er twee. Een wekelijkse zaterdag van 3 tot 5 en een maandelijkse tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, 's avonds. Dat is een van de dingen die ik blij ben te mogen aanbieden aan de plaatselijke kerk, namelijk biechtgelegenheid en mogelijkheid om te genezen. Ik denk dat de bisschop daar ook tevreden mee is, want onlangs heb ik nog mogen getuigen in het theologisch en pastoraal centrum van al die genezingen, die geestelijke genezingen, verzoeningen die plaatsvinden in het sacrament van de barmhartigheid. En ik zie dat veel van mijn medepriesters daar ook naar opkijken, want soms zitten ze te wachten op biechtelingen. Maar je moet echt kunnen erven, zoals ik het geluk heb gehad, te kunnen erven van een bestaande biechtgelegenheid die goed draaide, die gelanceerd werd destijds, ik denk 30 jaar geleden, door eerwaarde heer Didier van Haveren. En heeft deze plaats gekozen omdat hij goed bevriend was met de toenmalige pastoor van Sint-Jacob. Ze hebben echt een mooi werk verricht. En nu zit ik hier biecht te horen elke zaterdag van 3 tot 5.
0: Misschien toch een vraag die ik wil stellen is, hoe komt het dat men tijdens de biecht een paarse stola draagt?
1: Paars is eigenlijk de kleur van de boetedoening in de liturgie. Wanneer draagt men paarse gewaden? In de advent en in de vastentijd. Dat zijn tijden van bekering. Wanneer dragen we het ook? In een mis voor overledenen. Er is keuze tussen zwart en paars. En plaatselijke gebruiken. Gebruik soms ook grijs en dergelijke. Maar dus die kleur betekent bekering, boetedoening. In een zekere zin een beetje rouw ook. Alhoewel men de zwarte kleur probeert nu niet meer zoveel te gebruiken in de nieuwe liturgie na het Tweede Vaticaanse Concilium, waar een tintje vreugde in te zitten. Want in paars heb je ook een beetje rood, dat verwijst aan de martelaren. Het is een beetje lichter dan zwart. Dat verwijst een beetje naar dus de vreugdevolle sacramenten, zoals de Eucharistie, dat in wit wordt gevierd. Dus ja, die paarse kleur heeft wel een dimensie van boetedoening. Dat is eigen aan de Roomse, de Latijnse rite, de Roomse kerk. Want in het oosten bijvoorbeeld wordt paars gebruikt als een soort dagelijkse kleur, zonder een speciale dimensie. Maar je ziet toch dat de liturgie in het algemeen houdt van een aantal kleuren. Groen, paars, rood, wit. Dus ik denk dat dat de beste manier om die vraag te beantwoorden. Dus het is een vreugdevolle boetedoening, laat het ons zo zeggen.
0: Ik denk dat dat een goede omschrijving is van wat de biecht eigenlijk is. Bovendien, onze huidige paus, Franciscus, is een grote advocaat, zal ik maar zeggen. Een grote promotor van het sacrament van de biecht. Merkt u dat daar een verandering is ingekomen in de loop van de jaren? Dat er toch ergens een beetje een revival bezig is daarmee?
1: Ja, de grote ommekeer is gekomen in 1983, een heilig jaar van de verlossing. Toen heeft Johannes Paulus II dat heilig jaar uitgeroepen en een bekende apostolische exhortatie uitgegeven. Reconciliatie uit penitentia, bekering en boetedoening, denk ik dat ik het moet vertalen, waarin hij herinnerde dat ten eerste de ontmoeting met Christus gepaard gaat met een beweging van bekering. Punt 1 en punt 2, dat de biecht de gewone weg is voor de verzoening met God. Dus er zijn andere wegen om ons te bekeren, maar de biecht is de gewone weg voor de gedoopte. Dan is er een heel aantal jonge priesters die zich gesteund hebben gevoeld om meer biecht te horen. En men heeft ook gezien dat bij de jongeren vooral, bijvoorbeeld in gebeurtenissen of events zoals de Wereldjongerendagen, dat er veel biecht werd gehoord, dat de mensen daarmee gelukkig waren. Iemand die gebiecht heeft, is vrolijk en vredevol. Dus de biecht brengt vreugde en dat is op dit ogenblik zich enorm aan het ontwikkelen. Men ziet dat de Heilige Geest bezig is. Want wat was het probleem van de jaren 60? De mensen waren heel vroom, persoonlijk, maar hun sociale uitstraling van hun geloof liet een beetje te wensen over. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de christenen herinnerd aan het belang van de eenheid van leven en de persoonlijke heiligheid. Maar bepaalde mensen die te oppervlakkig de teksten van het concilie hebben gelezen, dachten, ja, nu in plaats van te bidden moeten we zorgen voor de armen. Het ene moest wel, maar het andere moest niet nagelaten worden. Dus het is belangrijk dat we dat inzien. En ik denk dat in de jaren 60 men te veel is gaan kijken naar het sociaal engagement. Ik zou zeggen een horizontale beleving van het geloof. Men naasten gaan helpen en ondersteunen, maar te weinig heeft gekeken naar ik ben een arme zondaar, ik heb de hulp van God nodig. En het evangelie is hoofdzakelijk een oproep tot bekering. Wat hebben de eerste christenen gezegd? Bekeert u en geloof in het evangelie. Dat heeft Jonas de Doper gezegd, heeft Jezus gezegd. Veel christenen zeiden het belangrijkste is de persoonlijke bekering. Dat was een beetje in een schaduwzone geraakt, maar door een heel scherp inzicht van Johannes Paulus II is hij erin geslaagd om heel die antropologie, die christelijke antropologie te veranderen, om te zeggen, mannen, vergeet niet dat de moderne mens met zijn verstand, niet tegenstaande al de verwovenheden van de techniek, kwetsbaar blijft. En je ziet het aantal mensen met burn-out, depressie, suicidale neigingen. Men ziet dat deze maatschappij ergens tekort schiet. We hebben God nodig. En wat hebben we nodig? We hebben nodig te zeggen tegen God, Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Zo begint trouwens de mis. Na de geloofsbenijdenis zegt de priester, moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Ik denk dat we moeten teruggaan naar de kern van de zaak. En dan zullen we ook oog hebben voor de armen, voor de zwakken, voor de zieken, omdat we kracht gaan opdoen in onze persoonlijke relatie tot God, die hersteld, geheeld wordt dankzij die innerlijke bekering. En natuurlijk de barmhartigheid van God, die de oorzaak is van zo'n bekering en het mogelijk maakt. En daarom hebben we ook een sacrament gekregen, het doopsel 2, Toosten en de Wichter eigenlijk, want de zieke zalving ook, om ons de zekerheid te geven dat God barmhartig is. Anders kunnen hopen dat God barmhartig is, maar wie zegt me dat hij mij vergeeft? De biecht zegt echt, ik ontslui u van uw zonde. Je kunt er zeker van zijn, als je gebiecht hebt oprecht, dat uw zonden vergeven zijn. Anders, Heer, het spijt me, ja, maar was uw spijt oprecht en gaat God u vergeven? Wie weet, hè?
0: Ik vind het fantastisch om een kleine, bijna ja, catechese moment te hebben over de biecht. En trouwens, dank u wel om een beetje publiciteit te geven aan Reconciliatio et Penitentia. Want we hebben dat voorgelezen op Radio Maria, zeer recent nog, in de kerk spreekt.
1: Ik ben altijd blij met wat jullie doen, of wat wij doen in Radio Maria. Ik ben ook een beetje lid van jullie familie. Ja, en een bedevaart, je bent een bedevaart in eigen land, wel. Een bedevaart houdt heel dikwijls in een démarche van bekering, trouwens. Bedevaarders, ik zie ze dikwijls biechten. Ik heb nog onlangs gezien, enkele minuten geleden, 6.
0: Ja, voilà, voor de goede verstaander. Nu, goed, ik dank u van ganser harte voor dit kort moment dat we zo in de mooie Sint-Jacobskerk mochten hebben. Ja. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort en op een andere gelegenheid terug.
1: Met veel plezier.
0: Tot ziens.

Zo komen we aan het Begijnhof. Dat is altijd een interessante plaats om toch even halt te houden wanneer men een stad bezoekt, omdat het meestal een plaats is waar enige rust te vinden is en waar je even kan verpozen. Je vindt er vaak ook een kapel of een mogelijkheid om te bidden. En dat is zeker in het Begijnhof van Antwerpen niet minder het geval. De Begijnen die vestigden zich in 1545 aan de Rode Straat. Het was een gebied dat tot het eerste kwart van de 16e eeuw was ingenomen door raamhoven, blekerijen en boomgaarden. Het vroegere Begijnhof, met de naam Curtis Sion, dat voor het eerst vermeld werd in 1240... was in 1522 door de stadsmagistraat in brand gestoken om een belegering door Maarten van Rossum te voorkomen. Het bevond zich buiten de vesten, ter hoogte van het oude gerechtshof, en leeft tot op vandaag door in twee straatnamen in deze wijk, de Begijnenstraat en de Begijnenvest. Op het door ruil verkregen grondstuk aan de Rode Straat kwamen als eerste de kerk, de pastorie en de infirmerie tot stand, waarna het aan Sint-Catharina gewijde hof in

1640 kreeg het Beheinhof in hetzelfde jaar aan de zuidzijde een uitbreiding met het zogenaamde Strateken. En vanaf dan besloeg het Sint-Catharinahof een terrein van 2,5 hectare, opgedeeld in een plein Beheinhof met achterhof, infirmerie, kerk en voorhof en een straatbeheinhof ontsloten door een L-vormige steeg. Op zijn hoogtepunt omvatte het een 80-tal beheinhuizen, waaronder 3 conventen, opgetrokken in de periode tussen 1650 en 1690. In 1794 zou het Franse bewind de belangrijkste schilderijen uit de kerk roven. Deze werden openbaar verkocht en in 1799 op het hoogkoor na gesloopt. In 1807 verlieten de Begijnen hun hof, dat tot inkwartiering van Franse soldaten was bestemd, in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne op de terreinen. Sinds 1810 wordt het Begijnhof eigendom van de stad Antwerpen, die in 1819 het achterhof en de infirmerie liet slopen en verkavelen. In 1821 kwamen de Begijnen opnieuw in het bezit van de restanten van het Begijnhof, gereduceerd tot een 40-tal woningen, en namen er na de nodige herstellingswerken in 1822 opnieuw hun intrek. Er werd ook begonnen met het herbouwen van de kerk, die dan uiteindelijk op 30 november 1830 werd ingewijd. Onder pastoor Johannes Baptista Duflo onderging het Begijnhof in de periode van 1905-1906 een eerste restauratie in neogotische stijl. Na de Eerste Wereldoorlog volgde nog een tweede nieuwbouwproject in opdracht van Begijn Maria Paulina Melania Gijssen, de voorzitter van de in 1922 voor het beheer van het Begijnhof opgerichte VZW Begijnhof van Antwerpen. De huisjes Bernadette Soubirou, Heilig Hert van Jezus, Heilige Theresia van het Kind aan de noordzijde van het voorhof tegen de kerk. In 1925 zouden alle Begijnen hun intrek nemen in het oud convent, waarna de huizen werden verhuurd aan behoeftige vrouwen. En in 1964 droegen de 4 laatste Begijnen het beheer van het Begijnhof over aan het bisdom Antwerpen en verhuisden in 1968 naar het nieuwe convent. Uiteindelijk zou het een woongelegenheid worden voor bejaarde priesters, alleenstaande vrouwen en echtparen op leeftijd. Een mooie parel van rust hier te midden van de stad Antwerpen. Zeker de moeite om even langs het oude Begijnhof te gaan. Heel lang gaan we hier niet verpozen. We nemen opnieuw de Ossenmarkt en gaan zo via de Pieter van Hoobokenstraat richting de kerk van Sint-Paulus. En dat wordt onze laatste halte voor vandaag.

Zo arriveren wij aan een echte parel van Antwerpen, de Sint-Pauluskerk. Een laat-gotische kerk aan de Veemarkt hier in Antwerpen, in het hart van het Schipperskwartier. Toegewijd aan de heilige apostel Paulus. Ze ligt in het oude stadscentrum, op een steenworp van de rivier de Schelde, in de stadswijk waar vroeger de zeelui woonden. De kerk is in de 16e eeuw gebouwd als een Dominicaner kloosterkerk.

Ze verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1256 nog was ingewijd door Albertus Magnus. Ze was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en een plaats van waar predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa. De voorgevel van de kerk vertoont renaissance-kenmerken. Na een brand in 1679 werd een barokke toren toegevoegd. Ook het interieur is eveneens voor het grootste deel in barokke stijl. Tussen 1699 en 1747 werd naast de Sint-Pauluskerk een Calvarieberg opgericht als levend theater, in een tuin versierd met talrijke beelden op sokkels langs een pad dat tot de heuvel leidt waar het kruis is geplaatst. Na de gedwongen sluiting van het klooster door, jawel, de Franse Revolutie in 1796 werd de kerk door de stad aangekocht en bestemd als parochiekerk. In 1968 werd de kerk door brand zwaar beschadigd. Omwonenden, voor een groot deel parochianen, vormden een mensenketting en wisten een groot deel van de kunstwerken in de nacht uit het interieur te redden. Schilderijen werden letterlijk met messen uit hun kaders gesneden. De restauratie van de kerk liet hierna lang op zich wachten. Pas na 20 jaar kreeg het gebouw opnieuw een dak. Het had een gebinte uit gewapend beton omwille van brandbestendigheid. En wat moeten wij die parochianen dankbaar zijn uit 1968? Want in de kerk is nog steeds een schilderijenreeks te zien, de 15 mysteries van de Rozenkrans. Het bood eigenlijk de gelegenheid aan mensen die niet konden studeren of ongeletterd waren uit de 17e eeuw, een leidraad te vinden om de belangrijkste passages uit het leven van Jezus en Maria te overwegen. De Antwerpse school is vertegenwoordigd door grote meesters hier als Peter Paul Rubens, Disputa van het Heilig Sacrament, en de Geesteling van Christus, Jacob Jordaans, Antoon van Dijk, je vindt hier de kruisdraging van Christus en Cornelis de Vos. De aanbidding der herders van omstreeks 1609 zou een van de eerste werken zijn die Rubens na zijn terugkeer uit Italië in Antwerpen schilderde. Het marmeren hoogaltaar werd in opdracht van bisschop Marius Ambrosius Capello ontworpen door Frans van Sterbeek. Het altaar van de Heilige Rozenkrans bevat een kopie van de Madonna del Rosario van Caravaggio. Het origineel werd opgeëist door keizer Jozef II van Oostenrijk en is thans te bezichtigen in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. De kopie werd vervaardigd door Bernardus de Quertemont, de toenmalige directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Ook de Franse revolutionairen roofden kunst uit de rijk bedeelde kerk in het kader van hun confiscatiepolitiek. Een werk van Rubens, het groot visioen van Sint-Dominicus, hangt daardoor in het Musée des Beaux-Arts van Lyon. En een werk van Theodor Boeiermans, de marteldood van Sint-Paulus in de Église de la Madeleine van Aix-en-Provence. De Sint-Paulusvrienden Antwerpen zijn een vereniging van vrijwilligers die voornamelijk in de periode van 1982 tot 2008 een substantiële bijdrage geleverd hebben tot het herstel, behoud en promotie van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, nadat die in 1968 dus door die zware brand beschadigd werd. In 1999 kreeg Raymond Sir Jacobs, afgevaardigd bestuurder en drijvende kracht achter de vereniging, de stadsmedaille van de stad Antwerpen, uit erkentelijkheid voor zijn bijdrage, samen met de Sint-Paulusvrienden aan de restauratie van de Sint-Pauluskerk.
Helaas voor ons was de kerk zelf op die dag gesloten op het tijdstip waar wij hier aan de laatste halte voor vandaag zijn gekomen. Maar het is zeker de moeite om hier eens binnen te wandelen en ook op hun website te gaan kijken, stpaulusantwerpen.be, omdat u daar nog veel meer informatie over de rijke geschiedenis van deze kerk en vooral ook van het kunstpatrimonium hier kan terugvinden. En zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare medepelgrims, van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht in Antwerpen. Van hieruit aan de Sint-Pauluskerk gaat het verder naar Het Steen. Want daar dien ik de sleutel te gaan halen van de bijzondere locatie waar ik komende nacht zal overnachten. Jawel, het is ondertussen al beginnen schemeren en een volgende keer gaan wij naar onze locatie om te overnachten. De sleutel halen we in Het Steen. Vervolgens zullen we een bijzondere persoon mogen ontmoeten, een zogenaamde hospitalero. En dat is voor de volgende keer. Dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt, met ons tot aan Het Steen gaat en naar het Sint-Juliaan-gasthuis. Graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar Psalm 51. We hebben reeds besproken Psalm 51, versen 1 tot en met 11. En vandaag gaan we daarop verder. En we kijken naar versen 12, 13 en 14. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest. Maak hem standvastig. Verstoot mij niet weg van uw gelaat. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest.

In de drie versen die we vandaag hebben gelezen, uit Psalm 51, gaat David verder met zijn gebed om Gods barmhartigheid te vragen. Hij was deze psalm begonnen met de woorden: Wees mij genadig, God die liefde is. Ik beken, ik heb mij misdragen. David had een zonde begaan, maar vertrouwt onmiddellijk op Gods barmhartigheid die alles terug nieuw maakt. En nu gaat hij dus verder met zijn gebed van vertrouwen. En hij zegt: God, schep in mij een zuiver hart. Het gaat hier over het hart. Het hart is daar waar de mens de liefde voelt. Liefde voor God, liefde voor de naaste. En wanneer men eens zondigt, ja, dan gaat die liefde weg. Dan wordt dat hart niet meer zuiver. En David richt zich onmiddellijk tot God als de schepper. Schep in mij een zuiver hart. Hiermee toont David aan dat de schepping niet iets is van één dag. Niet iets is dat eenmalig voortkomt, maar iets dat God constant doet. God is onze schepper, niet geweest, maar nog altijd. Hij blijft ons scheppen. Hij maakt ons. En hij kan terug zuiver maken wat onzuiver is geworden. De erkenning daarvan gebeurt door het zichzelf klein achten tegenover de grootheid van God. En zo kunnen we dus verder lezen, want David zegt: Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Het woord maken hier is bijna hetzelfde als het woord scheppen ervoor. Maak mijn hart standvastig. Wij denken al te vaak dat wij zelf het zijn die standvastig zijn of niet. Maar David legt zijn vertrouwen op God. Het is God die moet werken in ons hart. Het enige dat wij moeten doen is ons daarvoor openstellen, onszelf dus klein maken, zoals David het doet in de erkenning van zijn zonde, wanneer hij zegt: Ik beken, ik heb mij misdragen. En we hebben het reeds gezegd, we moeten niet altijd zo negatief zijn, niet alles is kwaad en zonde, maar we moeten wel de erkenning hebben dat we klein zijn. En dat kan zelfs zonder negatief te zijn, integendeel. Het is net positief om te rekenen op Gods grootheid, Gods vernieuwende kracht, Gods scheppende hand. Hij kan een hart terug zuiver scheppen. Hij kan een hart terug standvastig maken. En David gaat verder. Verstoot mij niet, weg van uw gelaat. Hiermee wil David aantonen dat hij echt gelooft in de goddelijke aanwezigheid en dat wij zijn geschapen om God te ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, van gelaat tot gelaat. God, stuur mij niet weg, ver van uw gelaat. Verstoot mij niet. David vertrouwt op Gods bijstand en de goddelijke aanwezigheid. Hij gaat verder. Neem uw Heilige Geest niet weg van mij. In het Nieuwe Testament hebben we misschien af en toe al gehoord, zeer speciaal in de handelingen van de apostelen, dat er verhalen zijn waarbij de apostelen mensen ontmoeten, zelfs nog leerlingen, die zeggen: maar we wisten niet eens dat de Heilige Geest bestond. Wel, zelfs in het Oude Testament, zoals nu in deze psalm, wordt er reeds een vernoeming gegeven van deze Heilige Geest, van de Goddelijke Geest. David was dus al op de hoogte, zeg maar, van die openbaring dat God met zijn geest in ons werkt. Hij werkt in ons. En het is pas door de gave van de geest, wanneer bijvoorbeeld Jezus Christus op het kruis sterft, dan geeft hij de geest, dat die Heilige Geest terug wordt gegeven aan ons om ons te reinigen, om ons niet meer te verstoten. Het is vanaf dat moment, vanaf het goddelijke gelaat, dat niet meer om aan te kijken was op het kruis, dat we God terug kunnen erkennen en herkennen.
De mens wordt gereinigd, zoals het gelaat van Jezus dat gereinigd werd net voor hij in het graf werd gelegd. En natuurlijk ook alvorens op te staan met de verrijzenis. Maar de Heilige Geest werd geschonken, reeds vanaf het kruis. En dan op de dag van Pinksteren, aan de apostelen, vervuld van de Heilige Geest, zullen zij kunnen spreken om te getuigen van de barmhartigheid van God, reeds aangekondigd in deze psalm, gezongen door David. En David gaat nog even verder. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Het is met de reiniging op het kruis dat wij werkelijk verlost zijn. Verlost van wat? Verlost van het kwaad en van de zonde. Of zoals David het reeds zei, enkele versen voordien, ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Wij hebben die schuld die wij met ons meedragen, maar waarvan we gereinigd worden door de dood van Christus op het kruis, en dat wij terug kunnen opstaan met Jezus Christus dankzij zijn verrijzenis. En dat moet ons, volgens David, vreugde geven. Verheugen wij ons nog op Gods barmhartigheid die wij elke dag kunnen ontvangen. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. En tot slot in de verse die we vandaag hebben gelezen, zegt David, sterk mij met uw grootmoedige geest. Eerst sprak hij over de Heilige Geest, vandaag over de grootmoedige geest. Het is een geest die grootmoedig is, die dus moed heeft om zich eigenlijk te vernederen tot bij de mens, om de mens terug mooi te maken naar het beeld en de gelijkenis van God zoals we geschapen waren. Ja, wij zijn geschapen naar het beeld.

dan de verdienste hebben om te leven van aangezicht tot aangezicht met God? En dat is de vraag van David in deze Psalm 51. Verstoot mij niet, weg van uw gelaat. Integendeel, laat uw Heilige Geest terug binnen in mijn hart, om mij terug in de mogelijkheid te brengen om u te beminnen. Gij, Heer, die liefde zijt. Zoals David het zei in die eerste verzen van deze psalm. Gij, God, die liefde zijt. Geef mij terug die mogelijkheid, de kracht, om die liefde van u te beantwoorden met mijn liefde. Maar daartoe heb ik uw kracht nodig, uw Heilige Geest. Daarmee heb ik uw liefde nodig. Laten we nog eens deze drie versen lezen uit Psalm 51, versen 12 tot en met 14. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Verstoot mij niet weg van uw gelaat. Neem uw Heilige Geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing, sterk mij met uw grootmoedige geest.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de wereld van Radio Maria, waar we meer nieuws kregen van Radio Mariam Irak. Dan is het tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. En dat doen we met het trekken van een kaartje in ons mandje waar alle Radio Maria's in zitten wereldwijd. En voor de Radio Maria die we dan trekken, wel, daar gaan we heel speciaal komende week voor bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Armenië. Wij gaan, beste luisteraars, de komende week zeer speciaal bidden voor Radio Maria in Armenië, voor de luisteraars, de weldoeners, de medewerkers, de vrijwilligers van Radio Maria Armenië. In Armenië, beste luisteraars, wonen zo'n 3.100.100 inwoners, waarvan 96,8% christenen. En van die 96,8% christenen zijn 95,2% Armeense christenen. En laten we dus zeer speciaal bidden de komende week voor onze collega's van Radio Maria Armenië. Beste luisteraars, tot volgende week.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, fijn dat u hebt afgestemd op Radio Maria. En we heten u dan ook welkom in het programma Klassiekuur. We starten met een Ave Maria. Nadien krijgt u een driedelig celloconcerto te horen. En daarna volgt een gezongen credo. Een lofzang van A Maria, een motet ter ere van Sint-Jan de Doper, een middel-Nederlands lied en om te besluiten een vierdelig concerto grosso. En voor deze uitzending gaat onze dank uit naar Vavilov, Kraft, Okegem, Dalla Vecchia, De Monte, Rans en Händel. Allen bekende en minder bekende toondichters en arrangeurs. Op onze zender Radio Maria steken we graag van wal met een Ave Maria, een wees gegroet, dat in 1970 door de Rus Vladimir Vavilov werd geschreven. Deze muzikus was luidspeler en leefde van 1925 tot 1973. Omwille van de vrijheidsbeperkende Sovjet-Unie bracht hij dit werk uit als zijnde een anonieme componist. En na zijn dood, zijn plotse dood in 1973, werd de compositie echter in de muziekwereld onterecht toegeschreven aan de 16e eeuwse Italiaanse barokcomponist Giulio Caccini. Tot op de dag van vandaag wordt het stuk nog steeds abusieflijk aan Caccini toegeschreven. Hoewel algemeen bekend is dat het van de hand van Vavilov is. Dit specifieke Ave Maria is uitgegroeid tot een van de meest geliefde versies, regelmatig gezongen onder meer in liturgie bij huwelijken en uitvaarten. Ter ere van Maria speelt het Orchestra Gaetano.

Ettore Pagano won begin juni 2026 de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Deze cellist werd geboren in Rome in 2003 in een muzikaal gezin en speelt al cello van toen hij 9 jaar was. Aan het Conservatorium Santa Cecilia te Rome behaalde hij een bachelor en zette zijn vorming als cellist verder aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn. Als solist met orkest speelde hij onder andere in Duitsland, Oostenrijk, Armenië en België, waar hij 1 van zijn 40 internationale prijzen won. Op zijn traject naar zijn eerste prijs cello van de Koningin Elisabeth-wedstrijd speelde hij in zijn halve finale het celloconcerto in C of Do groot, opus 4 van Anton Kraft met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardirossian. We laten u deze live-opname nu horen. Anton Kraft was een Tsjechisch cellist en componist die leefde van 1749 tot 1820 en was goed bevriend met Haydn, Mozart en Beethoven. Werkzaam was hij in het Heilig Rooms Rijk, later in het Oostenrijkse Rijk. Hij kwam uit een Duits-Boheems gezin dat zich in Tsjechië had geïntegreerd. Kraft was cellist aan het hoofd der Esterházys, waar hij Haydn tegenkwam. In 1789 ontmoette hij Mozart in Dresden en speelde er met Mozart in een strijktrio in S. Te Wenen trachtte hij de traditie hoog te houden van het strijkkwartet. Hij was hofcellist aan het hof van Grassalkowicz en vanaf 1796 orkestlid van prins Jozef Frans Lobkowicz. Zijn celloconcerto in C of Do groot, opus 4, telt 3 delen. 1 Allegro aperto, snel en open, 2 romance en 3 ronde alla Cosacca, levendig dansachtig. Uw aandacht voor deel 1 Allegro aperto van Anton Kraft, gespeeld door Ettore Pagano, die zuiverheid, techniek, passie en poëzie weet te versmelten op zijn cello.

U herkent zeker dat Graf de klassieke mindset had van Haydn, Mozart en zelfs Beethoven. Graf werd beschouwd als een der grootste cellisten van zijn tijd. Haydn's celloconcerto nummer 2 in D, de cellopartij in Mozart's Divertimento voor strijkerstrio in S en de cellopartij in Beethoven's trippelconcert werden voor Anton Graf geschreven. Als componist schreef hij cellosonates, een celloconcert, opus 4 en diverse duo's voor viool en cello en voor twee celli en ook voor cello en contrabas. Na het snelle Allegro Aperto, het snelle openingsdeel uit Krafts opus 4, hoort u nu de romance. En Ettore Pagano speelt heel verleidend dit langzame deel op een cello die, nota bene, een cellobouwer voor hemzelf bouwde. Op een cello dus uit de 21ste eeuw. Geen cello van bijvoorbeeld uit de jaren 1700. Waarbij de bouwer uitging van de klankrijkdom en klankvariatie die Ettore Pagano nastreefde. Kortom gezegd, een cello op maat gemaakt. En de naam Ettore Pagano staat zelfs gegrift in deze cello. Geniet in deze romance deel 2 van Krafts Concerto in C van deze liedvorm. Het sublieme samenspel, de verschillende klanktimbres die Pagano weet te toveren in een verbluffende toonjuistheid. Timing, evenwicht tussen vibrato en non-vibrato, tussen open klank en meer intieme stukken, dynamiek, dialoog en vooral zijn celloklank in dit klassieke werk. Het zal u zeker boeien, luisteraar.

Het derde deel uit opus 4, Cello Concerto in C, Do Groot, is het slotdeel Rondo alla Cosaca. Anton Kraft schrijft hierin technische virtuose stukken, iets waar cellist Ettore Pagano wel weg mee weet. Het is een rondo met strofen en refrein op de wijze van een kozakkendans, waarin orkest en cello goed op elkaar inspelen. Merk naast de snelheid en vlotheid ook de enorme uitgestrektheid op van toonhoogte van de cello. Het zingende allegro, de fantastische timing, juistheid en balans met orkest, de prachtcadens en de trefzekerheid maken van deze live-uitvoering een hoogstaande beleving in de cello-literatuur. Met dank aan componist Anton Kraft, cellist Ettore Pagano en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardi Rossian. Het applaus is zeker dubbel en dik verdiend. Tot slot, nu deel 3, Rondo alla Cosaca, van Anton Kraft uit zijn celloconcerto in C, opus 4.

En zoals u gehoord hebt, beste luisteraars, is het applaus zeker dik en dubbel verdiend. Nu, de centrale hoofdmoot van deze klassiekuur is wel het credo uit de Missa Force Seulement van Johannes Ockeghem. Hij werd omstreeks 1410 geboren in Saint-Gilain en overleed in 1497. Hij was componist uit de Franco-Vlaamse school. Een korte periode van 1443 tot 1444 was hij zanger aan de Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkerk. Nu dus de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Bij hertog Karel van Bourbon kwam hij in dienst in Moulins. In 1452 wierf de Franse koning Karel de VII hem aan in het koningshuis waar hij tot zijn dood aan verbonden bleef. In 1459 verkreeg hij de hooggewaardeerde functie van schatmeester van de abdij Saint-Martin in Tours. En in 1484 bezocht hij bruggen en dammen. Dit credo wordt u gebracht door het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel. Erik werd geboren in Hasselt in 1956 en is Belgisch dirigent en zanger en is de neef van Paul van Nevel, een Belgisch dirigent en onderzoeker van oude muzikale bronnen. Erik kreeg zijn opleiding aan het Lemmens Instituut te Leuven in hobo, zang en directie. Ook de conservatoria van Brussel en Antwerpen deed hij aan en behaalde de diploma's harmonieleer en directie in 1978. Hij werd assistent-docent koordirectie aan het Brussels Conservatorium, als ook van 1980 tot 1985 repetitor van het koor van de BRT in Brussel. In Leuven begon hij in 1974 met de oprichting van Courende, waarmee hij specialist werd in de uitvoering van muziek uit de 16e en 18e eeuw, met name barokmuziek. Courende is genaamd naar het middeleeuwse bedel, naar middeleeuwse bedelstudenten, werden zo genoemd. Van 1983 tot het jaar 2000 was hij kapelmeester van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Godele te Brussel. Met de gezelschappen trok hij heel Europa door, afgewisseld door plaatopnamen. Op zanggebied sloot hij zich aan bij het Huelgas Ensemble van oom Paul van Nevel. Laten we nu luisteren naar dit laat middeleeuwse credo van Johannes Ockeghem, waarin instrumenten de stemmen verdubbelen in een Franco-Vlaamse contrapuntische stijl.

We maken een sprong van de 15e naar de 20e eeuw voor het Lauda alla Madonna van Wolfgango Dalla Vecchia, een loflied aan Maria uit 1973, een persoonlijk en vurig gebed tot Maria. Dalla Vecchia is in 1923 te Rome geboren en verhuisde naar Padua. Daar behaalde hij in 1942 zijn orgeldiploma aan het conservatorium. Door de oorlog kwam hij in 1944 in Rome terecht, waar hij in 1948 zijn compositiediploma verwierf. Als leraar orgel en organist kwamen onder meer Padua en Bolzano op zijn pad. Hij was ook muziekcriticus en theoreticus en adviseur bij orgelrestauraties. Naast zijn taak als organist in de kerk te Padua, waarvoor hij ook liturgische muziek componeerde. Hij stierf op 7 december 1994. Het Lauda alla Madonna, de lof tot lieve vrouw, wordt u gebracht door het Coro Ricercare Ensemble met het Orchestra Accademia degli Invaghiti. In polyfone eigentijdse, maar op religieuze barokstijl gebaseerd, waarin sopraanzangeres en orgel centraal staan. Een gebed waarin qua akkoorden en tonaliteit we worden verrast in melodie en begeleiding.

Sancte Johannes Battista is een indrukwekkend motet voor zes stemmen van de Vlaamse renaissance-componist de Mechelaar Philippus de Monte. Het werk is geschreven ter ere van Sint-Jan de Doper, wiens feestdag we vieren op 24 juni, en werd door de Monte gepubliceerd in zijn Liber Secundus Sacrarum Cancionum uit 1572. Het stuk staat bekend om zijn polyfone meesterschap en werd opgenomen in verschillende bekende collecties rondom de Vlaamse Renaissance. Opnieuw beluisteren we het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel in dit vocaal instrumentaal motet als bede tot Johannes de Doper.

Met het Paul Rans Ensemble blijven we nog in de 16e eeuw in het Antwerpen van 1539. Dit gezelschap brengt het lied Het daget in den oosten. De zang in dit strofische lied is middel-Nederlands, maar wel goed verstaanbaar, dat instrumentaal ingeleid en omspeeld wordt. In de 10 strofen die u hoort varieert het van begeleiding met gamba, luit en blokfluit tot louter zang. De melodie komt uit het midden-Nederlandse Een divoot en de profietelijk boeksken inhouden de veel geestelijke liedekens en de lijsenen. Een van de belangrijkste vroeggedrukte liedboeken uit de Nederlandse geschiedenis. Het lied is zeer goed verstaanbaar en het verhaal is te volgen doorheen de strofen heen. Een droevige vertelling waarin het meisje haar dode lief uiteindelijk ten grave draagt. De rijkste instrumentale omspelingen komen voor in de middelste strofen, vooral van strofen 4 tot 8. De mannen-solozang primeert in deze wereldlijke volksballade. Een smaakvolle bewerking van Paul Rans met een mooie opbouw in dit Het daget in den oosten.

Beste luisteraars van Radio Maria. De 12 grote concerten, opus 6, Händelwerken, verzeichnis 319 tot 330 van Georg Friedrich Händel, zijn concerti grosso voor een concertino, hier een vioolduo en een ripieno, dat is een vierstemmig strijkorkest met continuo op clavicimbel, werden in 1739 voor het eerst in Londen uitgegeven door John Walsh en verschenen 2 jaar later in een tweede druk als Händels opus 6. Het vierde concerto uit de reeks van 12 is dat in A-klein of La-klein. Händelwerken verzeichnis 322 van 8 oktober 1739. En de 4 delen zijn 1. Het Larghetto Affettuoso is 1 van Händels mooiste delen, breed en plechtig. De melodie wordt unisono gespeeld en dalende 16e noten weerspiegelen de galante stijl. Daaronder beweegt de bas in aanhoudende 8e noten met extra harmonie van de middenstemmen. Daarop klinkt deel 2, het Allegro, en is duidelijk een energieke fuga met korte uitwisselingen tussen solisten en orkest in een ongewoon lang thema. Een somber deel op de laagste snaren van de violen en altviolen gespeeld. U beluistert nu deel 1 Larghetto Affettuoso en deel 2 Allegro, u gebracht door de Philharmonia Slavonica onder leiding van Alberto Lizio.

Met het largo e piano deel 3 en het allegro deel 4 besluiten we het Händel Concerto Grosso 4 in La Klein opus 6. En daarmee sluiten wij ook klassiekuur af. Het largo e piano in fa groot is Händels heel subliem langzame deel, een sarabande in Italiaanse stijl. De twee violen wisselen het thema zachtjes uit met imitaties boven een lopende bas. De altviool kleurt de harmonie en de slotmaten maken duidelijk een overgang naar deel 4, allegro. Een opgewekte la mineur, la klein, een herwerking van een sopraanaria van Händel voor zijn opera Imeneo. Humor en fantasie zitten hier goed in ontwikkeld. Er wachten u dan nog verrassende pianissimo-effecten en onverwachte toonsoorten in modulaties of toonovergangen. Al bij al lichte muziek, mooi om naar te luisteren, met een gezonde en positieve inbreng. Beste luisteraars van Radio Maria, blij dat u luisterde en graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Het jaar 1930. Geestelijke oefeningen van 1930 te Roestchouk. Gehouden door paus Johannes de 23e in het huis van de Paters Passionisten van 28 april tot 4 mei. Laat mij dronken worden van het kruis. Een samenloop van omstandigheden geeft aan mijn geestelijke overpeinzingen een bijzonder accent van overgave aan de lijdende en gekruisigde Jezus, mijn meester en koning. De smart waardoor in de afgelopen maanden de Heer mijn geduld heeft willen beproeven wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de stichting van een Bulgaars seminarie. De onzekerheid die nu al meer dan 5 jaar bestaat over de vaste bezigheden van mijn ambt in dit land. De angst en de moeilijkheden voortvloeiend uit het feit niet meer te kunnen doen en mij te moeten beperken tot een volmaakt kluizenaarsleven tegen de instelling van mijn geest tegenover het werk van mijn ambt dat op het heil van de zielen gericht is. De innerlijke onvrede van datgene wat er nog aan menselijks in mijn natuur is, ook al ben ik er tot nu toe in geslaagd deze meester te blijven. Dit alles maakt deze heilige overgave, die tegelijkertijd verheffing en vervoering naar een volmaaktere navolging van mijn goddelijk voorbeeld zou willen zijn, spontaner. Rondom mij in dit grote huis, absolute en heerlijke eenzaamheid, te midden van de geuren van de natuur in bloei. Voor mij de Donau en aan de overkant van de grote stroom de weelderige Roemeense laagvlakte die 's avonds soms rood oplicht door de vlammen van de brandende afvalproducten der petroleumraffinaderijen. Gedurende de gehele dag volmaakte stilte. Tegen de avond komt de goede bisschop, Monseigneur Thelen, een passionist, mij aan de avondmaaltijd gezelschap houden. De geest is de gehele dag bezig met gebed en overdenking. De oefeningen zijn zeer eenvoudig. Ik volg de tekst van de heilige Ignatius en naargelang mij dit beter uitkomt, houd ik even op of ga ik door. Als lectuur een moderne verhandeling van Pater Plus, La Folia della Croce, en een paar andere schrijvers waarvan ik af en toe een stukje kies. O Jezus, ik dank u voor deze eenzaamheid die mij een ware rust en een grote innerlijke vrede schenkt. Enkele geestelijke vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen.

Enkele vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen. 1. Ten gevolge van de goddelijke genade voel ik mij en wil ik ook werkelijk onverschillig zijn ten opzichte van alles wat de Heer met mij voor heeft, wat mijn toekomst betreft. De praatjes van de wereld over mijn aangelegenheden raken mij ten eenenmale niet. Ik ben bereid zo te leven, ook al zou de tegenwoordige staat van zaken nog jarenlang onveranderd moeten blijven. Ik zal nooit een wens uiten in verband met verandering of de geringste toespeling hierop maken, hoeveel mij dat ook kost. Gehoorzaamheid en vrede, dat is mijn bisschoppelijk devies. Ik wil sterven met de vreugde altijd, ook in kleinigheden, eer bewezen te hebben aan mijn devies. Inderdaad, als ik mijzelf ondervraag, dan zou ik niet anders weten te wensen of te doen dan datgene wat ik nu doe.

2. Sedert enige tijd bid ik iedere morgen na de heilige mis. En ik geloof dat ik het met mijn gehele hart doe. Het gebed waarmee de heilige Ignatius de grote meditatie over het rijk van Christus besluit. O eeuwige Heer van alles, ik bied mijzelf als offer aan. En toch kost mij dit wel iets. Maar aangezien ik werkelijk helemaal doortrokken wil zijn van de heilige wil van God en van de geest van Jezus die gekruisigd en veracht werd, zal ik voortaan elke dag het volgende gebed herhalen waarmee de heilige Ignatius de derde graad van nederigheid beschrijft. O eeuwige Heer van alles, o hemelse Vader, verleen mij, uw onwaardige dienaar, dat ik altijd trouw mag blijven aan de verklaring die hier volgt. In zover het uw goddelijke majesteit tot gelijke lof en eer strekt, verkies ik uitdrukkelijk, om Christus onze Heer meer na te volgen en daadwerkelijk meer op hem te gelijken, veeleer armoe met de arme Christus dan rijkdom. Veel eer smaad met de gesmaade Christus dan eer bewijzen. Ook verlang ik veel eer eenvoudig en dwaas geacht te worden om Christus, die eertijds ook zo beschouwd werd, dan wijs en verstandig in deze wereld. Ik begrijp de tegenzin van mijn natuur heel goed, maar ik reken op de genade van de Heer, die op de grondslag van deze volmaakte nederigheid de heiliging heeft weten te baseren van zoveel andere mensen die instrumenten zijn geworden tot zijn glorie en die beroemd zijn geworden in het apostolaat voor de zaak van de heilige kerk.

3. De liefde tot het kruis van mijn Heer trekt mij in deze dagen steeds meer aan. O goede Jezus, mogen dit geen ijdel vuur zijn dat geblust wordt bij de eerste regenval, maar een vuur dat opvlamt zonder ooit uitgebrand te raken. In deze dagen heb ik een ander mooi gebed gevonden dat voortreffelijk past bij mijn goddelijke, bij mijn geestelijke toestand. Het is van een pas gecanoniseerde heilige, Pater Eudes. Ik maak het nederig tot het mijne en ik hoop dat dit geen al te grote aanmatiging is. Het heeft als opschrift belijdenis van de liefde voor het kruis. O Jezus, mijn gekruisigde liefde, ik aanbid u in al uw smarten. Ik vraag u vergiffenis voor alle nalatigheden die ik tot nu toe begaan heb in de beproevingen die gij mij hebt willen zenden. Ik geef mij aan de geest van uw kruis. In deze geest en tevens in alle liefde van hemel en aarde omhels ik van ganser harte uit liefde voor u al het lijden van lichaam en geest dat mij zal overkomen. Ik belijd dat ik mijn gehele eer, mijn gehele rijkdom en mijn gehele vreugde zal stellen in uw kruis, in de vernederingen, in de ontberingen en in het lijden, terwijl ik met de heilige Paulus zeg: ik kan niet anders dan roemen op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat mij betreft, ik begeer geen ander paradijs in deze wereld dan het kruis van mijn Heer Jezus Christus. Het schijnt mij toe dat alles ertoe leidt dat ik deze plechtige belijdenis van liefde voor het Heilig Kruis tot gewoonte maak. De diepe indruk die ik ontving gedurende de ceremonie van mijn bisschopswijding in Rome, in de kerk van San Carlo al Corso, op 19 maart 1925, en die mij steeds bijbleef, vervolgens de bitterheid en de gebeurtenissen tijdens de 5 jaren van mijn ambt in Bulgarije als apostolisch visitator, zonder enige vertroosting buiten die van het goede geweten en het niet aanlokkelijk perspectief van de toekomst, overtuigen mij dat de Heer mij geheel voor zich op de koninklijke weg van het Heilig Kruis. En op deze weg en op geen andere wil ik hem volgen. Ik zal daarom regelmatiger mediteren over het lijden van onze Heer en de devoties beoefenen die daarop betrekking hebben. Met vuriger toewijding zal ik de heilige mis celebreren en mij geheel en al laten doordringen en bezielen door het bloed van Jezus, opperherder en hoeder van mijn ziel. Mocht ook ik, arme zondaar, slagen in de grote krachtsinspanning die de heilige Ignatius aanbeveelt in de meditatie over de smarten van Jezus, om te kunnen treuren, te kunnen wenen, te kunnen jammeren.

4. Het bijzonder van deze geestelijke oefeningen is de grote vrede en de innerlijke vreugde geweest die mij moed geven mij aan de Heer aan te bieden voor iedere opoffering die Hij mocht vragen. Ik wil dat mijn gehele wezen en gehele leven steeds meer innerlijk en uiterlijk doordrongen zal worden van deze kalmte en vreugde. Dit kost mijn natuur niet zo heel veel, maar de moeilijkheden en de weerstanden kunnen mij in de toekomst in verwarring brengen. Ik zal ervoor zorgen deze innerlijke en uiterlijke vreugde te bewaren. Men moet weten te lijden zonder te laten zien dat men lijdt. Was dit niet een van de laatste vermaningen van Monseigneur Radini? Het beeld dat de heilige Franciscus van Sales geeft en dat ik zo graag herhaal voor anderen. Ik ben als een vogel die zingt in een doornenbos. Moet voor mij een eeuwige uitnodiging zijn. Derhalve weinig vertrouwelijke uitingen over wat mij kan doen lijden. Ik moet blijk geven van grote discretie en toegeeflijkheid bij het oordeel over mensen en situaties en behoefte gevoelen om speciaal voor degene te bidden die mij reden tot lijden gaf en vervolgens in alles grote goedheid en eindeloos geduld aan de dag leggen en eraan denken dat ieder bijkomstig gevoel niet overeenkomt met de geest van het evangelie en met de evangelische volmaaktheid. Ik geef er de voorkeur aan voor een nietsnut door te gaan om maar de naastenliefde ten koste van alles te kunnen laten triomferen. Ik laat mij desnoods onder de voet lopen, maar toch wil ik geduldig en goed blijven tot het heldhaftige toe. Dan alleen zal ik waard zijn een volmaakt bisschop genoemd te worden en het verdienen deel te nemen aan het priesterschap van Jezus Christus, die dankzij zijn lijdzaamheid, vernederingen en lijden waarachtig en enige geneesheer en redder van de mensheid werd. Door zijn striemen zijn wij immers genezen. Ik draag aan mijn geliefde moeder Maria en aan mijn goede beschermheilige Jozef deze opwekking tot vernieuwd geestelijk leven op. En wanneer ik deze geestelijke oefeningen beëindigd heb, neem ik met vreugde mijn kruis weer op, steeds voorwaarts. Wat moet ik toch dikwijls denken aan de lijfspreuk van Monseigneur Facchinetti, zaliger. Mijn geliefde biechtvader gedurende de eerste 10 jaren van mijn priesterschap. Altijd gekruisigd, dankzij de gehoorzaamheid. Het zelfoffer tot een gekruisigd leven. O mijn Jezus, geef mij een moeilijk, werkzaam, apostolisch en gekruisigd leven. Wil in mijn ziel mijn honger en dorst naar opoffering en lijden en naar vernedering en zelfverloochening doen toenemen. Ik verlang voortaan geen blijken van dankbaarheid meer, geen rust, vertroosting of genoegens. Datgene wat ik begeer, o Jezus, en waar ik uw heilig hart om smeek, is om ieder uur meer offer, hostie, apostel, maagd en martelaar te zijn, uit liefde voor u. Tussen haakjes, dit gebed is van pater Lintelo, die in België de apostel was van de Eucharistie en van het eerherstel.

Het jaar 1931. Korte geestelijke oefeningen te Bujukada aan de Bosporus in het huis van de paters conventuelen van 18 tot 21 juni. 1. Het is het octaaf van het feest van het Heilig Hart. De nieuwe tekst van het officie geeft mij goede gedachten ter vernieuwing van mijn geestelijk leven. Ik heb eigenlijk niets anders bij mij dan mijn brevier. En ik lees ook niets anders. 2. Hoe mooi vind ik de gedachten van de heilige Augustinus, die het hart van Jezus de poort van het leven noemt. Soms schijnt het alsof mijn verering van het Heilig Hart in de laatste jaren aan overdrijving grenst. Maar als het hart van Jezus werkelijk de poort is, dan is niets te veel of overdreven. Daar moet men, wat het ook kostte, doorheen, bij in- en uitgaan. En ik wil die weg gaan. 3. Er is een andere gedachte die mij groot vertrouwen schenkt. Het is een gedachte van de heilige Bernardus in het brevier. Waar anders kan de zwakke mens beschermende veiligheid en betrouwbare rust vinden dan in de wonden van de Verlosser? De wereld mag schreeuwen, mijn lichaam mij benauwen, de duivel mij belagen. Ik zal niet vallen, omdat ik gegrondvest ben op een vaste rots. Ik mag zwaar gezondigd hebben, zodat mijn geweten onrustig wordt. Het zal niet geschokt worden, omdat ik me de wonden van de Heer voor de geest haal. Door de wonden in zijn lichaam is het geheim van zijn hart ontsloten. Het grote mysterie van liefde staat open. Open ligt het inwendige van Gods barmhartigheid, waarmee hij ons tegemoet gekomen is.

4. In mijn retraite van verleden jaar te Roestchouk brachten de omstandigheden mij tot het benadrukken van de liefde tot het kruis en het lijden met Jezus, mijn meester en koning. Door de genade van de Heer was dit grondig mediteren niet te vergeefs. Sedertdien voel ik mij voortdurend kalmer onder alle omstandigheden van mijn leven en evenzeer opgewassen tegen de meest uiteenlopende zaken, tegenover succes en smaad, terwijl ik het eenvoudig doen van mijn plicht ten dienste van de heilige apostolische stoel steeds een grote voldoening acht. Ik zal nog dikwijls op deze overwegingen terugkomen, terwijl ik tracht in mezelf het verlangen en de heilige wil te doen toenemen om te lijden met de lijdende Christus, om gaarne het weinige te verrichten dat in mijn vermogen ligt, zonder iets anders te willen, en het halfduister waarin de wil van de Heer mij houdt te beminnen, nu het mij in deze omstandigheden onmogelijk is meer te verrichten, waartoe ik wel de neiging en het vermogen bezit. Wat heeft het overigens te betekenen, dat beetje meer of minder, dat ik in dienst van de Heilige Kerk kan verrichten in mijn tegenwoordig ambt of in andere ambten die men mij zou kunnen toevertrouwen, maar waaraan ik niet denk of niet wil denken? Wat heeft het te betekenen? In de ogen van God beteken ik niet meer dan dat wat mijn innerlijke aanleg is, die hem ook in het verborgene bekend is, in de ogen van de mensen, een nevel die een ogenblik verschijnt. Dikwijls niet anders dan misleiding en ontgoocheling.

5. Ik ben in mijn 50ste levensjaar. Dus een rijp man die de ouderdom tegemoet gaat. Misschien is de dood nabij. Ik heb nog niet veel gepresteerd in de halve eeuw van mijn bestaan en van mijn priesterschap. Voor het aangezicht van de Heer verneder ik mij en voel ik mij beschaamd. Ik vraag hem vergeving voor mijn ontelbare overtredingen. Maar ik kijk met onverstoorbaar vertrouwen en kalmte voorwaarts. Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld. Dit woord heeft in deze dagen indruk op mij gemaakt. Toen de stem van de Vader, die zijn welbehagen uitdrukte, vernomen werd, had Jezus in zijn leven nog niets gedaan, behalve in het verborgene, in stilte te leven, bezig met zeer nederig werk en in onderdanig gebed. Wat gaat er van deze lering een grote troost uit?

6. Ik herneem mijn weg, steeds meer overtuigd om de tijd goed te besteden. Hier moet ik op aandringen en lichaam en geest zonder genade kastijden. Ik moet meer presteren, ook in mijn tegenwoordig ambt. Derhalve moet ik nauwgezetter zijn in het gebruik van mijn tijd. Direct handelen, volledig, snel en goed. Niet wachten, de dingen die op de tweede plaats komen, niet op de eerste plaats zetten. Steeds welgemoed, druk bezig en opgewekt. 7. Maar bovenal en in alle omstandigheden moet ik er steeds op bedacht zijn om in mijn innerlijk leven en in mijn uitwendige daden het beeld van Jezus tot uitdrukking te brengen die zachtmoedig en nederig van hart is. Moge God mij bijstaan.

Het jaar 1933. Geestelijke oefeningen te Sofia. Met de mindere broeders Kapucijnen van 4 tot 8 september. Grote kalmte en vrede. Ik heb alles zelf moeten doen omdat de goede predikant, pater Samuel, mooie toespraken voor zijn medebroeders had gemaakt, zonder echter iets af te weten van de methode van de heilige Ignatius. De eerste dag ben ik ingegaan op de heilige onverschilligheid. De tweede dag heb ik als naar gewoonte gebiecht bij mijn voortreffelijke biechtvader, pater Alberto. Ik voelde mij tevreden en ik was rustig en kalm. Ik heb de beste voornemens van mijn herderlijk leven nog eens onderzocht en ik heb ze hernieuwd met alle kracht waartoe de Heer mij de genade heeft geschonken. Ik voel dat ik onbeduidend en armzalig ben, maar het voornemen mijzelf tot iedere prijs te willen heiligen met kalmte, met geduld, met absolute overgave aan Jezus, de opperherder en hoeder van mijn ziel, verlaat mij niet. De algemene grondslag van mijn besluiten van deze dagen is uitgedrukt in de eenvoudige woorden van de navolging van Christus. Houd ervan om bekend te blijven en als niets beschouwd te worden. Bij dit alles mag ik helemaal niet ontmoedigd zijn. Ik moet integendeel altijd opgewekt en blijmoedig zijn en dapper tot aan mijn laatste uur. Jezus, Jozef, Maria, mogen ik sterven in vrede met u. Mijn lang verblijf als pauselijk delegaat in dit land veroorzaakt mij dikwijls heftige inwendige smart die ik uit alle macht probeer te verbergen. Maar alles verdraag ik en zal ik gaarne zelfs blijmoedig dragen uit liefde voor Jezus, om hem zoveel mogelijk te gelijken, om in alles zijn heilige wil te doen, voor de triomf van zijn genade, te midden van dit eenvoudige en goede, maar zo ongelukkige volk, in dienst van de Heilige Kerk en van de Heilige Vader. Tot mijn heiliging, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin.

Het jaar 1934. Geestelijke oefeningen te Roestchouk. Bij de Paters Passionisten. Van 27 tot 31 augustus. 1. Pater Ausonio Demperat, Assumptionist, hield de preken voor ons. Goed samengesteld en degelijk, maar afwijkend van het systeem van de heilige Ignatius. Ik heb gebied bij pater Isidore Detin, vicaris-generaal van Monseigneur Toulen, en de pastoor en pastoor van Oresk. En ik voel mij tevreden. 2. Mijn geestesgesteldheid is rustig. Dit jaar was bijzonder kalm. Ik bleef bij de gedachte aan het oordeel dat de Heer over mij zal uitspreken als hij mij onderzoekt in zijn licht. Maar dan, als ik mijzelf afvraag wat ik dan wel moet doen om de Heer weer te behagen en om heilig te worden, weet ik slechts één antwoord. Blijf gehoorzaam in alles, zoals tot nu toe. Verricht de gewone plichten van dag tot dag, eenvoudig weg, zonder op te vallen. En leg je toe op grotere ijver en volmaaktheid. Wees getrouw aan de priesterlijke vroomheid. De mis, korte meditatie, brevier, rozenkrans, bezoek, gewetensonderzoek en goede lectuur. Maar dan alles met een inniger toewijding, maar stralend van bezieling, zoals de lamp die ruimschoots van olie voorzien is. Maak je geen zorgen wat de toekomst betreft bij de gedachte dat je misschien dicht bij de poort van de eeuwigheid staat. En wees tegelijkertijd altijd nog meer tevreden met je leven zoals het nu is. Ver verwijderd van de blikken en misschien wel van de opmerkzaamheid van de superieuren, zonder bedroefd te zijn. Weinig gewaardeerd te worden en leg je er steeds meer op toe om als niets beschouwd te worden.

3. De omstandigheden van mijn ambt, zoals dit zich na een 10-jarig verblijf in Bulgarije ontwikkeld heeft, ontraden mij en veroorloven mij ook niet iets anders te doen dan ik doe. Althans, voor het ogenblik. Ik zal dus voortgaan bij de dag te leven, terwijl ik echter met nog vuriger hartstocht Christus mijn leven aanbied zoals het nu is. Deze beperking die ik aan mijn uiterlijke activiteit moet stellen en mijn gehele leven van meer intens gebed tot heil en heiliging van mijn ziel en van deze bisschoppen en priesters, ter verbreiding en verdieping van de geest van naaste liefde in dit land, waar alles nog zo moeizaam gaat, tot verheffing en godsdienstige vooruitgang van de gelovige katholieken, tot licht en tot zegen van het gehele Bulgaarse volk dat ontspoord is en dat toch blijk geeft van zulke een bijzonder goede instelling tegenover het Rijk van Christus en zijn kerk. 4. Wat heeft Monseigneur Roncalli gedaan tijdens zijn eentonig leven als apostolisch delegaat? In de heiliging van zichzelf heeft hij in eenvoud, goedheid en blijheid bij zijn leven en dood een bron van zegeningen aangeboord voor geheel Bulgarije. Zo zou het moeten zijn, maar dit zijn grote woorden en nog grotere daden. O Jezus, ik schaam mij als ik eraan denk en het benauwt mij erover te spreken. Maar geef mij de genade en de kracht en de eer om deze dingen te verwezenlijken. Laat al het andere maar in het niet verzinken. Al het overige is ijdelheid, grote ellende en droefheid. Jezus, Maria, Jozef, u behoort nu en altijd mijn hart en mijn ziel toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 301 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 4, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 47 tot en met 49 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode Maccabeese opstand lezen wij vandaag in het tweede boek Maccabeën over de vergrieksing van Jeruzalem, waar er onder andere een atletiekschool wordt gebouwd. In Wijsheid van Jezus Sirach lezen wij verder in de lofprijzingen van de voorvaderen. Althans, meestal een lofprijzing, maar niet altijd. Op sommige voorvaderen wordt er niet geroemd. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 4. De vergrieksing van Jeruzalem. Simon, van wie hierboven sprake was, verried niet alleen het geld, maar ook zijn vaderland. Hij belasterde Onias en beweerde dat hij het was geweest die de aanslag op Heliodorus had gepleegd en verantwoordelijk was voor het gestichte onheil. Hij schrok er niet voor terug om de weldoeder van de stad, de beschermer van zijn volksgenoten en de ijveraar voor de leer, een oproermaker te noemen. De vijandschap liep zo hoog op dat door een van Simons aanhangers moorden werden gepleegd. Onias was zich ervan bewust dat deze gespannen verhouding gevaarlijk was. Vooral omdat Apollonius, de zoon van Menestheus en de stadhouder van Cilicië en Fenicië, het vijandig optreden van Simon steunde. Daarom ging hij naar de koning, niet om zijn medeburgers aan te klagen, maar uit bezorgdheid om de algemene en bijzondere belangen van heel het volk. Want hij zag in dat, zolang Simon zijn waanzinnige koers niet zou stoppen, het herstel van de rust in het politiek bestel zonder de tussenkomst van de koning onmogelijk was. Na de dood van Seleucus nam Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, het bestuur van het koninkrijk in handen. Jason, de broer van Onias, had een ontmoeting met de nieuwe koning en wist op slinkse wijze het hoge priesterschap te verwerven. Hij beloofde de koning 360 talenten zilver en verder 80 talenten uit andere bronnen. Bovendien verplichtte hij zich om nog 150 talenten te betalen, als de koning hem machtigde om op eigen gezag een atletiekschool te bouwen, een opleidingsinstituut voor jongeren op te richten en de inwoners van Jeruzalem de officiële benaming van Antiochenen te geven. De koning gaf zijn toestemming. Zodra Jason de macht in handen had, begon hij zijn volksgenoten naar Grieks model te hervormen. Hij schafte de voorrechten af die de koningen welwillend aan de Judeërs hadden geschonken, dankzij de bemoeienissen van Johannes, de vader van Eupolemus. Laatstgenoemde zou later deel uitmaken van het gezantschap dat met de Romeinen vriendschapsbetrekkingen zou aanknopen en een bondgenootschap tot stand zou brengen. De door de wet bepaalde instellingen werden door Jason ontbonden, om vervolgens gebruiken in te voeren die ermee in strijd waren. Hij had er plezier in om juist aan de voet van de Tempelberg een atletiekschool te bouwen en de beste jongeren een Griekse opleiding te geven en de efebenhoed te laten dragen. Door de verregaande schaamteloosheid van de goddeloze en onpriesterlijke Jason greep de vergrieksing zo om zich heen en ging de overname van uitheemse gebruiken zo ver dat de priesters niets meer voelden voor de altaardienst. Ze minachten de tempel en verwaarloosden de offers. Maar ze haasten zich om hun diensten te verlenen aan het onwettige bedrijf in het worstelperk, zodra de oproep tot het discuswerpen weerklonk. Ze stelden geen prijs op de ambten die bij hun voorvaderen in ere stonden, maar hadden de hoogste achting voor wat bij de Grieken eervol is. Door dat alles raakten ze in een jammerlijke toestand, want juist degenen van wie ze de levenswijze trachten over te nemen en die ze in alles wilden evenaren, werden hun vijanden en onderdrukkers. Men schendt niet ongestraft de leer van God. Het verloop van de gebeurtenissen zal dat bewijzen. Toen in Tyrus de vijfjaarlijkse spelen in tegenwoordigheid van de koning werden gehouden, zond de gemene Jason er als afgevaardigden van Jeruzalem Antiochenen heen, met 300 drachmen zilver voor het offer aan Herakles. Omdat het naar het oordeel van de afgezanten niet paste dat het geld aan het offer besteed werd, gaven ze het een andere bestemming.
Zo werd het geld dat door de afzender bedoeld was als een bijdrage voor het offer aan Herakles, door toedoen van degenen die het overbrachten, gebruikt voor de bouw van galeien. Menelaus verdrinkt Jason. Bij gelegenheid van de troonsbestijging van koning Philometor was Apollonius, de zoon van Menestheus, in Egypte geweest om de koning te vertegenwoordigen. Van hem vernam Antiochus dat Philometor hem vijandig gezind was. Daarom ging hij maatregelen treffen voor de veiligheid van zijn rijk. Zodoende kwam hij in Joppe, waar vandaan hij een bezoek bracht aan Jeruzalem. Hij werd door Jason en de stad luisterrijk ontvangen en hield er onder fakkellicht en toejuichingen zijn intocht. Daarna trok hij met zijn leger naar Fenicië. 3 jaar later zond Jason Menelaus, de broer van Simon, van wie hierboven sprake was, naar de koning om de verschuldigde gelden af te dragen en de onderhandelingen over dringende landsbelangen af te wikkelen. Menelaus liet zich aan de koning voorstellen. Hij bracht hem hulde en deed zich voor als een invloedrijk man. Door 300 talenten meer te bieden dan Jason, wist hij het hoge priesterschap te verwerven. Zo kwam die man, die in geen enkel opzicht het hoge priesterschap waardig was, maar als vrede tiran aanvallen van woede had en tekeer kon gaan als een wild dier, in het bezit van een koninklijke aanstelling in Jeruzalem. Aldus werd Jason, die zijn eigen broer verdrongen had, zelf het slachtoffer van de onderkruiperij van een ander, en moest hij de vlucht nemen naar Ammon. Menelaus had nu wel de macht in handen, maar hij trof geen maatregelen om het beloofde geld aan de koning te betalen. Ondanks de aanmaningen van Sostratus, de bevelhebber van de burcht, die de belastingen moest innen. Daarom werden beiden door de koning ter verantwoording geroepen. Menelaus stelde zijn broer Lysimachus aan als plaatsvervangend hoge priester. Sostratus benoemde Crates, de bevelhebber van de Cyprioten, tot zijn plaatsvervanger. Onias vermoord. Juist op dit tijdstip kwamen Tarsus en Malus in opstand, omdat die steden als geschenk aan Antiochus, de bijzit van de koning, waren gegeven. In allerijl trok de koning erheen om de opstand te onderdrukken, en liet Andronicus, een hoogwaardigheidsbekleder, als zijn plaatsvervanger achter. In de overtuiging dat de omstandigheden gunstig waren voor hem, verduisterde Menelaus gouden tempelvaten. Enkele ervan schonk hij aan Andronicus. De overige wist hij te verkopen in Tyrus en omliggende steden. Over dit alles ontving Onias betrouwbare inlichtingen. Vanuit zijn vrijplaats in Daphne bij Antiochië, waar hij zich had teruggetrokken, protesteerde hij er hevig tegen. Het gevolg hiervan was dat Menelaus Andronicus in vertrouwen nam en hem wist over te halen om Onias uit de weg te ruimen. Andronicus ging naar Onias. In het vertrouwen dat hij met een list in zijn opzet zou slagen, begroette hij Onias vriendelijk en verzekerde hem onder ede van zijn goede bedoelingen. Ofschoon Onias argwaan koesterde, stemde hij er toch in toe zijn vrijplaats te verlaten. Nauwelijks had hij dat gedaan, of hij werd door Andronicus gewetenloos gedood. Niet alleen de Judeërs, maar ook vele andere bevolkingsgroepen waren verontwaardigd en ontdaan over de laaghartige moord op die man. Toen de koning uit Cilicië was teruggekeerd, kwamen de Joden van Antiochië zich bij hem beklagen. En ook de Grieken gaven hun afkeer te kennen over de onrechtmatige wijze waarop Onias gedood was. Antiochus was pijnlijk getroffen en diep ontroerd. De herinnering aan Onias' bedachtzaamheid en discipline
bewoog hem tot tranen. In woede ontstoken nam hij Andronicus onmiddellijk zijn purper af, scheurde hem de kleren van het lichaam, liet de moordenaar door de hele stad rondvoeren en op dezelfde plaats waar hij zich aan Onias vergrepen had, liet hij hem terechtstellen. Zo kreeg hij van de Heer zijn verdiende straf. Het proces tegen Menelaus. Door Lysimachus werd, met goedvinden van Menelaus, de tempel van Jeruzalem van veel gouden vaatwerk beroofd. Toen dat bekend werd, scholde het volk samen tegen Lysimachus. Deze bewapende ongeveer 3000 man en liet die onder aanvoering van een zekere Oranus, even dom als oud, charges uitvoeren tegen de opgewonden en woedende menigte. Zodra die zagen dat Lysimachus hen liet aanvallen, grepen ze stenen, stukken hout en handen vol straatvuil en wierpen dat in het wilde weg naar de mannen van Lysimachus, van wie er velen verwondingen opliepen en enkelen zelfs gedood werden. Ze joegen iedereen op de vlucht. De tempelrover zelf sloegen ze dood bij de schatkamer. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen spande men een proces aan tegen Menelaus. De koning kwam naar Tyrus en 3 afgevaardigden van de raad van de oudsten bepleitten hun zaak. Toen Menelaus zag dat hij de rechtszaak ging verliezen, beloofde hij Ptolemeus, de zoon van Dorymenes, een grote som geld, als hij de koning zou weten om te praten. Onder het voorwendsel dat de koning wat frisse lucht moest scheppen, leidde Ptolemeus hem naar een zuilengang en had zo de kans om hem van mening te laten veranderen. Het gevolg was dat Menelaus, die verantwoordelijk was voor al het kwaad dat gesticht was, werd vrijgesproken. Maar de ongelukkigen die zelfs door de Skieten vrijgesproken zouden zijn, werden ter dood veroordeeld. Zij die voor de stad, voor het volk en voor de heilige vaten waren opgekomen, werden zonder uitstel en in strijd met alle recht gestraft. De inwoners van Tyrus waren hierover zo verontwaardigd dat ze de slachtoffers een grootse begrafenis gaven. Zo dankte Menelaus het behoud van zijn waardigheid aan de hebzucht van de machtigen. Hij werd steeds slechter en was de grote belager van zijn eigen landgenoten. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 47. Nathan en David. Na hem trad Nathan op, die profeteerde in de dagen van David. Zoals het vet wordt afgezonderd van het offer, zo werd David van de zonen van Israël afgezonderd. Hij speelde met leeuwen alsof het bokjes waren en met beren als met lammeren. Heeft hij in zijn jeugd niet een reus gedood en de smaad van het volk weggenomen, doordat hij in zijn hand met de slingersteen hief en de trots van Goliath een slag toebracht? Want hij had de Heer, de Allerhoogste, aangeroepen en deze had kracht in zijn rechterhand gelegd om die man, zo geweldig in de oorlog, te vellen en de macht van zijn volk te vergroten. Zo eerde men hem vanwege 10.000 en prees men hem om de zegeningen van de Heer, terwijl men hem een erekroon bracht. Want aan alle kanten had hij de vijanden verdelgd en de Filistijnen zijn tegenstanders vernietigd en hun macht gebroken tot op de dag van vandaag. Bij al zijn daden prees hij de Heilige, de Allerhoogste, met heerlijke woorden. Met heel zijn hart bezong hij zijn Maker
en had hij hem lief. Tegenover het altaar stelde hij muzikanten op, om door hun klanken de schoonheid van de liederen te vergroten. Hij zette de feesten luister bij en gaf de hoogtijdagen een volmaakte schoonheid. Dan prezen zij de heilige naam van de Heer. En al vroeg in de ochtend weergalmde het heiligdom. De Heer heeft zijn zonde weggenomen en zijn macht voor altijd vergroot. Hij heeft hem het koninklijk verbond gegeven en een prachtige troon in Israël. Na hem trad een wijze zoon op, die dankzij hem ongestoord kon wonen. Salomo en zijn opvolgers. Salomo regeerde in een tijd van vrede. God gaf hem rust aan alle kanten, om een huis te bouwen voor Gods naam en voor altijd een heiligdom te vestigen. Wat was u wijs in uw jonge jaren, als de Nijl, zo overlopend van inzicht. Uw geest bevloeide de aarde en u hebt haar vervuld met raadselspreuken. Tot aan verre eilanden reikte uw naam en u was geliefd vanwege uw vrede. Hele landen stonden verbaasd om uw liederen, spreuken en gelijkenissen en om uw verklaringen. In de naam van God de Heer, van Hem die de God van Israël heet, hebt uw goud vergaard alsof het tin was en zilver opgehoopt als lood. Maar u hebt uw lendenen gegeven aan de vrouwen en die over uw lichaam laten heersen. U hebt een smet geworpen op uw eer en uw bed ontheiligd, zodat u toren bracht over uw kinderen en zij geslagen werden vanwege uw domheid, zodat de heerschappij verdeeld werd en uit Efraïm een opstandig koningschap opkwam. Maar de Heer geeft zijn trouw niet prijs en laat niet één van zijn woorden vallen. Hij vernietigt het nageslacht van zijn uitverkorenen niet en roeit de nazaten niet uit van degene die hem lief heeft. Hij heeft een rest gegeven aan Jacob en David een wortel van zijn stam. Salomo ging bij zijn vaderen te rusten, maar de heerser die hij naliet, groot in dwaasheid, klein van verstand. Rechabeam veroorzaakte door zijn raadsbesluit een scheuring onder het volk. Rechabeam. Toen stond Jerobeam, de zoon van Nebat, op. Hij liet Israël zondigen en bracht Efraïm op de weg naar de ondergang. Hun zonden werden talrijk, en daardoor werden zij uit hun land verjaagd. Alles wat kwaad was, liepen zij na, totdat de straf over hen kwam. Hoofdstuk 48. Elia. Toen stond Elia op, een profeet als een vuur, en zijn woord brandde als een fakkel. Hij bracht hongersnood over hen, en door zijn ijver verminderde hij hun aantal. Naar het woord van de Heer sloot hij de hemel, en bracht hij 3 maal vuur naar beneden. Wat hebt u een roem verworven, Elia, door uw wonderdaden? Wie kan u evenaren? U hebt een gestorvene opgewekt uit de dood, en uit het dodenrijk, krachtens het woord van de Allerhoogste. Koningen hebt u in het verderf gestort, en invloedrijken in hun bed laten sterven. Op de Sinai hebt u de rechtwijzingen gehoord, en op de Horeb strafgerichten. U hebt koningen gezalfd als vergelders,
en een profeet als uw opvolger. U bent opgenomen in een wervelstorm, hemelwaarts in menigten van vuur. Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd, om de toren te stillen voordat hij gaat branden, om de harten van de vaders naar de zonen te keren en de stammen van Jacob te herstellen. Gelukkig zijn degenen die u gezien hebben en overleden zijn. Maar gelukkiger bent u, omdat u leeft. Elisa. Dat was Elia, die in een wervelstorm verdween. En met zijn geest werd Elisa vervuld. Hij heeft in zijn dagen voor geen heerser gebeefd. En niemand is sterker geweest dan hij. Niets ging zijn kracht te boven. En nog in de doodslaap profeteerde zijn lichaam. Bij zijn leven deed hij wonderen. En ook na zijn dood waren zijn werken wonderbaarlijk. Ondanks dat alles bekeerde het volk zich niet. En hielden zij niet op met hun zonden. Totdat zij uit het land werden weggesleurd en over heel de aarde verspreid. Slechts een heel klein volk bleef over, met nog een heerser in Davids huis. Sommigen van hen deden het goede, anderen gingen zich aan zonden te buiten. Hizkia en Jesaja. Hizkia versterkte zijn stad door het water binnen haar muren te leiden. Hij doorboorde de rotsen met ijzer en legde vijvers aan voor het water. In zijn dagen rukte Sanherib op. Hij stuurde zijn intendant, hief zijn hand op tegen Sion en lasterde God in zijn hoogmoed. Toen beefden hun harten en handen. En zij sidderden als een vrouw in barensnood. Zij riepen de Heer aan, de Barmhartige, en strekten hun handen naar hem uit. En weldra verhoorde de Heilige hen uit de hemel en verloste hen door de hand van Jesaja. Hij sloeg het legerkamp van de Assyriërs en zijn engel vermorzelde hen. Want Hizkia had gedaan wat de Heer beviel. Hij bleef trouw aan de wegen van David, zijn vader, zoals die hem waren aangewezen door Jesaja de profeet, groot en betrouwbaar in zijn visioenen. In zijn dagen week de zon achteruit en werd het leven van de koning verlengd. Door zijn machtige geest zag hij, Jesaja, de laatste dingen. En troostte hij de treurenden van Sion. Hij kondigde aan wat er ging gebeuren tot in de verre toekomst. En voordat het gebeurde, voorspelde hij wat nog verborgen was. Hoofdstuk 49. Josia en Jeremia. De gedachtenis van Josia is als geurige wierook. Door een reukwerker bereid. In het oordeel van iedereen is zijn gedachtenis zo zoet als honing, als muziek bij een feestmaal. Hij was bedroefd over onze afvalligheid en maakte een einde aan de nietswaardige gruwels. Hij richtte zijn hart op de Heer en in de dagen van zonde beoefende hij de vroomheid. Met uitzondering van David, Hizkia en Josia hebben zij zich allemaal zeer zondig gedragen, want zij hebben de wet van de Allerhoogste verlaten, de koningen van Juda, tot de laatste toe. Zij hebben hun macht aan anderen verloren en hun glorie aan een vreemd volk. Die staken de uitverkoren stad van het heiligdom in brand en ontvolkten haar straten vanwege Jeremia, want die hadden zij mishandeld.
Hij was al in de moederschoot tot profeet geheiligd, om uit te roeien, af te breken en te verdelgen, en ook om op te bouwen en te planten. Ezechiël en de 12 profeten. Ezechiël zag een visioen van de heerlijkheid die de Heer hem liet zien op de wagen van de kerubs. Ook bracht hij Job in herinnering, die de rechte wegen tot het einde toe trouw bleef. En dan de 12 profeten. Hun gebeente zal herleven uit hun rustplaats. Zij hebben Jacob gesterkt en hem door vertrouwvol geloof gered. Zerubabel, Jozua, Nehemia. Hoe zullen wij de lof zingen van Zerubabel? Hij was als een zegelring aan de rechterhand. Zo was ook Jozua, de zoon van Josadak. In hun dagen richtten zij het altaar op en bouwden zij de tempel, toegewijd aan de Heer en bestemd voor zijn eeuwige glorie. Sterk leeft ook de gedachtenis aan Nehemia, die onze ingestorte muren herbouwde, die poorten met grendels aanbracht en onze huizen herstelde. De vaderen. Op de aarde is er niemand geschapen die was zoals Henoch, want hij werd van de aarde weggenomen. Ook werd er geen mens geboren zoals Jozef, een heerser over zijn broers, de steun van zijn volk, van wie het gebeente met zorg bewaard werd. Sem en Set werden geëerd onder de mensen. Maar boven alles wat leeft staat Adam in ere. Spreuken hoofdstuk 24, versen 13 tot en met 16. Eet honing, mijn zoon, want die is goed. En honingzeem streelt je verhemelte. Zo zijn kennis en wijsheid voor je ziel. Als je ze vindt, is er toekomst voor je en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, zondaar, belaag de woning van de rechtvaardige niet en verwoest zijn verblijfplaats niet. Want al valt de rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op, maar de zondaars struikelen in het kwaad.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 301 en wij hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 4, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 47 tot en met 49 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 13 tot en met 16. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Pius van Pietralcina, ook wel Padre Pio genoemd. Indien deze meest welwillende bruidegom zich voor uw ziel verborgen houdt, dan doet hij dit niet omdat hij uw ontrouw wil straffen, zoals ge denkt, maar omdat hij uw trouw en standvastigheid meer en meer wil beproeven en u bovendien van bepaalde ziekten wil genezen, die voor de ogen van het vlees geen ziekte lijken. Die ziekten en schulden namelijk, waarvan zelfs de rechtvaardige niet gevrijwaard is. In de Heilige Schrift staat immers: de rechtvaardige valt 7 maal. En gelooft mij, als ik niet wist dat gij zo teneergedrukt was, dan zou ik mij minder verheugen, omdat ik hieruit zou opmaken dat de Heer u minder edelstenen schenkt. Werpt twijfels die u tegenwerken van u weg, zoals gij dat met bekoringen zou doen. Werpt ook de twijfels van u weg die betrekking hebben op uw leefwijze, dat ge vaak de goddelijke roeping niet verstaat en u verzet tegen de tedere uitnodigingen van de bruidegom. Al deze dingen komen namelijk niet voort uit een goede geest, maar uit een kwade. Het gaat hier om de kunstgrepen van de duivel, die erop gericht zijn dat gij u afkeert van de volmaaktheid, of in ieder geval dat gij vertraging oploopt op de weg ernaartoe. Verliest de moed niet. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 301 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij natuurlijk dag 302 en dan lezen wij samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 5, wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 50 en 51, de laatste hoofdstukken, en Spreuken, hoofdstuk 24, versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de moeder.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Esther, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 12. Nog diezelfde dag gaf Ahasveros de koning het huis van Haman, de vijand van de Judeërs, aan koningin Esther en werd Mordekai bij de koning toegelaten, want Esther had verteld in welke betrekking hij tot haar stond. De koning deed de ring af die hij Haman ontnomen had en gaf die aan Mordekai. En Esther stelde Mordekai aan over het huis van Haman. Toen nam Esther opnieuw het woord voor het aangezicht van de koning. Ze viel aan zijn voeten neer en smeekte hem onder tranen om het onheil te verijdelen dat Haman de Agagiet tegen de Judeërs beraamd had. De koning reikte Esther de gouden scepter aan. Esther rees op en stond nu voor de koning. Zij sprak: "Als het de koning goeddunkt en ik genade heb gevonden in zijn ogen, en als mijn voorstel de goedkeuring van de koning kan wegdragen en ik hem genoegen geef, laat er dan een schrijven uitgaan om de brieven te herroepen die de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, uitgedacht en geschreven heeft om in al de provincies van de koning de Judeërs uit te roeien. Want hoe zal ik het onheil kunnen aanzien dat mijn volk zal treffen? Hoe zal ik kunnen aanzien dat mijn familie wordt uitgeroeid?" Daarop zei Ahasveros de koning tegen koningin Esther en tegen de Judeër Mordekai: "Ik heb het huis van Haman aan Esther gegeven en hij zelf is aan de paal opgehangen omdat hij de hand wilde slaan aan de Judeërs. Schrijf nu maar wat je voor de Judeërs gewenst acht in naam van de koning en verzegel dat met de ring van de koning. U weet wat in de naam van de koning geschreven en met de ring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden." De koninklijke schrijvers werden ontboden. Toen dat gebeurde, was het de derde maand, de maand Siwan, de 23e dag. Geheel volgens de aanwijzingen van Mordekai werd er een bevelschrift opgesteld voor de Judeërs en voor de satrapen, de gouverneurs en de bestuurders van de provincies, van Indië tot Kus, 127 provincies, voor iedere provincie in haar eigen schrift en voor ieder volk in zijn eigen taal. Ook aan de Judeërs werd in hun eigen schrift en taal geschreven. En hij stelde die beschikking op in naam van Ahasveros de koning en verzegelde haar met de ring van de koning. Daarna verzond hij afschriften met de bereden ijlboden die reden op de koninklijke paarden, gefokt van bliksemsnelle merries. De koning stond de Judeërs in alle steden toe zich aaneen te sluiten en zichzelf te verdedigen. Om iedere gewapende macht, van welk volk en uit welke provincie ook, die hen zou belagen, te verdelgen, te doden en uit te roeien, met kinderen en vrouwen, en zij mochten hun bezittingen plunderen. Op één en dezelfde dag in alle provincies van Ahasveros de koning, de 13e van de 12e maand, te weten de maand Adar. Hier volgt de tekst van de brief. De grote koning Artaxerxes aan de bestuurders van de 127 provincies van Indië tot Ethiopië en aan degenen die ons trouw zijn. Salut! Velen die door de uiterste goedgunstigheid van hun weldoeners al te zeer geëerd werden, hebben daardoor een te hoge dunk van zichzelf gekregen. Zij trachten niet alleen onze onderdanen kwaad te doen, maar niet bij machten hun weelde te dragen, gaan zij ertoe over tegen hun weldoeners te intrigeren. Zij doen niet alleen de dankbaarheid tekort in hun omgang met de mensen, maar zij menen zelfs te kunnen ontsnappen aan de geen kwaad duldende gerechtigheid van de God die altijd alles ziet. Zozeer hebben ze zich door het gezwets van mensen die niet deugen laten meeslepen. Vele malen zijn ook vele machthebbers medeplichtig geworden aan het vergieten van onschuldig bloed en dient ten gevolge in onherstelbare ellende gestort door de overreding van vrienden aan wie zij de behartiging van de staatszaken hadden toevertrouwd en die met doortraptheid en drogredenen de nobele goede trouw van de heersers bedrogen hebben. U kunt dat niet alleen opmaken uit de oude overgeleverde verhalen, u hoeft niet ver te zoeken om te zien wat er zoal aan schandelijks bedreven is door de verdorvenheid van lieden die op onwaardige wijze hun macht uitoefenen. U moet ook uw blik richten op de toekomst. Hoe wij het koninkrijk ten bate van alle mensen rust en vrede zullen verschaffen. Wij zullen geen veranderingen dulden, maar wel altijd met redelijke tegemoetkomendheid oordelen over wat ons wordt voorgelegd. Zo is er nu een zekere Haman, de zoon van Hammadatus, een Macedoniër, zeker niet van Perzisch bloed en in rechtschapenheid niet met ons te vergelijken, die als gast bij ons is opgenomen en die zozeer het voorwerp is geweest van onze menslievendheid tegenover alle volken, dat hij onze vader werd genoemd, de hoogste waardigheid na de koninklijke troon bekleedde en door allen met de knieval werd geëerd. Maar deze hoge eer werd hem te machtig en hij zette er zijn zinnen op ons van de heerschappij en zelfs van het leven te beroven. Hij heeft onze redder en trouwe weldoener Mordecai en onze onberispelijke deelgenoten in het koningschap Esther, tezamen met heel hun volk, door listig en slinks gekonkel ten val willen brengen. Door dat geïntrigeer hoopte hij namelijk ons te isoleren en zo in zijn macht te krijgen, om vervolgens de heerschappij van de Perzen aan de Macedoniërs te geven. Wij echter zijn tot de bevinding gekomen dat de Judeërs, door deze doortrapte boosdoener voor de ondergang bestemd, geen misdadigers zijn, maar dat zij leven volgens zeer rechtvaardige wetten en de zonen zijn van de Allerhoogste, Grootste en Levende God, die onze heerschappij, evenals die van onze vaderen, met opperste welgezindheid behoedt. U zult er dus goed aan doen geen rekening te houden met de door Haman, de zoon van Hammadatus, gezonden brief. De man die verantwoordelijk is voor die brief, is bij de poorten van Susan met zijn hele familie aan de paal gehangen. Zo spoedig heeft de over alles gebiedende God het verdiende vonnis aan hem voltrokken. U dient dus de tekst van dit schrijven overal zonder enige bedenking te afficheren. Verder moet u de Judeërs volgens hun eigen gebruiken laten leven en hen met krachtige hand helpen om zich te verweren tegen degenen die hen zullen belagen op het ogenblik van de beproeving, op de 13e dag van de 12e maand Adar, de bewuste dag. Want die dag, die voor de uitverkoren generatie de dag van de ondergang had moeten worden, is door de allesbeheersende God voor hen tot een dag van vreugde gemaakt. Daarom moet ook u onder uw vastgestelde feesten een speciale dag vieren, met kostelijke maaltijden, opdat die dag, nu en in de toekomst, een teken van redding mag zijn, voor ons en alle weldenkende Perzen, en die anderzijds onze belagers aan hun ondergang mag herinneren. Alle steden of provincies, geen uitgezonderd, die niet naar dit bevel handelen, zullen zonder mededogen te vuur en te zwaard verwoest worden. Niet alleen door de mensen zullen ze gemeden worden, maar ook de wilde dieren en vogels zullen er een afschuw van hebben, voor altijd. Het afschrift van de tekst van deze beschikking moest bij wijze van wet in alle provincies uitgevaardigd worden en ter kennis van alle volken gebracht worden. En de Judeërs moesten zich op de bewuste dag gereed houden om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning stoven de ijlboden die op de koninklijke paarden reden weg. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd. Toen ging Mordecai bij de koning weg, gekleed in een koninklijk gewaad van wit en violet linnen, met een grote gouden diadeem en een grote mantel van byssus en purperen stof. De stad Susan was opgetogen van vreugde. Voor de Judeërs was het een dag van geluk en vreugde, van gejuich en glorie. Ook in alle provincies en in alle steden waar het besluit en bevel van de koning bekend werd,

Esther, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 32. In de 12e maand, de maand Adar, op de 13e dag, toen het besluit en het bevel van de koning moest worden uitgevoerd, op die dag waarop de vijanden van de Judeërs gehoopt hadden om hen te kunnen overweldigen, gebeurde juist het omgekeerde. De Judeërs overweldigden hun belagers. In hun steden, in alle provincies van Ahasverus de koning, sloten de Judeërs zich aaneen om de hand te slaan aan degenen die hun ondergang zochten. Niemand kon hun weerstaan, want alle volken waren door angst voor hen aangegrepen. Alle bestuurders van de provincies, de satrapen, de gouverneurs en de ambtenaren van de koning namen het op voor de Judeërs, want de vrees voor Mordekai had hen aangegrepen. Mordekai immers had grote invloed in het koninklijk paleis en zijn faam verspreidde zich in alle provincies. Hij kreeg steeds grotere invloed, Mordekai.

De Judeërs sloegen met het zwaard op al hun vijanden in. Ze sloegen hen met dood en vernietiging. Ze deden met hun belagers wat ze wilden. In de vesting van Susan doden en roeiden zij 500 man uit. Ook Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai en Waizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Judeërs, doden zij. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Toen de koning die dag hoorde hoeveel er in de vesting van Susan gedood waren, zei hij tegen koningin Esther: in de vesting van Susan hebben de Judeërs 500 man gedood en uitgeroeid, en bovendien nog de 10 zonen van Haman. Wat zullen ze dan in de andere koninklijke provincies gedaan hebben? Wat verlangt u nu nog? Het zal u gegeven worden. Hebt u nog een verzoek? Het zal ingewilligd worden. Esther antwoordde: als het de koning goeddunkt, zouden dan de Judeërs in Susan ook morgen nog eens de wet mogen toepassen die voor vandaag geldt? En ik zou ook graag zien dat de 10 zonen van Haman aan de paal gehangen werden. De koning gelastte dat het zo zou gebeuren. In Susan werd een desbetreffende verordening uitgevaardigd en de 10 zonen van Haman werden opgehangen. Ook op de 14e dag van de maand Adar sloten zich dus de Judeërs van Susan aaneen en ze doden nog eens 300 man. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Ook de andere Judeërs die in de provincies van de koning woonden, hadden zich aaneengesloten. Ze verdedigden zich, ze kregen rust van hun vijanden en ze doden 75.000 van hun belagers. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Dat gebeurde op de 13e dag van de maand Adar. Op de 14e dag rustten ze uit en maakten die dag tot een dag van maaltijden en van vreugde. De Judeërs van Susan echter sloten zich zowel op de 13e als op de 14e dag aaneen. Op de 15e rustten ze uit en maakten die dag tot een dag van maaltijden en van vreugde. Daarom vieren de Judeërs die over het land verspreid in de niet ommuurde steden wonen de 14e dag van de maand Adar met vreugde en maaltijden als een feestdag waarop men elkaar geschenken stuurt. Mordekai maakte van deze gebeurtenissen een schriftelijk verslag, stuurde afschriften naar alle Judeërs in alle provincies van Ahasveros, de koning, dichtbij en veraf, om hen te verplichten ieder jaar de 14e en de 15e dag van de maand Adar te vieren, als de dagen waarop de Judeërs rust van hun vijanden hadden gekregen, en als de maand waarin hun droefheid in vreugde was veranderd en hun rouw in een feestdag was omgeslagen. Ze moesten er dagen van maaltijden en vreugde van maken, elkaar geschenken sturen en de armen geschenken geven. Datgene wat de Judeërs zelf al begonnen waren, maakten zij, toen Mordekai hun dat had geschreven, tot een vast gebruik. De Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Judeërs, had immers het plan opgevat om de Judeërs uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, geworpen om hen op te jagen en uit te roeien. Dit was echter de koning ter oor gekomen en deze had, zowel mondeling als schriftelijk, verordend dat het onheil door Haman tegen de Judeërs beraamd op zijn eigen hoofd moest neerkomen en dat hij en zijn zonen aan de paal moesten worden opgehangen. Daarom, vanwege het woord poer, gaven zij aan die dagen de naam Purim. Daarom, vanwege de inhoud van dit schrijven en vanwege alles wat ze er zelf van gezien en ondervonden hadden, legden zij zich als verplichting op en aanvaarden zij zowel voor zichzelf en voor hun nakomelingen als ook voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, onherroepelijk dat ze ieder jaar die 2 dagen zouden vieren, volgens het desbetreffende voorschrift en op de daarvoor bepaalde tijd. En deze dagen zouden herdacht en gevierd worden van generatie op generatie door alle families in alle provincies en in alle steden. Nooit mochten die Purimdagen bij de Judeërs in onbruik raken en mocht deze herdenking bij hun nakomelingen verloren gaan. Koningin Esther, de dochter van Abigail, schreef een stuk om deze tweede brief over Purim nadrukkelijk te bekrachtigen. Er gingen afschriften uit naar alle Judeërs in de 127 provincies waaruit het koninkrijk van Ahasveros bestond.
Het was een boodschap van vrede en trouw, waarin de Purimdagen als een verplicht feest werden opgelegd, te vieren op de daarvoor aangewezen tijd, zoals de Judeër Mordecai en koningin Esther het hun hadden opgedragen, en in overeenstemming met de voorschriften die zij voor zichzelf en hun nakomelingen hadden opgesteld met betrekking tot het vasten en de weeklachten. En het woord van Esther, dat de regels voor het Purimfeest bepaalde, werd te boek gesteld.

Esther, hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 3. Ahasveros, de koning, legde het vasteland en de eilanden een schatting op. Al zijn machtige daden en krijgsdaden, en ook de bijzonderheden over de hoge waardigheid die de koning aan Mordekai verleend had, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Medië en Perzië. Want de Judeër Mordekai kwam in rang onmiddellijk na Ahasveros, de koning. Hij stond bij de Judeërs hoog in aanzien. Hij was geliefd bij al zijn broeders. Hij zocht steeds het geluk van zijn volk en was een pleitbezorger voor de vrede van al zijn nakomelingen. En Mordekai sprak: "Dit is het werk van God geweest. Ik herinner mij de droom waarin ik dit alles gezien heb. Niets van die droom is onvervuld gebleven. Daar was de kleine bron die een rivier werd, en er was licht, zon en veel water. De rivier is Esther, met wie de koning huwde en die door hem tot koningin werd gemaakt. De twee draken zijn Haman en ik. De vele naties zijn degenen die zich aaneengesloten hebben om de naam van de Judeërs uit te roeien. De ene natie, dat is mijn volk Israël, degenen die God hebben aangeroepen en gered zijn. De Heer heeft zijn volk gered. De Heer heeft ons onttrokken aan al die rampen. God heeft de grote tekenen en wonderen verricht die bij de naties nooit gebeurd zijn. Want God had twee lotsbestemmingen gemaakt, één voor het volk van God en één voor alle andere naties. En op het uur, de tijd en de dag van de beslissing besloot God die twee lotsbestemmingen te voltrekken, de ene voor alle volken, de andere voor zijn eigen volk, doordat hij aan hen dacht en zijn erfdeel recht verschafte. Voor hen zullen daarom die dagen van de maand Adar, de 14e en de 15e van die maand, dagen van feestelijke samenkomsten en van vreugde zijn, voor Gods aangezicht, van generatie op generatie, in eeuwigheid bij zijn volk Israël. In het vierde jaar van de regering van Ptolemeus en Cleopatra bracht Dositheus, die verklaarde dat hij priester en leviet was, samen met zijn zoon Ptolemeus deze brief over het Purim. Zij verzekerden dat hij echt was en vertaald door Lysimachus, de zoon van Ptolemeus, van de gemeente in Jeruzalem.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 64. In die tijd ondernam de Macedoniër Alexander, de zoon van Philippus, vanuit het land van de Kitiërs een veldtocht tegen Darius, de koning van de Perzen en de Mede. Hij versloeg hem en werd koning in zijn plaats, na eerst alleen over Griekenland te hebben geregeerd. Hij voerde tal van oorlogen, veroverde vestingen en doodde de koningen van de aarde. Hij drong door tot de uiteinden van de aarde en plunderde vele volken. De aarde durfde zich niet meer tegen hem te verzetten. Hij werd overmoedig en in zijn trots bracht hij een buitengewoon sterk leger op de been. Hij maakte zich meester van landen, volken en vorsten en ze werden hem schatplichtig. Daarna werd hij ziek. Toen hij zijn einde voelde naderen, ontbood hij zijn dienaren, de edelen die van jongs af met hem waren opgevoed, en verdeelde nog bij zijn leven zijn rijk onder hen. Alexander stierf na een regeerperiode van 12 jaar. Na zijn dood namen zijn dienaren het bestuur van het gebied dat hun was toegewezen in handen en bonden de diadeem om hun hoofd. Hun zonen volgden hen op. Gedurende de vele jaren dat hun bewind duurde, brachten zij veel ellende over de aarde. Uit hun generatie kwam een slecht mens voort, Antiochus Epiphanes, de zoon van koning Antiochus, die in Rome gijzelaar was geweest. Hij werd koning in het 137ste jaar van de heerschappij van de Grieken. In die tijd kwam in Israël een generatie op die zich niet meer om de leer bekommerde en velen wisten winnen voor de gedachte om een verbond te sluiten met de volken uit de omgeving. Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden, hebben vele rampen ons getroffen. Overtuigd van de juistheid van deze redenering, verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid om naar de koning te gaan. Deze verleende hun volmacht om de levenswijze van de heidenen in te voeren. Ze richtten in Jeruzalem een atletiekschool op, zoals bij de heidenen het gebruik was. Ze lieten zich weer een voorhuid maken en braken met het heilig verbond. Ze bukten zich onder het juk van de volken en boden zich aan om kwaad te doen. Toen Antiochus zijn heerschappij gevestigd zag, kwam het verlangen in hem op om koning te worden van Egypte. Dan zou hij over 2 rijken regeren. Hij trok dus met een talrijk leger, met strijdwagens en olifanten en met een grote vloot naar Egypte en viel Ptolemeus, de koning van Egypte, aan. Ptolemeus werd door angst bevangen en nam de vlucht, terwijl velen sneuvelden. Antiochus veroverde de versterkte steden in Egypte en plunderde dat land. Na zijn overwinning op Egypte aanvaardde hij in het jaar 143 de terugtocht. Met een talrijk leger trok hij naar Israël en ging hij naar Jeruzalem. Daar drong hij in overmoed het heiligdom binnen, legde beslag op het gouden reukofferaltaar, de luchter met alles wat erbij hoort, de tafel met de toonbroden, de plengschalen, de bekers, de gouden wierookschalen, het voorhangsel, de kransen en de gouden versierselen aan de voorgevel van de tempel en hij haalde overal de goudlaag af. Hij nam het goud, het zilver, het kostbare vaatwerk en de verborgen schatten die hij kon vinden in beslag en nam alles mee naar zijn land. Voor hij vertrok, richtte hij een bloedbad aan en brak de schaamteloze taal uit. In stad en land van Israël heerste een grote verslagenheid. Vorsten en oudsten zuchten, jonge meisjes en jonge mannen kwijnden weg, de schoonheid van de vrouwen verwelkte. De bruidegom hief een treurlied aan, de bruid rouwde in haar bruidsvertrek. Het land schokte van het verdriet van zijn bewoners, heel het huis van Jacob was met schaamte overdekt. 2 jaar later stuurde de koning de hoofdambtenaar die belast was met het innen van de belastingen naar de steden van Juda. Met een sterk leger verscheen hij voor Jeruzalem en op sluwe wijze wist hij door vreedzame onderhandelingen het vertrouwen van de inwoners te winnen. Maar onverwachts deed hij een aanval op de stad, trof haar zwaar en bracht veel Israëlieten om het leven. Hij plunderde de stad, stak haar in brand en liet de huizen en de stadsmuur omverhalen. Vrouwen en kinderen werden gevangen weggevoerd en het vee werd in beslag genomen. De stad van David werd versterkt en voorzien van een grote sterke muur met zware torens. Ze werd een burcht.
en ze plaatsten daarin hun zondig volk, goddeloze mannen, en versterkten zich erin. Ze sloegen er wapens en levensmiddelen op en brachten er in veiligheid wat ze in Jeruzalem buitmaakten. Het was een geduchte valstrik, een hinderlaag voor het heiligdom, een kwaadaardige belager die Israël steeds in het oog hield. Onschuldig bloed vergoten zij rondom de tempel en zij ontwijden de heilige plaats. Uit angst voor hen namen de bewoners van Jeruzalem de vlucht en werd de stad een woonplaats van vreemdelingen. Zo vervreemde Jeruzalem van haar eigen kroost en liet haar kinderen haar aan haar lot over. Haar tempel lag verlaten als de woestijn. Haar feesten waren dagen van rouw geworden. Met de Sabbat werd de spot gedreven. Vroeger eer, nu bespotting. Haar ontluistering evenaarde haar oude glorie. Haar heerlijkheid was in ellende veranderd. Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit dat allen één volk moesten worden en dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven. Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de Sabbat onteerden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda stuurde de koning boden met het schriftelijk bevel dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen en op moesten houden met de brand, slacht en plengoffers in de tempel, dat ze Sabbat en feestdagen moesten onteren en de tempel en de heilige personen ontwijden, dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden en varkens en andere onreine dieren moesten offeren, dat ze hun zonen niet meer mochten besnijden en zich moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken, om zo de leer te vergeten en haar voorschriften te ontkrachten. Iedereen die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning, zou gedood worden. Soortgelijke bepalingen liet hij in heel zijn rijk afkondigen. Tegelijkertijd stelde hij over het volk beambten aan die erop moesten toezien dat er in elke stad van Juda offers werden opgedragen. Velen uit het volk richtten zich naar hun voorschriften en stoorden zich niet aan de leer. Ze stichtten zoveel kwaad in het land dat de Israëlieten gedwongen waren om zich te verbergen in alle mogelijke schuilplaatsen. De 15e Kislev van het 145ste jaar liet de koning de gruwel van de verwoesting bouwen op het brandofferaltaar. In de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang van de huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand. En degene bij wie men een boek van het verbond aantrof, of die de wet nog onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht. De beambten lieten de Israëlieten hun macht voelen door maandelijks in hun steden degenen terecht te stellen die op overtreding betrapt waren. De 25e van de maand werd er een offer opgedragen op het afgodsaltaar dat op het brandofferaltaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden werden volgens het voorschrift van de koning ter dood gebracht, met de zuigelingen vastgebonden aan de hals van hun moeder. Ook doodde men de familieleden en degenen die de besnijdenis hadden voltrokken. Toch bleven vele Israëlieten standvastig en waren zij vast besloten geen onreine spijzen te eten. En zij wilden liever sterven dan zich met verboden spijzen te besmetten en het heilig verbond te schenden. Ze werden dan ook ter dood gebracht. Zeer zwaar drukte Gods woede op Israël.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 70. In die tijd trok Matathias, een zoon van Johannes en kleinzoon van Simeon, een priester uit het geslacht van Jojarib, weg uit Jeruzalem en vestigde zich in Modein. Hij had 5 zonen: Johannes, bijgenaamd Gaddi, Simeon, die Tassi genoemd werd, Judas, die de Maccabeer genoemd werd, Eleazar, die Avaran genoemd werd, en Jonathan, die Affeus genoemd werd. Bij het zien van de godslasterlijke dingen die in Juda en met name in Jeruzalem gebeurden, riep hij uit: "Wee mij! Ben ik geboren om getuige te zijn van de vernietiging van mijn volk en de verwoesting van de heilige stad? Moet ik machteloos toezien hoe de stad aan de vijanden is uitgeleverd en de tempel in de macht van vreemdelingen is? Jeruzalems tempel is als een man zonder aanzien. Zijn prachtig vaatwerk is als buit weggevoerd. Jeruzalems kleine kinderen zijn omgebracht op haar pleinen. Haar jonge mannen zijn door het zwaard van de vijand gedood. Is er een volk dat geen deel van haar koninkrijk heeft gekregen en dat zich niet aan haar bezit verrijkt heeft? Al haar sieraden zijn haar afgenomen. Van vrije vrouw is zij slavin geworden. Kijk eens hoe ons heiligdom, ons pronkjuweel, onze roem verlaten ligt, want de naties hebben het ontwijd. Waartoe leven we nog?" Matathias en zijn zonen scheurden hun kleren stuk, hulden zich in zakken en gaven zich over aan bittere weeklachten. Op zekere dag kwamen de koninklijke beambten die de bevolking tot het afvallen van de wet moesten dwingen in de stad Modein om er offers op te dragen. Veel Israëlieten gingen naar hen toe, maar Matathias en zijn zonen hielden zich afzijdig. De koninklijke beambten richtten zich daarom tot Matathias met deze woorden: "U bent een man van gezag in deze stad. U geniet eer en aanzien en hebt de steun van zonen en broers. Treed dus als eerste naar voren om het bevel van de koning te volbrengen. Alle naties hebben er reeds gevolg aan gegeven, en ook de Judeërs, met name degenen die nog in Jeruzalem wonen. Doe wat de koning vraagt, dan zullen u en uw zonen worden opgenomen onder de vrienden van de koning en zullen u en uw zonen geëerd worden met goud, zilver en allerlei andere geschenken." Hierop antwoordde Matathias met luide stem: "Al gehoorzamen alle naties in het rijk aan de koning, al valt iedereen van de godsdienst van zijn voorvaderen af om zich naar zijn bevelen te voegen, ik, mijn zonen en mijn broers blijven trouw aan het voorvaderlijk verbond. Mogen God ons ervoor behoeden de leer en haar geboden te verloochenen. Wij geven geen gehoor aan het bevel van de koning en we zullen in geen enkel opzicht afwijken van hetgeen onze godsdienst ons gebiedt." Nauwelijks had hij dat gezegd, of voor hun aller ogen trad een Judeër naar voren om volgens het bevel van de koning op het afgodenaltaar van Modein te offeren. Toen Matathias dat zag, ontbrandde hij in hevige woede en hij trilde van verontwaardiging. Hij gaf de vrije loop aan zijn rechtmatige woede, sprong naar voren en sneed de Judeër op het afgodsaltaar de keel af. Daarna doodde hij ook de koninklijke beambte die gekomen was om het volk tot offeren te dwingen en vernielde het afgodsaltaar. Zo toonde hij zijn ijver voor de leer, evenals Pinechas dat gedaan had met betrekking tot Zimri, de zoon van Salum. Matathias trok door de stad en riep met luide stem: "Iedereen die zijn ijver voor de leer wil tonen en het opneemt voor het verbond, volg mij." Hij zelf en zijn zonen lieten haven en goed in de stad achter en vluchtten het gebergte in. In die tijd waren velen die rechtvaardig waren en volgens de leer wilden leven uitgeweken naar de woestijn. En daar hadden ze zich gevestigd met hun zonen, hun vrouwen en hun vee. De toestand was voor hen ondraaglijk geworden. Toen werd aan de koninklijke beambten en het garnizoen dat in Jeruzalem in de Davidstad lag gemeld dat lieden die zich van het bevel van de koning niets hadden aangetrokken naar de schuilplaatsen in de woestijn waren uitgeweken. Ze achtervolgden hen met een groot leger. Ze troffen hen en sloegen hun kamp tegenover hen op. Op de Sabbat ging het leger tot de aanval over, al roepend: "Nu is het genoeg. Kom tevoorschijn en doe wat de koning beveelt, dan zullen jullie in leven blijven." Maar zij antwoordden:
Wij komen niet tevoorschijn. Wij zijn niet van plan om op bevel van de koning de Sabbat te schenden. Onmiddellijk ging men tot de aanval over. Maar zij verweerden zich niet, slingerden geen stenen naar hen en sloten de toegang tot hun schuilplaats zelfs niet af. Ze zeiden: "Wij willen allen in onschuld de dood ingaan. Hemel en aarde zijn onze getuigen dat jullie ons wederrechtelijk doden." Het leger viel hen op de Sabbat aan en ongeveer 1000 personen, mannen, vrouwen en kinderen, vonden met hun vee de dood. Toen Mattathias en zijn vrienden dit vernamen, rouwden ze over hen. Daarop zeiden ze tegen elkaar: "Als wij allemaal doen zoals onze broeders en niet voor het behoud van ons leven en onze gerechtigheid strijden tegen de naties, zullen ze ons al heel gauw van de aarde verdelgd hebben." Nog dezelfde dag namen ze dit besluit: "Als men ons op Sabbat aanvalt, zullen wij ons verdedigen om niet te sterven zoals onze broeders die in hun eigen schuilplaatsen zijn omgekomen." In die tijd sloot de partij van de Chassideeën zich bij hen aan. Het waren strijdvaardige Israëlieten die met hart en ziel voor de leer opkwamen. Ook al degenen die ten gevolge van de ellendige toestand de vlucht namen, kwamen hun gelederen versterken. Zij vormden nu een leger en in hun razernij sloegen ze de zondaars neer. In hun woede degenen die zich om de leer niet bekommerden. De overigen wisten zich te redden door naar de naties te vluchten. Mattathias en zijn vrienden trokken door het land, vernielden de afgodsaltaren, lieten onbesneden kinderen die ze in het gebied van Israël aantroffen desnoods met geweld besnijden en verjoegen de overmoedigen. Onder hun leiding kwam het verzet op gang. Ze redden de leer uit de greep van de naties en hun koningen en gunden de zondaars geen triomf. Toen de laatste dagen van Mattathias gekomen waren, zei hij tegen zijn zonen: "Nu versterkt zich de overmoed en de verachting, maar ook is er ellende en hevige woede. Geef nu, mijn zonen, jullie leven voor het verbond van onze voorvaderen, om jullie ijver voor de leer te tonen. Denk aan hetgeen onze voorvaderen generatie na generatie hebben gedaan. Dan zullen ook jullie grote roem en een onsterfelijke naam verwerven. Is Abrahams trouw niet gebleken toen hij beproefd werd, en rekende God hem dat niet als gerechtigheid aan? Jozef hield zich aan het gebod, ook toen hij in het nauw gebracht werd, en hij werd heer van Egypte. Pinechas, onze vader, heeft zijn ijver getoond, en daarom ontving hij het priesterschap voor eeuwig. Jozua vervulde zijn opdracht, en daarom werd hij rechter over Israël. Caleb heeft getuigd voor het verzamelde volk, en daarom kreeg hij bezit in het land. Vanwege zijn vergevensgezindheid verkreeg David voor altijd de koningskroon. Elia heeft zijn ijver getoond voor de leer en daarom werd hij opgenomen in de hemel. Hanania, Azaria en Misael hadden vertrouwen en daarom zijn ze van de vlammen gered. Daniel werd vanwege zijn onschuld gered uit de muil van de leeuwen. Zo kunnen jullie nagaan van generatie op generatie dat iedereen die op hem vertrouwt niet bezwijkt. Wees dus niet bang voor het dreigen van de zondaar, zijn glorie is mest en wormen. Vandaag verheven, morgen onvindbaar. Teruggekeerd tot zijn eigen stof, zijn plannen zijn voorbij. Kinderen, wees moedig en sterk voor de leer, want daardoor zullen jullie glorie verwerven. Ik weet dat jullie broer Simeon een goede raadsman is. Luister steeds naar hem, hij zal jullie vader zijn. Judas de Maccabeer is van jongs af een dappere krijger geweest. Hij zal jullie legeraanvoerder zijn en de oorlog van het volk leiden. Jullie moeten al degenen die de leer onderhouden rondom jullie verzamelen. Dan kunnen jullie ons volk wreken en de naties vergelden. Houd je aan de voorschriften van de leer. Na zijn zonen gezegend te hebben, werd Mattathias met de voorvaderen verenigd. Hij stierf in het 146ste jaar en werd begraven in het familiegraf van Modin. Heel Israël treurde in diepe rouw over hem.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 60. Judas, die de Maccabeër genoemd werd, nam de plaats van zijn vader in. Al zijn broers en al degenen die zich bij zijn vader hadden aangesloten, boden hem hulp, en geestdriftig streden ze de strijd van Israël. Hij heeft zijn volk overal beroemd gemaakt. Als een reus, bekleed met het borstpantser, omgord met zijn wapens, wierp hij zich in de strijd en verdedigde het kamp met het zwaard. In zijn daden was hij als een leeuw, als een leeuwenwelp, brullend om prooi. Hij vervolgde de goddelozen en degenen die zijn volk hinderden, verbrandde hij. Ze krompen van schrik ineen voor hem en de veroorzakers van het kwaad werden met ontzetting geslagen. Onder zijn leiding werd de weg gebaand naar de bevrijding. Tal van koningen verbitterde hij, maar Jacob was verheugd over zijn daden. Zijn gedachtenis blijft eeuwig voortbestaan als een zegen. Hij trok door de steden van Juda om er de goddelozen te verdelgen. Zo wendde hij de woede van Israël af. Hij werd beroemd tot aan de grenzen van het land. De verlorenen verzamelde hij. Apollonius verzamelde uit de naties en uit Samaria een groot leger om tegen Israël te strijden. Toen Judas dat vernam, ging hij hem tegemoet, versloeg hem en doodde hem. Velen van Apollonius' soldaten sneuvelden, de rest nam de vlucht. Zij namen hun buit. Judas nam het zwaard van Apollonius en voortaan vocht hij met dat zwaard. Toen Siron, de bevelhebber van het leger van Syrië, vernam dat Judas een massa lieden om zich heen had verzameld, waaronder een groep wetsgetrouwen en strijdbare mannen, zei hij: "Ik zal naam maken en beroemd worden in het koninkrijk. Ik ga strijden tegen Judas en zijn aanhang die het bevel van de koning naast zich neerleggen." Zo rukte ook hij op met een sterk leger van goddelozen dat hem wilde helpen om de Israëlieten af te straffen. Op het ogenblik dat hij bij de weg naar boven, nabij Bet-Goron was gekomen, ging Judas hem met een kleine groep tegemoet. Bij het zien van het leger dat op hen afkwam, zeiden Judas' soldaten tegen hem: "Hoe kunnen we met ons kleine aantal strijden tegen zo'n groot en sterk leger? Daar komt nog bij dat we ons slap voelen omdat we vandaag nog niet gegeten hebben." Judas antwoordde daarop: "Velen kunnen in de handen vallen van weinigen. Het maakt voor de hemel geen verschil om redding te brengen voor velen of weinigen. In de oorlog hangt de overwinning niet af van de grootte van het leger, maar van de kracht van de hemel. Vol overmoed en haat tegen de leer komen zij op ons af om ons en onze vrouwen en kinderen om te brengen en ons te plunderen. Maar wij strijden voor ons leven en onze heilige gebruiken. Hij zal hen voor onze ogen verpletteren, wees dus niet bang voor hen." Nauwelijks had hij dat gezegd, of plotseling stormde hij op hen af. Siron werd met zijn leger onder hun slagen verpletterd. Zij achtervolgden hem over de afdaling van Bet-Goron tot aan de vlakte. Er sneuvelden ongeveer 800 man van hen, de rest vluchtte naar het land van de Filistijnen. Vanaf nu begon men Judas en zijn broers te duchten en angst voor hen maakte zich meester van de naties rondom. De koning hoorde over hem en alle naties hoorden over Judas. Bij het horen van deze gebeurtenissen ontstak koning Antiochos in woede en gaf het bevel om al de legers van zijn rijk te verenigen tot een ontzettend groot leger. Hij opende zijn schatkist, betaalde zijn troepen een jaar soldij en wees ze erop dat ze op alles voorbereid moesten zijn. Toen hij merkte dat het geld in de schatkist opraakte en de inkomsten uit de belasting in zijn gebied geslonken waren, als gevolg van de rampzalige opstanden die hij had uitgelokt door in het land de eeuwenoude gewoonten af te schaffen, vreesde hij, zoals reeds meer dan eens was voorgekomen, dat hij niet in staat zou zijn om zijn uitgaven te bestrijden, laat staan schenkingen te doen, wat hij tot dan toe met kwistige hand en rijkelijker dan de vroegere koningen gedaan had. Ten einde raad besloot hij naar Perzië te gaan om de belastingen van die gebieden te innen en veel geld bijeen te brengen. De behartiging van de aangelegenheden van de koning in de landen gelegen tussen de Eufraat en de grens van Egypte liet hij over aan Lysias, een man van aanzien en van koninklijke bloede.
Hij belastte hem tot zijn terugkeer ook met de opvoeding van zijn zoon Antiochus. Hij vertrouwde hem de helft van zijn legers toe, evenals de olifanten. Hij droeg hem op om ervoor te zorgen dat alles wat hij wilde uitgevoerd werd. Met name moest hij een leger sturen naar Judea en Jeruzalem om de weerstand van Israël te breken en de rest in Jeruzalem uit te roeien, om de herinnering aan hen in die stad uit te wissen, hun gebied met vreemdelingen te bevolken en hun land onder hen te verdelen. In het jaar 147 vertrok de koning met de andere helft van zijn legers vanuit zijn residentie Antiochië, stak de Eufraat over en trok door de hoger gelegen gebieden. Onder de vrienden van de koning wees Lysias enkele dappere mannen aan: Ptolemeus, de zoon van Dorimenes, Nicanor en Gorgias, en stuurde hen met 40.000 man voetvolk en 7.000 ruiters naar het land van Juda, om het volgens het bevel van de koning te verwoesten. Met heel die legermacht gingen ze dus op weg, en in Judea aangekomen sloegen ze hun kamp op in de vlakte bij Emmaüs. Toen de kooplui uit de streek het nieuws ter oren kwam, gingen ze met zeer veel zilver en goud, evenals boeien, naar het kamp om de Israëlieten als slaven op te kopen. Bij het Syrische leger sloten zich ook troepen uit Iduma en het land van de Filistijnen aan. Judas en zijn broers beseften dat de toestand zeer verslechterd was, nu de legers al in hun gebied lagen, en naar zij te weten waren gekomen, de koning bevel had gegeven om hun volk helemaal uit te roeien. Daarom zeiden ze tegen elkaar: "We moeten ons verzetten tegen de vernietiging van ons volk en vechten voor ons volk en het heiligdom." Het volk werd bijeengeroepen om zich klaar te maken voor de strijd en om te bidden en een beroep te doen op Gods medelijden en warmhartigheid. Jeruzalem lag verlaten als een woestijn. Geen van haar kinderen ging er in of uit. De tempel was geschonden, vreemdelingen lagen in haar burcht. Ze was een herberg geworden voor de naties. De vreugde was uit Jacob verdwenen, fluit en citer waren verstomd. Het volk kwam bijeen in Mispa, tegenover Jeruzalem gelegen, omdat er vroeger in Mispa een bedeplaats voor Israël was geweest. Zij vasten die dag, hulden zich in zakken, strooiden as op hun hoofd en scheurden hun kleren. Daarna rolden ze het boek van de leer open, met hetzelfde doel als waarom de naties hun afgodsbeelden ondervragen. Ze hadden de priesterlijke gewaden, de eerstelingen en de tienden meegebracht, en de Nazireërs opgeroepen van wie de tijd verstreken was. Ze riepen met luide stem naar de hemel: "Wat moeten wij hiermee doen? Waarheen moeten wij ze brengen? Uw heiligdom is geschonden en ontwijd, uw priesters zijn vernederd en treuren. En nu hebben de naties zich aaneengesloten om ons te verdelgen. U weet wat ze tegen ons in het schild voeren. Hoe kunnen wij dan tegen hen stand houden als u ons niet helpt?" Toen bliezen ze op de trompetten en schreeuwden luid. Daarna stelde Judas aanvoerders aan over het volk, aanvoerders over 1000 man, over 100, 50 en 10 man. In overeenstemming met de bepalingen van de leer gaf Judas aan degenen die een huis bouwden, of die pas gehuwd waren, of een wijngaard hadden geplant, en aan degenen die bang waren, verlof om naar huis terug te keren. Daarna brak het leger op en sloeg het kamp op ten zuiden van Emmaüs. Toen zei Judas: "Rust u toe voor de strijd en wees dapper. Morgenochtend moet u klaarstaan om de strijd aan te binden met deze naties, die zich aaneengesloten hebben om ons uit te roeien en ons heiligdom te verwoesten. Het is beter voor ons om op het slagveld te sterven dan getuige te moeten zijn van de ellende van onze natie en van het heiligdom. Maar wat in de hemel besloten is, dat zal geschieden."

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 61. 'S Nachts brak Gorgias met 5000 man voetvolk en 1000 uitgelezen ruiters op om het land van de Judeërs te overvallen en ze plotseling neer te slaan. Mensen uit de burcht waren hun gids. Zodra Judas dat vernam, brak ook hij met zijn dappere mannen op om het leger van de koning dat in Emmaüs lag te verslaan, terwijl het leger verspreid was in het kamp. Toen Gorgias 's nachts bij het kamp van Judas kwam, trof hij er niemand aan. Overtuigd dat de Judeërs voor hem gevlucht waren, ging hij naar hen op zoek in de bergen. Bij het aanbreken van de ochtend verscheen Judas met 3000 man in de vlakte. Terwijl ze zelf niet beschikten over de verdedigingswapens en zwaarden die ze wensten, zagen ze dat het kamp van de naties zwaar versterkt was en omringd werd door de ruiterij die bestond uit geschoolde soldaten.

hadden zien komen, trokken ze het kamp uit om te strijden. De mannen van Judas bliezen op de trompetten en vielen aan. De naties werden verslagen en namen de vlucht naar de vlakte. Maar de laatsten vielen onder het zwaard. Ze achtervolgden hen tot Gizer en de vlakten van Iduma, Azotus en Jamnia. Van de naties sneuvelden ongeveer 3000 man. Nadat Judas met zijn leger van de achtervolging was teruggekeerd, zei hij tegen het volk: "Wees niet begeerig naar de buit, want er staat ons nog een strijd te wachten. Gorgias bevindt zich met zijn leger niet ver van ons in de bergen. Bied nu het hoofd aan onze vijanden en strijd tegen hen. Daarna kunt u zich in alle rust van de buit meester maken." Judas had dit nog niet gezegd of daar verscheen een legerafdeling die vanuit het gebergte het terrein verkende. Zij ontdekten dat hun makkers op de vlucht waren gedreven en dat het kamp in brand gestoken was, want uit de rook die men waarnam bleek duidelijk wat er was voorgevallen. Door die ontdekking raakten ze hevig verward en toen ze bovendien bemerkten dat het leger van Judas in de vlakte klaar stond voor de aanval, namen ze allemaal de vlucht naar het land van de heidenen. Daarop ging Judas over tot de plundering van het kamp. Men maakte veel goud en zilver buit, paarse en echt rood-purperen stoffen en andere zeer kostbare dingen. Op hun terugtocht zongen ze de hemel het lof en danklied toe. Hij is goed en eeuwig duurt zijn barmhartigheid. Die dag is Israël op een grootse wijze gered. De heidenen die ontkomen waren, gingen Lysias alles wat er gebeurd was melden. Bij het horen hiervan raakte hij van zijn stuk en werd hij moedeloos, omdat het met Israël niet gegaan was zoals hij het had gewild. En er niets was terechtgekomen van wat de koning hem had opgedragen. Het jaar daarop wierf hij een leger aan van 6000 uitgelezen infanteristen en 5000 ruiters om hen te onderwerpen. Dat leger trok naar Iduma en sloeg het kamp op bij Betzur. Judas ging hun met 10.000 man tegemoet. Toen hij zag hoe sterk het leger was, bad hij: "U bent geloofd, redder van Israël. U die door uw dienaar David de aanval van de reus hebt gebroken en het leger van de vreemdelingen hebt uitgeleverd aan Jonathan, de zoon van Saul, en aan zijn wapendrager. Laat ook dit leger in handen vallen van uw volk Israël en laat ze beschaamd staan over hun voetvolk en ruiters. Zaai paniek onder hen, schok het vertrouwen dat ze in hun kracht stellen en laat ze de nederlaag lijden, zodat ze de moed opgeven. Vel ze met het zwaard van hen die u lief hebben. Dan zal iedereen die uw naam kent u met lofzangen prijzen." Daarop raakten de legers slaags. In het handgemeen vielen er aan de kant van Lysias ongeveer 5000 man. Toen Lysias zag dat zijn troepen in slagorde het dreigden te begeven, terwijl die van Judas zelfvertrouwen hadden gekregen en vast besloten waren te leven of eervol te sterven, trok hij naar Antiochië terug. Hij wierf troepen aan om met een nog sterker leger opnieuw Judea binnen te vallen. Nu zeiden Judas en zijn broers: "Onze vijanden zijn verslagen, laten we dus optrekken om het heiligdom te zuiveren en het weer in te wijden." Heel het leger verzamelde zich en trok op naar de berg Sion. Toen ze de verlatenheid van het heiligdom zagen met het ontwijde brandofferaltaar, met de door brand verwoeste poorten, met het struikgewas in de voorhoven even dicht als in een bos of op een berg, met de vernielde zalen, scheurden ze hun kleren, hieven een luide weeklacht aan, bestrooiden zich met as en wierpen zich plat op de grond. En op het signaal van de trompetten riepen ze luid naar de hemel. Vervolgens wees Judas mannen aan die degene die in de burcht waren moesten bevechten, zolang de reiniging van het heiligdom duurde. Verder koos hij priesters uit van onbesproken gedrag die trouw waren aan de leer om het heiligdom te zuiveren en de stenen die het ontwijd hadden naar een onreine plaats af te voeren. Overleggend wat ze met het ontwijde brandofferaltaar moesten doen, kwamen ze op de goede gedachte het af te breken. Dan zou het altaar dat door de naties was ontwijd nooit een reden kunnen zijn om de spot met hen te drijven. Ze braken het dus af
maar legden de stenen op een passende plaats op

de Tempelberg, in afwachting van het optreden van een profeet die daarover een uitspraak zou doen. Daarna bouwden ze van ongehouwen stenen, zoals de leer dat voorschrijft, een nieuw altaar, naar het model van het vorige. Ze herstelden het heiligdom en het inwendige van het tempelhuis en heiligden de voorhoven. Ze vervaardigden nieuwe heilige vaten en plaatsten de luchter, het reukofferaltaar en de tafel voor de toonbroden in de tempel. Daarna brandden ze wierook op het reukofferaltaar en ontstaken ze de lampen op de luchter om de tempel te verlichten. Ze plaatsten de broden op de tafel en hingen de gordijnen op. Daarmee was het werk dat ze ondernomen hadden voltooid. In de vroege ochtend van de 25e van de 9e maand, dus de maand Kislev, van het jaar 148, droegen ze volgens de voorschriften van de leer op het nieuwe brandofferaltaar dat ze hadden gebouwd, een offer op. Op dezelfde tijd en op dezelfde dag waarop de nazi's het altaar hadden ontwijd, werd het onder het zingen van lofliederen, begeleid met citers, lieren en cymbalen, weer ingewijd. Heel het volk wierp zich in aanbidding op de grond en loofde de hemel die hun ondernemingen had laten slagen. 8 dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding, waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen, evenals lof- en dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden kransen en schilden, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten nieuwe deuren. Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk, omdat de vernedering die hun door de naties was aangedaan, werd weggenomen. In overleg met zijn broers en heel de volksvergadering van Israël bepaalde Judas dat ze, zolang ze leefden, het feest van de altaarwijding jaarlijks 8 dagen lang in vreugde en blijdschap zouden vieren, te beginnen op de 25e van de maand Kislev. In diezelfde tijd versterkten ze ook de berg Sion met een hoge ringmuur en zware torens, om te verhinderen dat de naties de heilige plaats nog eens zouden onteren. Om het te bewaken plaatste Judas er een garnizoen. Bovendien versterkte hij Betzur, zodat het volk een vesting zou hebben aan de grens van Iduma.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 68. Toen de naties rondom hoorden dat het brandofferaltaar herbouwd en het heiligdom in zijn vroegere staat hersteld was, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze om de nakomelingen van Jacob, die onder hen woonden, uit te roeien. Ze sloegen de hand aan hen om hen te vernietigen. Daarom trok Judas ten strijde tegen de zonen van Esau in Iduma, die de Israëlieten in Akrabatene belaagden. Hij bracht hun een zware nederlaag toe, beknotte hun macht en plunderde hen. Hij herinnerde zich de valsheid van de zonen van Bajaan, die in hun laagheid een valstrik en een struikelblok voor het volk waren en hen vanuit hinderlagen langs de wegen overvielen. Ze moesten zich van Judas in hun torens terugtrekken. Hij belegerde hen, wijdde hen aan de vernietiging en stak de torens met iedereen die erin was in brand. Daarna trok hij naar de Ammonieten, waar hij op een sterk en talrijk leger stootte, aangevoerd door Timotheus. Na tal van gevechten weken ze voor Judas en hij versloeg hen. Na Jazer met de ondergeschikte plaatsen veroverd te hebben, keerde hij naar Judea terug. Toen de naties in Gilead samenspanden om de Israëlieten in hun gebied uit te roeien, vluchtten die naar de vesting Datema. Daar vandaan stuurden ze naar Judas en zijn broers een brief met de volgende inhoud. De naties rondom ons spannen tegen ons samen om ons uit te roeien. Zij bereiden zich voor om onder aanvoering van Timotheus de vesting waarin wij gevlucht zijn te veroveren. Kom dus en red ons uit hun handen. Velen van ons zijn al gevallen. Al onze broeders in het gebied van Tobia zijn ter dood gebracht. Hun vrouwen, kinderen en bezittingen zijn buitgemaakt. Ongeveer 1000 man heeft men daar omgebracht. Men was nog niet klaar met het lezen van die brief, toen er ook uit Galilea boden in gescheurde kleren aankwamen met eenzelfde bericht. Ptolemaïs, Tyrus, Sidon en heel het heidense Galilea spannen samen om ons uit te roeien. Toen Judas en het volk dat hoorden, belegden ze een grote vergadering om te beraadslagen wat ze konden doen voor hun broeders die door de volken werden aangevallen en in nood verkeerden. Judas zei tegen zijn broer Simon: kies mannen uit en ga je broeders in Galilea bevrijden. Ik zal zelf met mijn broer Jonathan naar Gilead gaan. Jozef, de zoon van Zekaria, en Azaria, leider van het volk, liet hij met de rest van het leger in Judea om het land te beschermen. Hij gaf hun dit bevel: u staat aan het hoofd van dit volk, maar u mag niet de strijd aanbinden met de naties, zolang wij niet terug zijn. Simon kreeg 3000 man voor de veldtocht naar Galilea, Judas 8000 voor die naar Gilead. Simon rukte dus op naar Galilea. Na een reeks van gevechten weken de naties voor hem en hij achtervolgde ze tot aan de poort van Ptolemaïs. Van de naties sneuvelden ongeveer 3000 man. Hun uitrusting maakte hij buit. En iedereen uit Galilea en Arbata nam hij met vrouwen, kinderen en al hun bezittingen mee en onder grote vreugde bracht hij ze naar Judea. Judas, de Maccabeër, en zijn broer Jonathan staken de Jordaan over. Na een mars van 3 dagen door de woestijn ontmoetten zij Nabateërs die hen vriendelijk ontvingen en hun alles vertelden wat hun broeders in Gilead was overkomen. Velen van hen zitten ingesloten in Bozora en Bozor, in Alema, Gasfo, Maket en Karnaïn, stuk voor stuk sterke en grote steden. Ook in de overige steden van Gilead zijn er ingesloten. En er worden maatregelen getroffen om morgen de vestingen aan te vallen, in te nemen en iedereen op één en dezelfde dag om te brengen. Hierop veranderden Judas en zijn leger meteen hun plan en sloegen ze de weg naar de woestijn van Bozora in. Ze veroverden die stad, joegen alle mannen over de kling, maakten hun bezittingen buit en staken de stad in brand. 'S Nachts vertrokken zij vanuit daar en rukten op naar de vesting. Toen het licht werd, zagen ze een ontelbare menigte die ladders en stormtuig aanschouwden om zich van de vesting meester te maken, terwijl ze vanuit de vesting bestookt werden. Judas begreep dat de strijd al ontbrand was. 'T
terwijl uit de stad luid geschreeuw en trompetgeschal ten hemel steeg, zei Judas tegen zijn manschappen: strijd vandaag voor uw broeders. In drie groepen vielen zij, onder trompetgeschal en het uitroepen van gebeden, de belegeraars van achteren aan. Toen het leger van Timotheus bemerkte dat het de Maccabeër was, sloeg het op de vlucht. Judas bracht hun zware verliezen toe. Die dag sneuvelde er van hen ongeveer 8000 man. Daar vandaan ging Judas naar Alema, viel het aan en veroverde het. Hij doodde alle mannen, plunderde de stad en stak haar in brand. Daarna trok hij verder en veroverde Gasfo, Maket, Bozor en de overige steden van Gilead. Na deze gebeurtenissen bracht Timotheus een nieuw leger op de been en hij sloeg zijn kamp op tegenover Rafon, aan de overzijde van de beek. Judas stuurde spionnen om het kamp te verkennen. Deze meldde hem: alle naties rondom ons hebben zich bij hem aangesloten, zodat hij over een zeer groot leger beschikt. Ook Arabieren heeft hij als hulptroepen ingehuurd. Ze hebben hun kamp opgeslagen aan de overzijde van de beek en staan klaar om tegen u op te trekken. Judas ging ze tegemoet. Toen Judas met zijn leger de beek die vol water stond naderde, zei Timotheus tegen zijn legeroversten: als hij voor ons de beek oversteekt, zijn wij niet in staat hem het hoofd te bieden. Dan is hij ons zeker de baas. Maar als hij bang is en aan de overzijde van de beek zijn kamp opslaat, dan steken wij over en zijn we hem de baas. Toen Judas bij de beek gekomen was, liet hij de volksschrijvers aan de beek postvatten met dit bevel: zorg ervoor dat niemand zijn tent opslaat, maar dat iedereen gaat strijden. Judas stak als eerste naar de vijand over, gevolgd door heel het leger. De naties moesten voor hem wijken, wierpen hun wapens weg en vluchtten naar de tempel van Karnaïn. Maar zij veroverden de stad en staken de tempel met iedereen die erin was in brand. Karnaïn werd onderworpen en was niet meer in staat zich tegen Judas te verzetten. Judas bracht alle Israëlieten die in Gilead woonden van hoog tot laag met hun vrouwen, kinderen en bezittingen bijeen en trok met heel die menigte naar het land van Juda. Zo bereikten ze Ephron, een grote en zwaar versterkte stad. De weg liep door de stad heen en het was niet mogelijk om er links of rechts langs te trekken. De inwoners van de stad sloten hen buiten en blokkeerden de poorten met stenen. Judas maakte zijn vreedzame bedoelingen kenbaar. Wij willen door uw gebied trekken om naar ons land te gaan. Niemand zal u enig kwaad doen. Wij willen alleen maar vrije doortocht. Maar men weigerde de poorten voor hem te openen. Toen liet Judas in zijn leger afkondigen dat iedereen halt moest houden op de plaats waar hij zich bevond. Daarna ging zijn leger tot de aanval over en bestookte de stad heel die dag en heel die nacht, waarna ze zich overgaf. Hij joeg alle mannen over de kling, hij maakte de stad met de grond gelijk en trok met de buit over de lijken heen door de stad. Daarna staken ze de Jordaan over naar de grote vlakte van Bethsan. Intussen zorgde Judas ervoor dat de achterblijvers weer bij de groep kwamen en gedurende de hele tocht moedigde hij zijn volk aan. Na hun aankomst in het land van Juda beklommen ze vol vreugde en blijdschap de berg Sion en droegen er brandoffers op, omdat er niemand van hen was gesneuveld, maar iedereen veilig was teruggekeerd. In de tijd dat Judas en Jonathan in Gilead waren en zijn broer Simon in Galilea was ter hoogte van Ptolemais, hoorden de legeroversten Jozef, de zoon van Zekaria, en Azaria over hun heldendaden en gevechten. Ze zeiden tegen elkaar: laten wij ook roem verwerven door te gaan strijden tegen de naties rondom ons. Ze riepen hun leger op en trokken naar Jamnia. Gorgias deed met zijn mannen een uitval uit de stad en bond de strijd met hen aan. Jozef en Azaria werden verslagen en achtervolgd tot aan de grens van Judea. Die dag sneuvelden er van de Israëlieten ongeveer 2000 man. Deze zware nederlaag trof het volk omdat ze niet naar Judas en zijn broers hadden geluisterd, maar van heldendaden hadden gedroomd.
Zij behoorden nu eenmaal niet tot de generatie van die mannen aan wie het gegeven was om de bevrijding van Israël teweeg te brengen. Judas en zijn broers stonden in zeer hoog aanzien bij heel Israël en bij alle naties waar hun naam ook maar bekend was. Van alle kanten kwam men ze geluk wensen. Judas trok met zijn broers naar het zuiden om tegen de zonen van Esau te strijden. Hij veroverde Hebron en de ondergeschikte plaatsen, slechtte de vestingwerken en stak de torens rondom de stad in brand. Hij brak op en trok door Maresa naar het land van de heidenen. Die dag sneuvelden er in een gevecht enkele priesters die zich door heldendaden wilden onderscheiden en daarom ondoordacht ten strijde waren getrokken. Vervolgens boog Judas af naar Azotus in het land van de heidenen, vernielde er de altaren, verbrandde er de afgodsbeelden, plunderde de steden en keerde naar het land van Juda terug.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 63. Op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden hoorde koning Antiochus van een stad, Elimes, in Perzië, die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud. Haar tempel moest zeer rijk zijn en was in het bezit van de gouden schilden, helmen, borstpanzers en wapens die de Macedonische koning Alexander, de zoon van Philippus, de eerste koning van de Grieken, daar had achtergelaten. Hij trok er dus heen en trachtte de stad in te nemen en te plunderen. Maar hij slaagde er niet in, omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden. Gewapenderhand verzetten ze zich tegen hem en hij moest vluchten. Diep teleurgesteld vertrok Antiochus vanuit daar om naar Babel terug te keren. Hij bevond zich nog in Perzië toen men hem kon melden dat de legers die naar het land van Juda waren getrokken verslagen waren. Ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt, had voor hen de wijk moeten nemen. Zij waren door hun wapens, hun troepenmacht en de grote buit op de verslagen legers behaald een geduchte macht geworden. De gruwel die hij op het brandofferaltaar in Jeruzalem had laten oprichten, hadden ze afgebroken en de hoge muren rondom het heiligdom hadden ze hersteld. Ook zijn stad Betzur hadden ze ommuurd. Toen de koning dat hoorde, was hij verbijsterd. Hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed en hij werd ziek van verdriet omdat het niet was gegaan zoals hij had verlangd. Zo lag hij daar vele dagen lang ten prooi aan een herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid. Toen hij dacht dat hij ging sterven, ontbood hij al zijn vrienden en zei tegen hen: "De slaap is van mijn ogen geweken en mijn hart is van verdriet gebroken. Ik heb tegen mezelf gezegd: wat een kwelling is mijn bestaan geworden en wat een vloed van verdriet is over mij gekomen, terwijl ik toch zo mild was en bemind, ondanks mijn macht. Maar nu herinner ik mij al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk en door zonder reden de bewoners van Judea te laten uitroeien. Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen en waarom ik van verdriet en ellende sterf op vreemde bodem." Hij liet Philippus, een van zijn vrienden, komen en belastte hem met het bestuur van heel zijn rijk. Hij gaf hem zijn diadeem, zijn mantel en zijn ring en droeg hem de opvoeding van zijn zoon Antiochus op, die hij moest voorbereiden op het koningschap. Koning Antiochus stierf daar in het jaar 149. Toen Lysias de dood van de koning vernam, riep hij diens minderjarige zoon Antiochus, voor wiens opvoeding hij zorg had gedragen, tot koning uit en gaf hem de naam Eupator. De bezetting van de burcht maakte het de Israëlieten in de omgeving van het heiligdom voortdurend lastig, trachtte hun op alle mogelijke manieren schade toe te brengen en vormde een steunpunt voor de naties. Daarom besloot Judas haar uit de weg te ruimen en riep heel het volk op om de burcht te gaan belegeren. Het volk kwam bijeen en begon de belegering in het jaar 150. Men bouwde geschutstellingen en maakte belegeringswerktuigen. Uit de burcht wisten enkele mannen door de blokkade heen te breken en tezamen met enkele afvallige Israëlieten die zich bij hen aansloten, reisden ze naar de koning en zeiden tegen hem: "Wanneer zult u ons eindelijk recht verschaffen en onze broeders wreken? We hebben uw vader graag gediend. We hebben ons aan zijn voorschriften gehouden en zijn bevelen opgevolgd. Maar daarom hebben onze volksgenoten zich van ons afgekeerd. Sterker nog, iedereen van ons die in hun handen viel, werd ter dood gebracht en onze bezittingen hebben ze in beslag genomen. Ze hebben niet alleen naar ons de hand uitgestoken, maar ook naar al uw gebieden. En nu hebben ze de burcht in Jeruzalem belegerd om zich er meester van te maken. Het heiligdom en Betzur hebben ze reeds versterkt. Als u niet onmiddellijk ingrijpt, zullen ze nog ergere dingen doen, zonder dat u het hun kunt beletten." Toen de koning dat hoorde, ontstak hij in woede en riep hij al zijn vrienden, de bevelhebbers van het voetvolk en die van de ruiterij, bijeen. Ook uit de andere rijken en van de eilanden in de zee boden huurtroepen hem hun diensten aan. Zo telde zijn leger 100.000 man voetvolk, 20.000 ruiters en 32 olifanten die voor de oorlog waren afgericht. Dat leger trok door Idumea en belegerde Betsur. Maar de strijd om de stad duurde dagenlang, omdat zij de belegeringswerktuigen van de vijand in brand staken, telkens als ze dapper vechtend een uitval deden. Ten slotte brak Judas het beleg voor de burg op en sloeg hij zijn kamp op bij Bet-Zekaria, tegenover het kamp van de koning. Vroeg in de ochtend liet de koning zijn leger in allerijl naar Bet-Zekaria oprukken, waar de legers zich onder trompetgeschal in slagorde opstelden. De olifanten hield men sap van druiven en moerbijen voor om ze strijdlustig te maken. Daarna werden de dieren over de slagordes verdeeld. Bij elke olifant stelde men 1000 man voetvolk op, in maliënkolders gestoken en met bronzen helmen op het hoofd, evenals 500 uitstekende ruiters die de vaste begeleiders van een olifant waren en het dier steeds vergezelden waar het ook ging zonder er ooit van te scheiden. Op elke olifant was achter de geleider op een speciale wijze een sterke, goed afgedekte houten toren vastgegord, waarin een drietal soldaten zat die vanuit daar aan de strijd deelnamen en daarbij nog een Indiër. De rest van de ruiterij stelde de koning links en rechts op aan de beide flanken van het leger om zo de vijand te kunnen bestoken en tevens een dekking te hebben voor de slagordes. Toen de zon op de gouden en bronzen schilden scheen, begonnen de bergen te schitteren en te glanzen als brandende fakkels. Het koninklijk leger zette zich in beweging. Een deel trok vastberaden en in volmaakte orde over de berg, een ander deel door de vlakte. Iedereen die het geschreeuw van die menigte, het gedreun van hun massale opmars en het gekletter van hun wapens hoorde, sloeg de schrik om het hart. Het leger was inderdaad buitengewoon groot en sterk. Judas ging met zijn leger tot de aanval over en van het leger van de koning vielen 600 man. Eleazar Avaran merkte dat een van de olifanten, die groter was dan alle anderen, met een koninklijke panzerbedekking was uitgerust. In de veronderstelling dat de koning zich op dat dier bevond, besloot hij zichzelf te offeren om zijn volk te redden en zo een onsterfelijke naam te verwerven. Onverschrokken stormde hij op het dier af, midden door de slagorde heen, terwijl hij links en rechts dodelijke slagen toebracht, zodat men aan weerszijden voor hem terugweek. Hij dook onder de olifant, doorstak hem van onder en doodde hem. Het dier zakte ineen en verpletterde hem. Zo stierf Eleazar. Toen de Judeërs zich bewust werden van de legermacht die het koninkrijk op de been kon brengen en hoe groot de stootkracht van zijn troepen was, trokken ze zich terug. De koninklijke troepen rukten nu op tegen de Judeërs in Jeruzalem. De koning koos de plaats voor zijn kamp zo dat hij zowel tegen Judea als tegen de berg Sion kon opereren. Omdat de inwoners van Betsur vanwege het sabbatjaar geen voedsel meer hadden om het beleg nog langer te kunnen doorstaan, gaven ze de stad over, waarop de koning vrede met hen sloot. Hij maakte zich meester van Betsur en plaatste er een bezetting. Dagenlang belegerde de koning het heiligdom. Hij richtte er geschutstellingen tegen op, belegeringswerktuigen, vlammenwerpers, katapulten om pijlen af te schieten en slingers. Maar ook de Judeërs vervaardigden oorlogstuig en stelden het op tegen dat van de koning. Zo streden ze dagenlang. Maar omdat het zevende jaar was, waren er geen levensmiddelen in de opslagplaatsen. Bovendien hadden de Judeërs, die vanuit niet-Joodse gebieden in Judea in veiligheid waren gebracht, wat aan voorraden restte, opgegeten. De hongersnood die onder de verdedigers van het heiligdom heerste, dwong de een na de ander naar huis terug te keren. Daardoor waren er maar weinig overgebleven. Op dat ogenblik hoorde Lysias dat Philippus, aan wie koning Antiochus nog bij zijn leven opgedragen had zijn zoon Antiochus voor het koningschap op te leiden, uit Perzië en Medië was teruggekeerd met de troepen die de koning waren gevolgd en dat hij ernaar streefde het bestuur van het rijk in handen te krijgen. Daarom wilde Lysias zo spoedig mogelijk het teken tot de aftocht geven. Hij zei tegen de koning, de legeraanvoerders en de manschappen: "We worden met de dag zwakker en hebben maar weinig te eten. De plaats die we belegeren is sterk, bovendien vragen de belangen van het rijk onze aandacht. Laat ons daarom deze mensen de hand reiken en vrede sluiten met hen en met heel hun natie. Laten we hun het recht toekennen om zoals vroeger volgens eigen gebruiken te leven. Juist omdat we die gebruiken hebben willen afschaffen, zijn ze in woede ontbrand en in opstand gekomen." Dat voorstel vond bijval bij de koning en de legeroversten. Hij deed de Judeërs een vredesaanbod dat door hen werd aanvaard en door de koning en de legeroversten met een eed werd bekrachtigd. Daarop verlieten de Judeërs de vesting. Toen de koning zijn intocht hield op de berg Sion en zag hoe zwaar die plaats versterkt was, schond hij de eed die hij had gezworen en gaf hij het bevel om de ringmuur te slechten. Daarna brak hij in alle haast op en keerde terug naar Antiochië. Daar stootte hij op Philippus, die de stad in handen had. Hij streed tegen hem en maakte zich met geweld meester van de stad.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 50. In het jaar 151 verliet Demetrius, de zoon van Seleucus, Rome. Hij landde met een klein gevolg in een kustplaats en liet zich daar tot koning uitroepen. Toen hij de koninklijke residentie van zijn voorvaderen binnentrok, nam het leger Antiochus en Lysias gevangen om ze voor hem te brengen. Maar toen hij hun daden vernam, zei hij: "Laat me hun gezicht niet zien." Daarop bracht het leger hen ter dood en besteeg Demetrius zijn koningstroon. Nu wenden alle goddeloze en afvallige Israëlieten zich tot Demetrius. Aan hun hoofd stond Alcimus, die hoge priester wilde worden. Ze klaagden het volk bij de koning aan. Ze zeiden: "Judas en zijn broers hebben al uw vrienden gedood en ons uit ons land verjaagd. Stuur daarom iemand in wie u vertrouwen hebt om de schade op te nemen die hij ons en het gebied van de koning heeft berokkend en om hem, evenals al degenen die hem geholpen hebben, te straffen." De koning liet zijn keus vallen op Bacchides, een van de vrienden van de koning, die stadhouder was in het gebied westelijk van de Eufraat. Hij had grote invloed in het rijk en was trouw aan de koning. Hij stuurde hem samen met de goddeloze Alcimus, die hij als hoogpriester aanstelde, weg met de opdracht om de Israëlieten te straffen. Ze vertrokken en kwamen met een groot leger in het land van Juda aan. En hij stuurde boden naar Judas en zijn broers om vreedzame onderhandelingen met hen te voeren